van Hammer of Love. Van Rutte volgde Golden Earring al vanaf de jaren 60 en bouwde in de loop der jaren een omvangrijke verzameling op. Ook schreef hij mee aan meerdere boeken over de Haagse band. Meerdere gemeenten die passen de inzameling van grof vuil morgen aan in aanloop naar de warmere temperaturen. 32 graden kan het morgen worden. Dus ook in Den Haag wordt inwoners gevraagd om huis aan huis vuil en grof vuil al voor 7 uur buiten te zetten. De afvalbrengstations die zijn geopend tot 2 uur in de middag. En dan nog het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het ongeveer 28 graden. Vanavond en komende nacht droog en brede opklaringen, de minima 17 graden. Morgen droog en overwegend zonnig, de maxima dan omstreeks 32 graden. Maar langs de kust in de middag enige verkoeling door een wind van zee. Dat was het, meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De dienst Speciale Interventies, een gespecialiseerde eenheid van de politie, is vanmorgen een huis in Moerwijk binnengevallen. Zwaar bewapende agenten hebben een woning aan de Van Ruisbroekstraat doorzocht. Het ging om een rijtjeshuis waar de politie met zwaar geschut naar binnen is gegaan. En even verderop stonden ook zwaar bewapende agenten op een dak op de uitkijk. Wat de reden van de grootschalige politieinval is, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Het Haagse Historisch Museum heeft een bijzondere collectie met voorwerpen van Golden Earring gekregen. De collectie is geschonken door de erven van verzamelaar en Golden Earring-liefhebber Kees van Rutte, maakt het museum bekend. De verzameling bestaat onder meer uit een door George Kooijmans gebruikte en gesigneerde elektrische gitaar, een gouden plaat voor het album The Naked Truth, de eerste Golden Earring-single Please Go, 1965, handgeschreven setlists en een handgeschreven songtekst van Hammer of Love. Van Rutte volgde Golden Earring al vanaf de jaren 60 en bouwde in de loop der jaren een omvangrijke verzameling op. Ook schreef hij mee aan meerdere boeken over de Haagse band. Meerdere gemeenten die passen de inzameling van grof vuil morgen aan in aanloop naar de warmere temperaturen. 32 graden kan het morgen worden. Dus ook in Den Haag wordt inwoners gevraagd om huis aan huis vuil en grof vuil al voor 7 uur buiten te zetten. De afvalbrengstations die zijn geopend tot 2 uur in de middag. En dan nog het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het ongeveer 28 graden. Vanavond en komende nacht droog en brede opklaringen, de minima 17 graden. Morgen droog en overwegend zonnig, de maxima dan omstreeks 32 graden. Maar langs de kust in de middag enige verkoeling door een wind van zee. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Nu het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De dienst Speciale Interventies, een gespecialiseerde eenheid van de politie, is vanmorgen een huis in Moerwijk binnengevallen. Zwaar bewapende agenten hebben een woning aan de Van Ruisbroekstraat doorzocht. Het ging om een rijtjeshuis waar de politie met zwaar geschut naar binnen is gegaan. En even verderop stonden ook zwaar bewapende agenten op een dak op de uitkijk. Wat de reden van de grootschalige politieinval is, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Het Haagse Historisch Museum heeft een bijzondere collectie met voorwerpen van Golden Earring gekregen. De collectie is geschonken door de erven van verzamelaar en Golden Earring-liefhebber Kees van Rutte, maakt het museum bekend. De verzameling bestaat onder meer uit een door George Kooijmans gebruikte en gesigneerde elektrische gitaar, een gouden plaat voor het album The Naked Truth, de eerste Golden Earring-single Please Go, 1965, handgeschreven setlist en een handgeschreven songtekst van Hammer of Love. Van Rutte volgde Golden Earring al vanaf de jaren 60 en bouwde in de loop der jaren een omvangrijke verzameling op. Ook schreef hij mee aan meerdere boeken over de Haagse band. Meerdere gemeenten die passen de inzameling van grof vuil morgen aan in aanloop naar de warmere temperaturen. 32 graden kan het morgen worden. Dus ook in Den Haag wordt inwoners gevraagd om huis aan huis vuil en grof vuil al voor 7 uur buiten te zetten. De afvalbrengstations die zijn geopend tot 2 uur in de middag. En dan nog het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het ongeveer 28 graden. Vanavond en komende nacht droog en brede opklaringen, de minima 17 graden. Morgen droog en overwegend zonnig, de maxima dan omstreeks 32 graden. Maar langs de kust in de middag enige verkoeling door een wind van zee. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Goeiedag, ik ben André Kolen. De dienst Speciale Interventies, een gespecialiseerde eenheid van de politie, is vanmorgen een huis in Moerwijk binnengevallen. Zwaar bewapende agenten hebben een woning aan de Van Ruisbroekstraat doorzocht. Het ging om een rijtjeshuis waar de politie met zwaar geschut naar binnen is gegaan. En even verderop stonden ook zwaar bewapende agenten op een dak op de uitkijk. Wat de reden van de grootschalige politieinval is, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Het Haagse Historisch Museum heeft een bijzondere collectie met voorwerpen van Golden Earring gekregen. De collectie is geschonken door de erven van verzamelaar en Golden Earring-liefhebber Kees van Rutte, maakt het museum bekend. De verzameling bestaat onder meer uit een door George Kooijmans gebruikte en gesigneerde elektrische gitaar, een gouden plaat voor het album The Naked Truth, de eerste Golden Earring-single Please Go, 1965, handgeschreven setlist en een handgeschreven songtekst van Hammer of Love. Van Rutte volgde Golden Earring al vanaf de jaren 60 en bouwde in de loop der jaren een omvangrijke verzameling op. Ook schreef hij mee aan meerdere boeken over de Haagse band. Meerdere gemeenten die passen de inzameling van grof vuil morgen aan in aanloop naar de warmere temperaturen. 32 graden kan het morgen worden. Dus ook in Den Haag wordt inwoners gevraagd om huis aan huis vuil en grof vuil al voor 7 uur buiten te zetten. De afvalbrengstations die zijn geopend tot 2 uur in de middag. En dan nog het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind is het ongeveer 28 graden. Vanavond en komende nacht droog en brede opklaringen, de minima 17 graden. Morgen droog en overwegend zonnig, de maxima dan omstreeks 32 graden. Maar langs de kust in de middag enige verkoeling door een wind van zee. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wij beginnen met reggae deze ochtend bij West wordt wakker. Maar dat is niet helemaal maar, want we beginnen met het nieuws met Bob Brinkman.
1: Een meisje is gisteravond uit het water van het Valkenburgse meer gered. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd of hoe oud het kind is. 21 verwaarloosde Persische katten zijn onlangs gevonden in een huis van een oud stel in Zoetermeer. Met snotneuzen, vieze ogen en vachten vol klitten is een groot deel van de katten naar een dierenopvangcentrum gebracht. En de overleden persoon die gisterochtend werd gevonden op de Koekamp in Den Haag is een Poolse dakloze vrouw van boven de 40 jaar oud. Getuigen vertelden aan Omroep West dat de vrouw ziek zou zijn geweest. De officiële doodsoorzaak is nog niet bekend. Meer regionieuws hoor je om 6:30. Nu het overige nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk, mede mogelijk gemaakt door ESA.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: West wordt wakker op Radio West en Den Haag.

ben niet hoe het met jullie zit thuis, terwijl jullie daar heerlijk liggen te soezen nog in jullie bed. Maar als we beginnen met reggae, ja, dan is het voor ons ook wat lastiger opstarten. Of valt het eigenlijk om?

0: Ja, er bestaan van die filmpjes waarbij je drie kinderen ziet, waarvan er één ongelooflijk aan het dansen is. En dat er twee kinderen een beetje voor zich uitkijken van, ben ik echt daadwerkelijk wakker?
1: En ook uit de maat aan het dansen. En
0: uit de maat, dat klopt. Maar dat deed hij niet meer, moet ik eerlijk zeggen. Goedemorgen in onze prachtige regio. Wij zijn natuurlijk weer Fries und Fröhlich, zoals ik elke ochtend begin. En als er iemand één tandje vrolijker is, dan is dat onze Meer. Ondanks het feit dat jij niet altijd alle stoplichten mee had.
1: Nee, hadden we het net over. Hè? Nee, jawel.
0: Want juist wel. Okay.
1: Het ging helemaal goed. Het is een soort, dan gaan alle lichten op groen. En dan is het een soort, dan dank ik de goden van het groene licht. Er was één licht op rood. Okay. Het ging helemaal goed. Het is een soort, dan gaan alle lichten op groen. En dan is het een soort, dan dank ik de goden van het groene licht. Er was één licht op rood. En dat was omdat er ergens een oversteekplaats op groen stond.

0: Ja, er gaat een gerucht dat iemand van de provincie dat speciaal doet, meer om ervoor te zorgen dat jij met de juiste adrenalinepeil hier in de studio aankomt. Want niets is toevallig in het leven. Het is overal Wie is de Mol. Ja, en dan hebben wij Dennis van Schie als onze buitenpost van vandaag. Ja. Dat is gezellig, Dennis.
1: Ja, zeker.
0: Goedemorgen. Ja, we komen elkaar normaal gesproken altijd op heel andere tijdstippen of heel andere momenten in de week tegen.
1: Meest in het weekend.
0: Meest in het weekend. Ja, en nu ga je voor ons uitvliegen vandaag.
1: Ja, en het verbaast me dat het toch alweer wat donkerder begint te worden buiten. Ik had deze klus voor het laatst 3 weken geleden. Toen was het echt nog stralend om 5:30 ochtends, maar nu is het gewoon nog donker.
0: Maar jij gaat je nu echt al richten op het feit dat de nachten weer beginnen te lengen. Dat is eigenlijk wat jij ziet.
1: Ja, en het wordt gelukkig ook wel wat frisser komende nachten. Zeker met die klammende hitte van vandaag. Ja. Dus ik ben er helemaal niet... ik ben daar wel blij mee.
0: Ja, en toch heb je je West bodywarmer aan. Dus jij verwacht toch slecht weer vandaag. Als ik jou goed geluid.
1: 20 nu. En ik geloof 25 als de dienst erop zit. Dus dan kan ik hem nog net hebben.
0: Ja, dan is het inderdaad mogelijk.
2: Goed voorbereid. Helemaal lekker. Geen ijsjes bij je deze keer.
1: Dat
2: de laatste
1: niet.
2: Keer dat ik je zag, mocht je ijsjes uitdelen.
1: Ja, dat was code rood. Ja. En toen liepen we om 6:30 op het strand van Kijkduin. Maar ik heb wat anders bij me.
0: Ja.
1: Kan van alles zijn. Ik hou de luisteraar nog even in de spanning. Maar
0: ja,
1: het is wel heel erg leuk.
0: Zeker. Jij mag hem straks gaan wegbrengen. Nog een paar andere dingen op je kerfstok. Dus ook vandaag weer een zeer goed ingerichte buitenpost. We hebben natuurlijk de nodige mensen die we gaan spreken de komende 4 uur heerlijke muziek te draaien. Dus kortom, ga er maar eens even lekker voor liggen, zitten of hou je stuur vast op het moment dat je via de auto naar ons aan het luisteren bent. We hebben er weer enorm veel zin in.

0: Simon Webb was dat met No Worries en die hebben wij ook niet. En we begonnen na Bob Marley natuurlijk met Sister Sledge en All American Girls.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, we hadden het eerder vandaag al over de messcherpte waarmee onze meer binnengekomen is. En dat is maar goed ook, want die is meteen bovenop de kranten gedoken en heeft er een paar mooie dingen uit weten te maken. Meer waarvoor onze hartelijke dank natuurlijk, Bob en mij. En ik ga eens eventjes kijken wat je voor ons allemaal hebt geselecteerd. En we beginnen in het AD. De kop luidt: verkoop elektrische auto haalt benzine en diesel in. Ja, de elektrische auto breekt definitief door. Volgend jaar worden er in Nederland voor het eerst meer volledig elektrische auto's verkocht dan auto's met een benzine- of dieselmotor. Dat blijkt uit de nieuwste vooruitzichten van de automotive sector van ING Research. Populariteit wordt mede gevoed door een nieuwe belastingmaatregel, de pseudo-eindheffing. Werkgevers die een auto met brandstofmotor voor werknemers leasen moeten met ingang van 2027 jaarlijks 12% van de waarde van de auto aan extra belasting betalen. En dat is zo hoog dat veel werkgevers alleen nog elektrische leaseauto's toestaan. Ja, dat is een beetje een financiële vorm van uitkijken dat je niet op het schrikdraad piest door het ook gewoon te laten doen dan door die werkgevers. Dan gaan ze vanzelf op elektrische auto's sturen.
2: Ja, nou ja, dat zie je hier ook. Er zijn hier volgens mij ook weer allemaal nieuwe laadpalen aangelegd, hè, voor de mensen.
3: Ja, dat klopt. Er zijn 3, 4, 5 nieuwe laadstations. Ook bij de plek waar we de Westauto's neerzetten. Zijn die laadpalen geplaatst. Dus toen dacht ik al van, hé, dat is onhandig, want dat zijn nog dieselauto's. Maar misschien krijgen wij ook wel binnenkort elektrische auto's met Omroep West. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
2: In ieder geval, we zijn dan af van die wanhopige mailtjes van collega's die zeggen, kan iemand van de laadpaal af, want ik wil naar huis.
0: Ja, dat is zeg maar wat nieuw in de dikke vandaal is gekomen, hè? De laadpaalteleurstellers.
3: Ja. Laadpaalteleurstellers?
0: Ja, dat zijn van die mensen die blijven zo lang aan een laadpaal hangen.
2: Ja.
0: We hebben zo'n dorps-WhatsApp-groep en het staat naast de hondenpoep.
3: Jij woont in zo'n klein dorp dat je geen straat-WhatsApp-groep hebt, maar met het hele dorp tegelijk.
0: Ja, we hebben een heel dorp tegelijk. Ja, dus eigenlijk is ons dorp ook één straat, weet je. 1700 inwoners, we hebben het over. Ik denk dat de Laan van Meerdervoort nu in de lach schiet.
3: Ja, echt. Maar goed, ga verder.
0: En daar staat een, zeg maar in de top 3 van grootste ergernissen is inderdaad hondenpoep, te hardrijdende mensen. En wie staat er nu weer bij de laadpaal te lang?
3: Ja.
0: Dus dat is altijd wel weer grappig. Ondertussen weten we ook iedereen die een elektrische auto heeft, want die biedt dan weer zijn excuses aan van, oh sorry, ik haal hem nu weg.
3: Ja, of je moet er gewoon even wachten tot hij opgeladen is natuurlijk. Nee, ik heb ook een elektrische auto. Ik mag ook mijn tijd nemen om hem heel even op te laden.
0: Maar Bob, even voor de duidelijkheid. Dan staat hij bijvoorbeeld al een anderhalve dag.
3: Oh
0: of zo.
3: Ja, dat is niet helemaal dan is hij echt wel vol hoor. Nee, absoluut. Ja. Ja. Schiphol zoekt nog duizenden mensen. Dus ik weet niet wat jullie na de show gaan doen. Maar je kan eventueel aan de slag bij de luchthaven. Want er staan 4000 vacatures open daar. Daarbij gaat het niet alleen om beveiligers of bagageafhandelaars. Ook wordt er gezocht naar administratief personeel en schoonmakers. Dat blijkt uit een analyse van de Nationale Vacaturebank. Op de Nationale Luchthaven is het voor deze zomer alle hens aan dek. Want Schiphol verwacht tot eind augustus in totaal zo'n 13 miljoen reizigers te verwerken. En achter de schermen piept en kraakt het. Dat zeggen Schiphol-medewerkers tegen de Telegraaf. Er is ook dringend behoefte aan horecapersoneel daar. Daar staan meer dan 400 vacatures open. Dus mocht je nog een baan zoeken, je kan je lol op bij de luchthaven. Zijn ze heel blij met je.
2: Kan ik me voorstellen, anders zit je wel heel lang te wachten. Dan komt dat kopje koffie en dan is je vliegtuig al lang vertrokken. Dat zou jammer zijn. Gisteren werd op de Oude Rijn een roeiboot doormidden gevaren door een vrachtschip. En in het Leidse Dagblad aandacht voor dit vaarongeluk. De 9 inzittenden kwamen allemaal met de schrik vrij. Het ging om een roeiboot van de Leidse roeivereniging De Leijten. Dus al het tweede ongeluk dit jaar. Het andere ongeluk gebeurde onder een brug, waardoor ze het vrachtschip niet zagen. En roeivereniging De Leijten is daarom met enige regelmaat te vinden aan overlegtafels over veiligheid op het water. De club pleit ervoor de boeg van vrachtschepen wit te schilderen of er een felgekleurde boei op te verplichten. Ja, dat is wel handig. Dan zie je het beter op het water als je daar laag aan het roeien bent.
3: Ja, ja, we hebben ook iemand gesproken hierover. Ja. Hoor je zometeen ook in het regiooverzicht. En die zegt ook van ja, weet je, op een roeiboot zit één iemand natuurlijk altijd, de stuurman, volgens mij met de rug naar de vaarrichting toe.
2: Ja.
3: Zo werkt dat toch? Is dat niet een beetje onhandig? Inderdaad. Dus de persoon die aan het opletten is over of het allemaal goed gaat, die kijkt alleen maar naar de mensen die aan het roeien zijn, maar niet aan welk verkeer er eventueel op het water aan zit te komen. Moeten zij niet omdraaien?
0: Het, voor mijn gevoel is degene die roeit, die kijkt toch vooruit? Of zeg ik iets?
2: Ja, precies. Maar die
3: letten op wat ze aan het doen zijn. Ja. Die zijn aan het roeien. Ja. En van voor naar acht.
0: Ja, dat is waar.
2: Die mensen
0: voor
2: in voetbal.
0: Zodat
2: ja,
0: die
2: heel goed doe jij dat, dus, precies.
3: Dus die zijn bezig met zichzelf. En de persoon die aan het opletten is, die kijkt de andere kant op. Die kijkt de verkeerde kant op.
2: Ja, maar dit was volgens... Was dit een sloep of was dit een echte roeiboot?
0: Een roeiboot? Ik denk een roeiboot. Zo'n smal ding.
2: Ja, nou ja, in ieder geval, ik snap jouw punt dat het inderdaad ingewikkeld is. Dat je dan
3: nou, want ik zit
2: ook...
3: te denken, ik snap, het is heel vervelend dat zo'n vaarongeluk gebeurt. Maar ligt het aan de roeiboot of ligt het aan het vrachtschip? Want het vrachtschip mag daar gewoon varen.
2: Ja.
3: Dus moet die aanpassen of moeten de mensen in een roeiboot zich eventueel ergens op aanpassen?
0: Ja, volgens mij dat laatste, Bob, want die zijn veel wendbaarder dan zo'n vrachtschip. Als die een slinger aan de stuur geeft, duurt het ongeveer 300 meter voordat je de eerste beweging ziet.
3: Ja. Dus nou ja, goed, maar overleg. Het geeft stof tot nadenken. Ja,
2: zeker.
3: Meer.
0: Drie intelligente mensen in één studio komen wel weer tot een oplossing.
3: Nou, intelligent.
0: Ja, en dan hebben we het over televisiester John Williams. Die runt een bijzondere koffiezaak. Je kent hem als presentator van succesvolle programma's als Help, Mijn Man is Klusser, De Slechtste Chauffeur van Nederland en Huizenruilers. Dan hebben we het over John Williams dus. De presentator schenkt ook regelmatig een kop koffie in Gouda bij koffiebar Nieuwe Buren aan de Kleiweg. Williams is mede-eigenaar van dit project. Bij Nieuwe Buren kunnen alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken aan hun toekomst. Hij legt uit, het is een plek voor iedereen die het gevoel heeft, ze zitten niet meer op mij te wachten. Jawel, wij wachten op je. Zijn betrokkenheid bij Nieuwe Buren begon allemaal met een potje voetbal tussen het sterrenteam en het Nederlandse burgemeesterselftal. Toen kwam hij in contact met de Goudse burgemeester Pieter Verhoeven. De vraag was of we met het team van Help, Mijn Man is Klusser in 3 weken tijd de koffiebar konden verbouwen. En dat hebben we geflikt. En zo raakte hij betrokken bij het project. In zijn vrije tijd is Williams te vinden bij Nieuwe Buren. Dat kan 2 keer per week zijn, maar ook 6 keer per week. Een echte barista is die dus geworden. Wat leuk.
3: En hoe minder je John Williams op tv ziet, hoe groter de kans is dat je hem in Gouda aan die koffiebar kan treffen.
0: Ja, want als je denkt, hey, waar is die nou? Dan wordt het tijd voor een kopje koffie. Dat is eigenlijk wat we hier wel met elkaar kunnen concluderen.
2: Maar mooi toch dat hij dat er ook gewoon bij doet.
3: Ja, natuurlijk. Ja. Net zoals Gordon eigenlijk ook heeft gedaan. Ja. Ja, die is ermee gestopt volgens mij.
0: Ja, in zeg maar iets minder succesvolle vorm volgens mij. Zonder daar een waardeoordeel over te willen uitspreken, waarde meneer Heukerot.
3: over koffie gesproken, een kopje koffie.
0: Wat een uitstekend idee.
1: Je luistert naar West wordt wakker.
4: Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.
4: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
5: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
6: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
9: 1 minuut over 6:30, tijd voor het regionale nieuws, gelezen door Bob Brinkman. Goedemorgen, Bob.
10: Goedemorgen, Pieter.
11: En goedemorgen, Bob.
10: Goedemorgen, Meer. Je was me voor, Meer. Goedemorgen.
12: Nou, ik zat binnen en ik zag een roeiboot met 9 personen aankomen varen. En eigenlijk vlak daarna een groot vrachtschip. Ik denk, hé, ik ben benieuwd hoe ze stoppen, hoe die paddles plat gaan. Dus ik liep naar buiten en toen hoorde ik meteen ja, gegil.
10: Ja, de schrik zat er gisteren goed in bij de opvarende van een roeiboot in de Rijn bij Valkenburg. Even voor 10:00 in de ochtend komt de roeiboot in botsing daar met een groot vrachtschip. Op de roeiboot zitten 9 senioren van roeivereniging Die Leijten uit Leiden. Anja Hendricks woont aan het water, zag het gebeuren en stelde haar achtertuin beschikbaar voor de opvarenden. De boot is helemaal doormidden.
12: Ja, dat is onvoorstelbaar dat het kon. En een van de bemanning die zei ook van het was dat meteen het roer uitgezet werd van het vrachtschip. Zij zegt anders was ik zo onder die bij het roer gekomen. Dus dat is ook allemaal net goed gegaan.
10: Ja, het duurde heel even voor iedereen terecht was. Uiteindelijk hoefde niemand naar het ziekenhuis. Het aantal fietsendiefstallen in Delft neemt toe. In de eerste helft van dit jaar waren er al meer fietsendiefstallen dan in heel 2021. Dat schrijft Omroep Delft op basis van cijfers van de politie. Er worden niet alleen meer fietsen gestolen. Over het algemeen stijgen de misdaadcijfers in Delft. Betekent niet dat alle misdaden ook daadwerkelijk meer voorkomen. Zo bleef het aantal gevallen van moord of doodslag in Delft alleen maar afnemen de afgelopen jaren. En ook zijn er steeds minder meldingen van zakkenrollers. En een meisje is gisteravond uit het water van het Valkenburgse meer gered. Ze raakte rond 8:30 in de problemen ter hoogte van de J. Pellebargweg in Valkenburg. Het is niet bekend hoe dat kon gebeuren. Ook is niet duidelijk hoe oud het kind precies is. De politie schrijft op sociale media dat het meisje nog ademde toen ze uit het water werd gehaald.
9: We gaan het hebben over het weer, want de voorspellingen zijn dat we het nogal warm gaan krijgen vandaag en de rest van de komende week, Huub Musee. Goedemorgen.
13: Ja, goedemorgen, Pieter. Het wordt warm, want we hebben inmiddels een zuidenwind door een hoge drukgebied boven het oosten van Europa. En die gaat hele warme lucht aanvoeren. Dat is zelfs nu al een klein beetje te merken. Ja, buiten de grote steden is het 16 graden, maar dichterbij is het al 18, 19 graden. Het zal heel snel al 20 graden worden. We krijgen heel veel zon vandaag. Het blijft droog. Die wind die er is zwak tot matig en wordt langs de kust een beetje westelijk vanmiddag. Het wordt rond de 32 graden. Dus dat is tropisch. Langs de kust een beetje wind van zee. Dat geeft verkoeling. Ik zeg er wel meteen bij, die zeewatertemperatuur is 21 graden. Maar gisteren was er nogal wat gevaar in die zee. Dus let wel even goed op hoe de vlaggen erbij hangen langs de kust. Komende nacht geen bewolking. Het wordt dan natuurlijk ook nog steeds heel warm. Want vanavond is het nog lang boven de 25 graden of rond. Later vannacht wordt het een graad of 18, 19 als minimum. Hele warme nacht. Een tropennacht hier en daar in de grote steden. Morgen ook weer veel zon. De wind die wordt dan echter wel westelijk. En dan wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. Het blijft wel zomers, 25, 26 graden. Vrijdag is er een hele kleine kans op een regen- of onweersbui. Die kans is niet echt heel groot, maar het kan. Er is ook nog wel wat zon. Het wordt tijdelijk wat minder warm, 24 graden. Maar daarna, in het weekend en volgende week, komt de zomer weer terug. Volgende week is er ook kans op een enkele regen- of onweersbui. Maar de temperatuur blijft rond de 25 graden overdag. En dat is gewoon zomers.
9: Als ik dat had geweten, had ik toch nog een weekje kamperen geregeld. Huub, dankjewel. Ja. En we spreken elkaar over de
10: hoor. En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: West wordt wakker.

0: Mooi breekbaar nummer van Paul McCartney. Mama Gets By. Daarvoor draaiden we The Look of Love van ABC. We gaan eens kijken naar het binnen- en buitenlands nieuws. En laten we beginnen met de dagelijkse droneaanvallen van Oekraïne op Rusland. Ze brengen president Poetin in een lastig pakket. Zo gaan de geruchten dat hij een nieuwe mobilisatie aan het voorbereiden is. Het oproepen van mannen om naar het front te gaan. Volgens Ruslandkenner Hubert Smeets durfde Poetin dat tot nu toe nog niet, omdat hij er veel verzet mee oproept. Zoals bijvoorbeeld bij een eerdere poging in september 2022.
1: Dat leidde toen tot het vertrek van 500.000 tot misschien wel een miljoen jonge mannen van 18 en iets ouder naar Kazachstan, Armenië, Georgië en verder. Daarna heeft hij nooit meer zijn vingers willen branden aan een algemene mobilisatie. Maar het zou kunnen zijn dat hij zich nu gedwongen voelt. Hij kan deze oorlog niet verliezen. Het eind van het regime.
0: Mocht Poetin een mobilisatie uitroepen, dan wacht hij volgens Smeets tot na de verkiezingen. Die zijn op 20 september. Smeets verwacht dat Oekraïne tot die tijd nog hard zal toeslaan.
1: Oekraïne heeft haast. Oekraïne kan zich niet nog zo'n winter als de afgelopen winter veroorloven, waarbij grote energiecentrales, grote gasstations niet meer werken vanwege Russische bombardementen en de bevolking in de kou zit. Dat is de reden waarom Oekraïne deze strategie op dit moment tot een climax probeert te brengen.
2: Duizenden mensen kwamen gisteravond bij elkaar bij het Homo-monument in Amsterdam. Ze stonden stil bij de aanslag van afgelopen zaterdag op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam een vrouw uit Polen om het leven en bijna 30 mensen raakten gewond. Onder andere burgemeester Halsema hield een toespraak. De boodschap: liefde als antwoord op haat.
3: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful. And we will never be silent.
2: We blijven hoopvol en we zullen nooit stil zijn, zegt de burgemeester. En vanavond is er in Utrecht nog een minuut stilte op het Domplein.
0: Onderzoeksjournalist Edwin Schoon vertelt over het nieuwe bedrijf dat de president van de FIFA, Gianni Infantino, wil gaan oprichten. FIFA Forward Enterprise. Dat bedrijf zou het WK voetbal gaan beheren en geld ophalen door aandelen uit te geven. Volgens Schoon is het vooral een zet om meer geld te gaan verdienen.
4: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
0: Afgelopen WK was niet onomstreden, zoals er bijvoorbeeld de rode kaart van een Amerikaanse voetballer, die werd teruggedraaid door Infantino na een telefoontje van president Trump. Schoon ziet met de oprichting van dit nieuwe bedrijf een gevaar voor het voetbal zoals we dat kennen.
4: Als commercie en politiek zoveel invloed gaat krijgen op het spel waar wij allemaal van houden, ja, is dat nog wel wat ze willen zien? En zijn ze dan ook niet de kip met de gouden eieren toch aan het slachten?
5: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: Toetoe, piep. De prachtige Donna Summer hier op Radio West bij West Wordt Wakker. Ja, waar we ook niet echt lekker makkelijk bij stil kunnen blijven zitten, toch meer?
1: Nee, dit is echt zo'n lekker oud disco-nummer.
0: Ja, heerlijk. Ja, Donna Summer, geweldig.
2: Post Buitenland.
0: Oh, post Buitenland. Wel,
1: ga je wel heel
0: ja,
1: ver.
0: Nee, joh, ik ben heel raar bezig. Dit is nou een gevalletje op de verkeerde knop drukken. Maar we gaan gewoon op de goede knop drukken. Want ik wilde gewoon de buitenpost gaan aankondigen. Ja, zo zenuwachtig ben ik deze ochtend, Dennis. Dat jij voor ons op pad bent om een cadeautje uit te delen.
3: Nou, het was ook wel even schrikken, want ik zag al mijn briefjes staan van je mag naar de Lemelenberg. Ik denk, nou, dat is een stuk rijden bij Ommen in Salland. Maar Zoetermeer heeft ook een Lemelenberg op een van de huisnummers hier. In een heel leuk optrekje woont Anthony. En dan ga ik even aanbellen. Ik zag al wel wat beweging voor de gordijnen. Of achter de gordijnen, ik sta er zelf voor. En Anthony die heeft zich gemeld als luisteraar hier bij Radio West. En kijk, daar gaat de deur open. Een hele goede morgen. Ik stap meteen even binnen. De kinderen die zijn bijna allemaal het huis uit. Er ligt er nog eentje boven, geloof ik, hè?
4: Ja. Nou ja, die werken allemaal, hè? Ja. En dus, ja, de een woont op zichzelf en de andere werkt. Die is onderweg.
3: Ja, en je zit hier heel erg leuk in de Bergenbuurt in Zoetermeer. Wat is dit voor buurt?
4: Dit is een sociale buurt. Dit zijn sociale woningen en zo. Dus het is wel een hele leuke buurt. Dus, ja, rustig.
3: Ja, ik zag ook zo'n insectenhotel hier buiten staan.
4: Oh, ja. Ja, dat is een project van de gemeente en de bewoners hier in de straat. En hierachter heb je een tehuis en daar hebben we samen doen we die perken bijhouden.
3: Dus wat leuk zeg. Ja. Ik ben niet alleen gekomen. Ik heb een leuke prijs bij me. Die ga ik meteen even geven. En zullen we even naar de woonkamer lopen om dat ding uit te klappen. Het is een iets met een West-logo. Ik ga nog niet helemaal verklappen wat. En Anthony, maak hem maar open. Hij zit nog in de folie. En als het goed is, dan schiet hij meteen naar buiten. Ja, als je hem openmaakt.
4: Ja.
3: Kijk, er zitten ook twee zuignappen bij.
5: Oh, wauw. Oh, dat is een mooi ding, zeg. Leuk, met een logo. Ja, hartstikke leuk. Ik denk dat ik hem aan mijn dochter ga geven, want die heeft een auto.
3: Ja.
5: Dus, en dat is wel mooi. Nou, prachtig.
3: Ja, het is zo'n zonnescherm, hè. Die kan dus aan de voorkant of aan de achterkant. Hij is best wel langwerpig. Dus om de zon lekker buiten te houden en de auto lekker koel te houden.
5: Ja, zeker. Gaaf. Mooi ding, hoor. Nou, we gaan hem gebruiken.
3: Ja, zo'n dag als vandaag, hè? Het wordt ook lekker heet. Hoe kom jij de dag door?
5: Nou, alles open en zodra de zon komt, alles weer dicht. En me hopen koel te houden, hè? Ja.
3: En heb je nog leuke plannen?
5: Ik ga straks sporten. Leuk sporten, boodschappen doen. Dus ja. Nee, we komen de dag wel door. Ja.
3: Nou, heel veel plezier.
5: Ja, dankjewel, hoor.
2: Je luistert naar West Wordt Wakker.
6: Dit is Radio West.
2: Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: De naam van de disco in Riva, Italië, bij het Gardenier ben ik ondertussen kwijt. Maar ik heb hem ooit live zien optreden. Tony Esposito, Kalimba de Luna. Die was natuurlijk het meest beroemd geworden vanwege zijn prachtige hit Papa Chico. En de rest van de nummers die hij speelde, ja, die ben ik vergeten. Dat was in ieder geval iets wat... waarom doe jij niet wat ik wil? Zo, daar komt hij aan hoor. Dan moet ik wel de goede pakken. Nee, dit is veel gezelliger.
1: Ah, lekker.
0: Ja, ik ben hier.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, ik denk, er moet wel even iets onder als wij gaan praten over wat jij gaat doen, meer. De komende periode.
1: Ik ben een paar dagen vrij, want het is nou Castlefest in Lisse. En ik ben daar een groot liefhebber van. Ga er al jaren naartoe. Het is een groot fantasy evenement bij dat mooie kasteel, de Keukenhof. Daar rondom in die tuinen met die prachtige bloemen. Die er staan. En daar lopen dan de meest waanzinnige sprookjesfiguren door rond. Mensen die een jaar aan een outfit hebben gewerkt. En het is het is veel muziek is er. Er is lekker eten. En op zaterdag is er altijd een hoogtepunt. Het verbranden van de wikker. En dat is voor heel veel mensen een heel emotioneel moment. Vanaf het moment van opening op vrijdag staan er mensen in de rij om een offertje aan die wikker te brengen. Dat kan een briefje zijn. Dat kunnen wat kruiden zijn. En als 's avonds ook dan op zaterdag na een hele mooie show eromheen. Heel, heel intiem en heel spiritueel is dat. Mensen leggen er veel gevoel in.
0: Ja.
1: Dan wordt die wikker uiteindelijk met twee fakkels aangestoken. Het is van wilgetakken gemaakt. Het is een figuur, stelt dat altijd voor. En dan gaat dat heel snel, de fik erin, de vlammen. En dan komen al die geuren van al die kruiden die erin zijn gelegd, komen vrij. En dan komt er iets heel speciaals over het terrein. Iedereen voelt zich met elkaar verbonden. Die geur is er, mensen moeten huilen, denken aan dingen die ze de afgelopen jaar hebben gedaan, die ze achter zich willen laten, mensen die ze hebben verloren, mooie nieuwe plannen. En dat is zo'n bijzonder gevoel van saamhorigheid. Maar ja, ik ben dus heel benieuwd met die droogte en watertekort of het mag.
0: Ja, dat is een ding dat zeker is. Want vuur, daar is men tegenwoordig natuurlijk een beetje angstig voor. Daar snap ik alles van. Maar het klinkt wel heel fantastisch, moet ik je zeggen meer. Nou, in ieder geval iets om naar uit te kijken. En vooral voor de mensen die het gaan bezoeken natuurlijk. En zo sluiten we het eerste uur van West wordt wakker af. Zometeen in het volgende uur nog meer items, nog meer heerlijke muziek. Dus blijf er lekker bij.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
4: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
3: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
0: Ja, zou Steve Miller de Joker weer bij zich hebben hier bij West wordt wakker? Eerst het nieuws, gelezen door Bob Ringman. Bob, goedemorgen.
5: Een meisje is gisteravond uit het water van het Valkenburgse meer gered. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd of hoe oud het kind is. 21 verwaarloosde exotische katten zijn onlangs gevonden in een huis van een oud stel in Zoetermeer. Met snotneuzen, vieze ogen en vachten vol klitten is een deel van de katten naar een dierenopvangcentrum gebracht. En de overleden persoon die gisterochtend werd gevonden op de Koekamp in Den Haag is een Poolse dakloze vrouw van boven de 40. De officiële doodsoorzaak is nog niet bekend. Getuigen vertelden aan Omroep West dat de vrouw ziek zou zijn geweest. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje. Om 19:30 nu het overige nieuws.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
7: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
6: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
8: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
6: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
10: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
11: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
12: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
13: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
14: Dus het maken van staal wordt schoner.
15: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
16: Maar moet dat dan in Nederland?
17: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
18: En wat levert dat dan op?
15: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
18: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
19: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
20: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
21: West wordt wakker op Radio West en de...

0: En zo is het 7:08 geworden. Wordt langzaam maar zeker de regio nog meer wakker dan ze al waren meer.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wij zijn natuurlijk al ongelooflijk wakker op dit moment. Hè?
1: Helemaal erbij. Zin in.
0: Helemaal erbij. Gaan we nog leuke dingen doen dit uur, geloof het wel, hè?
1: Hartstikke leuk. We gaan met Lot praten. We gaan zometeen met het Haagse Historisch Museum praten. En een en al gezelligheid. We praten hierbij over het mooiste woord.
0: Ja, en ik ben heel benieuwd of er nog een paar luisteraars zijn die wat hele leuke dingen gaan binnenbrengen. Kortom, het mooiste woord uit de regio. De rode draad achter de uitzendingen van West wordt wakker deze weken. Ja, daar gaan we natuurlijk ook op terugkomen. Maar eerst gaan wij natuurlijk ook praten over de asielopvang in de Javastraat. De nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag heeft de strijd aangebonden met het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Dubbelaar heeft het COA opgeroepen om voorlopig geen nieuwe jonge alleenstaande asielzoekers in een pand aan de Javastraat te huisvesten. Maar daar wil het COA niets van weten en gaat door met het plaatsen van de jongeren. Zoals gezegd, we gaan erover praten met Lot van Bree. Lot, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Om wat voor jongeren gaat het?
2: Ja, het gaat om jonge alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Het gaat om jongeren tussen de 15 en de 18 ongeveer. En die moeten opgevangen worden. 45 in totaal in een pand aan de Javastraat. Pand nummer 86. Dat is een soort hoekhuis, groot hoekhuis. Waar dan die 45 jongeren terecht zouden moeten komen. Ja, het COA is al begonnen met het inhuizen, zoals dat dan heel mooi heet. Oftewel het plaatsen, het huisvesten van de jongeren. Er zitten er nu al 37, ja, en dat moeten er 45 zijn. Maar Arjen Dubbelaar, wat jij zei, de nieuwe wethouder van Hart voor Den Haag, je zou kunnen zeggen, het spel is op de wagen, want het is een nieuwe coalitie. Die hebben gezegd, we willen een strenger asielbeleid. Arjen Dubbelaar heeft gezegd, er moet een pas op de plaats gemaakt worden met het huisvesten van deze nieuwe coalitie. Die hebben gezegd, we willen een strenger asielbeleid. Arjen Dubbelaar heeft gezegd, er moet een pas op de plaats gemaakt worden met het huisvesten van deze jongeren. In dat

0: Ja, de buurt is eerst begonnen met een petitie. Die is 700 keer getekend van bewoners die zich zorgen maken. Die zeggen, dit pand is niet geschikt. De locatie is niet geschikt voor 45 jonge jongens. Er is niks te doen. Ze gaan zich vervelen. Dus die hebben al een paar maanden geleden zijn ze eigenlijk al begonnen met het opstellen van die petitie. En hebben zorgen geuit. Aan de andere kant zijn er ook weer, want dat zie je toch wel vaak als er zo'n opvang gepland staat of geopend gaat worden, dat er ook weer een andere beweging opstaat. En er zijn ook juist bewoners die zeggen, nou, ze zijn welkom, we willen gaan helpen. Maar ja, alles bij elkaar is de buurt eigenlijk gewoon verdeeld over deze opvang.
1: Ja, en de wethouder komt dus tegemoet aan de zorgen van een deel van de buurt.
0: Ja, dat klopt. Die heeft dus gezegd van richting het COA, stop met het plaatsen. Het gaat veel te snel. Nou ja, wat ik zei, het COA heeft gezegd, we gaan gewoon door. Ja, en nu zegt de nieuwe wethouder van Hart voor Den Haag, die vindt dat jammer. En die wil nu in gesprek met het COA over de onderlinge samenwerking. Dit is wat Arjen Dubbelaar daarover zei.
2: Ik wil graag zo snel mogelijk met hun aan tafel om kennis te maken, maar ook om te praten over de toekomstige samenwerking.
0: Want vindt u dan dat het COA zich niet aan de afspraken houdt?
2: Nou ja, ik constateer dat er in het collegebesluit wat in maart is genomen, daar
0: het vorige college
2: inderdaad, dat daar gesproken of geschreven wordt over een gefaseerde inhuizing. Het gaat nu allemaal heel snel en ik ontvang veel zorgen uit de buurt. Ik vind dat we die zorgen van de buurt serieus moeten nemen. En daarom wil ik zo snel mogelijk met COA aan tafel om te praten over de huidige situatie en over de toekomstige samenwerking.
0: Is dit een voorbode hoe dit de komende jaren gaat tussen u en het college en het COA?
2: Er ligt een nieuw coalitieakkoord. Dat ga ik uitvoeren. En ik ben, ik ben de huidige wethouder op dit dossier. En ja, die doet het anders als zijn voorganger. Want die heeft ook te maken met een ander coalitieakkoord.
3: En Lot, wat vindt de politiek van de oproep van de wethouder?
0: Nou ja, de oppositiepartij van een aantal oppositiepartijen die vinden de handelwijze van wethouder Arjen Dubbelaar onverantwoord. D66, Pro Den Haag en de Partij voor de Dieren die hebben schriftelijke vragen gesteld. Een dik pakket aan vragen van ja, hoe de wethouder toch zover heeft kunnen komen. En Youssef Assad, D66-fractievoorzitter, die zei dit erover.
4: Ja, ik vind het een ingrijpend verzoek. Het gaat hier om alleenstaande minderjarige asielzoekers die geen ouders hebben. Het gaat om 12, 13, 14, 15-jarigen onder andere. En daarvan zegt eigenlijk de wethouder tegen het COA, wacht nog maar even met het huisvesten van deze kinderen, oorlogwezen, tot na de zomer, want we willen met u in gesprek. En dan ook zonder nog een alternatieve locatie voor aan te bieden. En ik vind dat eigenlijk niet verantwoordelijk.
1: Hoe gaat het nu verder, Lot?
0: Nou ja, Arjen Dubbelaar heeft dus aangekondigd met het COA zo snel mogelijk om tafel te willen gaan. Maar ja, het is zomervakantie. Dat geldt ook voor het COA. Dus ja, zo snel mogelijk is zo snel mogelijk. Maar misschien is zo snel mogelijk toch alsnog na de zomervakantie. Dus dan duurt dat nog eventjes een paar maanden. Maar wat ik zei, het spel lijkt toch wel op de wagen. En dit is misschien wel de voorbode zoals het de komende tijd gaat tussen de Den Haag aan de ene kant, het college aan de ene kant en het COA en de asielopvang aan de andere kant.
1: Lot van Bree, dankjewel.
5: Je luistert naar West wordt wakker.
6: Dit is Radio West
5: met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: Ze kwamen uit Oostenrijk, ze heten Opus. Life is Life, wereldberoemd geworden door een warming-up van Diego Armando Maradona. En in ons land vooral een one-hit wonder. Maar als de mannen van de Earring iets niet waren, waren dat One Hit Wonders. Grootste band uit de Nederlandse pophistorie. En daar gaan we het nu over hebben. Want een door George Kooijmans gebruikte en gesigneerde elektrische gitaar. De eerste single uit 1965. En een handgeschreven songtekst van Hammer of Love. Het zijn onderdelen van een Golden Earring collectie. Die vanaf 2028 in het Haags Historisch Museum te vinden zal zijn. Deze en meer bijzondere voorwerpen zijn geschonken door de erven van verzamelaar en Golden Earring liefhebber Kees van Rutte. Aan de telefoon conservator Valerie Veenvliet van het museum. Valerie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vraag je zelf, ben je zelf fan of liefhebber van de Golden Earring?
1: Nou, ik ben opgegroeid met de Golden Earring muziek thuis. Mijn moeder was fan. Dus ik heb het eigenlijk mijn hele jeugd heb ik het altijd om me heen gehoord.
0: Ja, maar dat is geen antwoord op de vraag. Ben je zelf fan? Of heb je, ik ben opgegroeid met muziek van mijn ouders en dat was ook niet altijd mijn smaak.
1: Ik zal het niet dagelijks luisteren, maar ik moet zeggen dat ik het wel heel erg kan waarderen. Dus fan, nee. Vind ik het goed? Ja.
0: Oh, wat een heerlijk politiek antwoord. Hoe reageerde jullie toen de erven van Kees van Rutte belde?
1: Ja, ik was gelijk echt ontzettend enthousiast. Ik dacht, dit toevallig staat het al heel lang. Nee, niet toevallig natuurlijk. Maar het staat al heel lang op ons lijstje. Want we hadden helemaal niks van de Golden Earring in de collectie. En als je het hebt over wat is typisch Haags, komt altijd natuurlijk de Golden Earring in de top 25 uit. Dus ja, toen zij belde, toen dacht ik, dit is de kans, dit is het.
0: Ja, alle reden toe. Wat is volgens jou het meest bijzondere onderdeel van deze collectie?
1: Ja, ik denk dat voor veel mensen die zouden denk ik de gitaar zeggen. Dat is natuurlijk, ja, daar heeft Kooijmans zelf op gespeeld. Maar ik moet zelf persoonlijk zeggen dat ik denk ik voor het jack ga. Dat Barry Hay heeft gedragen in de clip Burning Stuntman.
2: Kijk,
1: dat vind ik zelf, ja, dat lied, dat is dus mijn jeugdlied. En dat vind ik zelf, ja, die clips waren zo uniek van de Golden Earring. Die waren echt voor het eerst echt zo'n filmische vertoning. En ik kan me die clip ook nog gewoon goed herinneren. En toen ik dat jack zag, dacht ik echt, dit is heel gaaf.
2: Dus daar komt toch wel een stukje liefhebberij bij, hoor ik zo tussen de regels door.
1: Ja, zeker.
2: Okay, en jullie zijn nu in verbouwing, dus het duurt nog even. Waar blijft die collectie tot die tijd?
1: Die zit bij ons nu veilig in ons depot opgeborgen. We bewaren het net zoals dat we alle andere collectiestukken ook zouden bewaren. Dus bijvoorbeeld, we hebben Jan Steen. Schilderij, die staat op dezelfde manier opgeborgen als dat nu de Golden Earring collectie.
2: Gebroederlijk naast elkaar.
1: Ja, zeg dat. Ja, als Haagse iconen.
2: En wat gaat er gebeuren? Hoe gaan we het straks zien? Hoe wordt het gepresenteerd in het museum?
1: Ja, dat zijn we nu nog allemaal aan het ontwerpen. Maar wat ik wel daarover al kan zeggen is dat we recent met bijna 200 mensen hebben gesproken in de stad. En daaraan iedereen de vraag hebben gesteld, wat is typisch Haags? En daar hebben we een top 25 van gemaakt. En de Golden Earring staat daar heel hoog in. Dus op die manier komt het zeker terug. We willen de Haagse iconen van de stad meer aandacht geven. En ja, dan is de Golden Earring is een van de Haagse iconen die je sowieso zou moeten kennen na een bezoekje aan Den Haag, denk ik.
2: Wat heerlijk, zo spannend je nieuwe museum ook te kunnen maken.
0: Gaaf. Ja, fantastisch.
1: Ja, ja, zeker.
0: Maar in de serie Brutale Vragen, komt er een hele zaal of een vleugel of een hal ter ere van
1: dat
0: de Earring?
1: Dat kan niet lukken.
0: Dat gaat niet lukken.
1: Dat kan niet lukken. Nee, dat kunnen we niet helemaal eraan wijden. Dus het zal onderdeel zijn van onze vaste opstellingen. Dus je zal hem in de route zal je tegenkomen.
0: Ik vind het een fantastisch initiatief, dat sowieso. En ik zal je de volgende keer niet meer zo plagen. Conservator Valerie Veenvliet, die toch stiekem heel erg liefhebber is van de Golden Earring. Dank voor je toelichting.
1: Dank je wel.
0: En wij gaan natuurlijk luisteren naar de Golden Earring. En een van de momenten in hun carrière dat er weer een behoorlijke vlam onder hun carrière kwam, was toen ze een live akoestische sessie gingen doen. Ja, en dat heette The Naked Truth. Daar hebben ze een zeer succesvol album van gemaakt. En daar gaan we een nummer van draaien. Vanzelfsprekend hier op Radio West. De Golden Earring bij West wordt wakker met I Can't Sleep Without You.

De meesterzet, dat was het. Want MTV deed de Unplugged sessies en de Golden Earring die snoepte daar heerlijk van mee. Je luistert naar West wordt wakker op Den Haag FM en op Radio West met Fleetwood Mac.

0: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert. Op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Half acht bij West wordt wakker. We gaan luisteren naar het regionale nieuws gelezen door Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
12: Pieter, goedemorgen en Meer, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
12: Meerdere oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad hebben een dik pakket aan raadsvragen gesteld over het handelen van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar rondom de asielopvang aan de Javastraat in Den Haag. Dubbelaar heeft het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, opgeroepen om voorlopig geen nieuwe, jonge, alleenstaande asielzoekers in het pand aan de Javastraat te huisvesten. Je hoort de wethouder.
14: Het gaat nu allemaal heel snel en ik ontvang veel zorgen uit de buurt. Ik vind dat we die zorgen van de buurt serieus moeten nemen. En daarom wil ik zo snel mogelijk met COA aan tafel om te praten over de huidige situatie en over de toekomstige samenwerking. Nou ja, ik ben de huidige wethouder op dit dossier en ja, die doet het anders als zijn voorganger.
12: De oproep zorgt voor kritiek in de Haagse oppositie.
15: Het gaat hier om alleenstaande minderjarige asielzoekers die geen ouders hebben. En daarvan zegt eigenlijk de wethouder tegen het COA: wacht nog maar even met het huisvesten van deze kinderen, oorlogwezen, tot na de zomer, want we willen met u in gesprek. En dan ook zonder nog een alternatieve locatie voor aan te bieden. En ik vind dat eigenlijk niet verantwoordelijk.
12: Youssef Asset van D66 hoorde je. Ondanks de oproep gaat het COA door met het plaatsen van jongeren aan de Javastraat. Het gesprek waar de wethouder op doelt vindt naar alle waarschijnlijkheid pas na de zomervakantie plaats. De overleden persoon die gisterochtend werd gevonden op de Koekamp in Den Haag is een Poolse dakloze vrouw van boven de 40. Dat vertellen andere daklozen die haar kenden aan Omroep West. Over de doodsoorzaak bestaat nog veel onzekerheid. Sommige getuigen melden aan Omroep West dat de vrouw eerder ziek zou zijn geweest. De politie heeft in het onderzoek van deze zaak 3 aanhoudingen verricht. En 21 verwaarloosde exotische katten zijn deze week gevonden in een huis van een oud stel in Zoetermeer. Met snotneuzen, vieze ogen en vachten vol klitten is een groot deel van de katten naar een dierenopvangcentrum gebracht. De katten waren, naast doorgefokt, niet gesteriliseerd of gecastreerd en ernstig verwaarloosd. Je hoort de manager van dierenopvangcentrum De Dierenstee, Iris van Zel.
16: Enorme klittenbollen. Er zijn erbij die hebben grote vieze ballen onder de borst hangen. Er zijn erbij die hebben de rug helemaal kaal en daar is de verfilting gewoon eraf. Gisteren werden we gebeld door de dierenbescherming met de vraag of we konden helpen met een benarde situatie. Zij waren in een woning gekomen waar meerdere katten waren die verwaarloosd zijn.
12: Nou, de katten zijn dus opgevangen en wanneer de katten voldoende zijn hersteld en zijn gesteriliseerd of gecastreerd, kunnen ze worden geadopteerd.
11: We gaan naar Ruud Mizee voor het overheerlijke weer van de komende dagen.
13: Ja, en dat overheerlijk, dat kan je soms bijna een beetje afvragen bij sommige mensen. Want het wordt toch wel weer heel warm hoor vandaag. En dat hebben we natuurlijk al eerder gehad dit jaar. Nou, om te beginnen, het is wel helemaal prachtig weer. Zonder meer droog, zonnig vandaag. Dankzij een hoge drukgebied boven het oosten van Europa. Daardoor een zuidenwind en die gaat hele warme lucht aanvoeren. Het wordt vanmiddag zo rond de 32 graden. Ja, weet je, en als je dan gewoon ergens lekker rustig zit in de schaduw met een drankje erbij, dan is het prima. Maar zodra je wat moet doen, en ik weet dat uit ervaring, want ik fiets natuurlijk altijd iedere dag, en dan krijg je het toch alweer vrij snel warm. Langs de kust een beetje wind van zee. Zeewatertemperatuur is 21 graden. Kijk wel goed uit. De zee was gisteren nogal gevaarlijk. Komende nacht geen of weinig bewolking. Het wordt dan in de grote steden, komt de temperatuur nauwelijks onder de 20 graden. Morgen ook dan weer periode met zon, droog weer. Het wordt bij een westenwind morgen iets minder warm, 25-26 graden. Dat lijkt me eigenlijk eerlijk gezegd een aangenamere dag. Vrijdag is er zelfs een kleine kans op een regen- of onweersbui. Er passeert een zwak front met iets meer bewolking. Het wordt 24 graden, dus echt koud of koel wordt het dan ook weer niet. En in het weekend dan komt er een nieuw hoge drukgebiedje tussen Denemarken en Nederland te liggen. De wind wordt weer noordoostelijk, de zon komt weer terug. Temperaturen gaan weer naar rond de 25 of daar iets boven. En ja, volgende week is er ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. Maar voor de rest blijft het gewoon zomers.
11: Huub, dankjewel.
13: Jo.
11: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: We kunnen dat natuurlijk niet altijd doen, Paul, naar het weerbericht een thematische plaat doen. Maar deze hoorde er wel bij, hoor. Juanes met La Camisa Negra op Radio West.
1: Het mooiste woord van de regio.
2: Ja, want wij zoeken het mooiste woord van de regio deze periode. Want jij woont misschien in een dorp of een straat waar een bepaald woord gewoon heel speciaal is. Wat jullie allemaal gewoon altijd kenden. Of misschien zelfs in je gezin. Maar gewoon een mooi woord, een bijzonder woord. Wat typisch uit jouw regio komt. Ja, ik kom uit Wassenaar, dus wij hadden aandelenopties als speciaal woord. Maar dat is niet echt heel bijzonder. Nee, gewoon echt een woord wat. Nou ja, Jacques Bral die had het over haagklaven. In plaats van zoenen. Maar dan met gebruik van de boep. Tol.
0: Je kan wel zo lekker beeldend radio maken, vind ik meer.
2: Wat hadden we nog meer voor woord? De bijnaam van de mensen uit Lisse. Weet jij die nog? Dat was de... Gaapstok. Ja, die was ook heel fijn.
0: Maar ook in dit tempo, hè? Gaapstok.
2: Ja, lange lijzige mensen die daar staan. Nou ja, zo heb je allerlei mooie woorden in de regio. We gaan de hele zomer daar op zoek. En een beetje zo die laatste week, dan selecteren wij. En dan mag jij gaan stemmen. En dan komt er een mooiste woord van de regio uit. Maar daar hebben we jouw hulp dus bij nodig. En geef jouw woord dus op. Via 070 307 8080 of bel ons op westwordwakker@omroepwest.nl met jouw mooiste woord.
0: Ja, en het mag poëtisch zijn, het mag warm zijn, maar er mag ook een heel klein rafelrandje aan zitten. Dat is ook een heel klein beetje wat we zoeken, want we vinden het natuurlijk wel een heel klein beetje leuk dat er ook een soort van oh-oh bij zit. Dus daar wensen we jullie heel veel succes bij. Laat het ons weten, want we hebben jullie nodig.
1: Dit is West wordt wakker met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: De OJ's met Backstabbers op Den Haag FM en op Radio West. Daar luister je allebei naar en we vinden het ongelooflijk leuk dat je erbij bent. Goed kwartier nog te gaan tot de klok van 8 uur. Nou, zometeen het volgende uur gaan we het onder meer ook hebben over verdroging en over verzilting. We gaan natuurlijk sportnieuws volgen. Kortom, alle bekende items gaan de revue weer passeren. Maar we draaien natuurlijk vooral heerlijke muziek om jullie te begeleiden bij het wakker worden of het wakker blijven. En ik heb het wel naar mijn zin, moet ik eerlijk zeggen.
1: Absoluut. En we gaan dan ook lekker een prijsje weer weggeven. Dat is na 8 uur. Dus dat is ook al reden genoeg om weer te blijven luisteren. Ja, die prijs is.
0: Ja, en want als er iemand heel goed is in het aanprijzen van een prijs, dat hebben we gisteren wel geleerd, dan is dat onze eigen. Dan is dat onze eigen meer. Dus,
1: ik ben het prijzenmeisje. Dan kan ik die eindelijk ook op mijn cv zetten.
0: Ik vind dat je dat ook echt wel kan doen. Het prijzenmeisje. Ik moet ineens denken, waar komt dat ook alweer vandaan? Maar daar gaan we vanzelf achter komen. Best wat wakker. Dan luister je na. En we gaan naar Nijmegen. Althans virtueel. Want daar komt deze artiest vandaan. En hij bezingt het paradijs. Maar als je goed naar de tekst luistert, dan gaat het ook nog over iets anders.

0: Zo is het 11 minuten voor 8 geworden. Luister hier nog altijd naar West wordt wakker.
1: De Buitenpost.
0: Ja, onze Buitenpost van vandaag is Dennis van Schie. Dennis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Waar begeef jij nu in deze prachtige omgeving?
2: Ja, ik sta in de branding op Scheveningen met links van mij het Reuzenrad en de pier en aan de rechterkant de duinen van Wassenaar. En ik sta hier met een heel gezellig Brabants gezin. Die zijn er al heel vroeg op uitgetrokken om te genieten van het prachtige weer dat het vandaag gaat worden. Ik sta hiernaast.
3: Peter, uit Brabant.
2: Ja.
3: Ik wou bijna zeggen kut.
0: Ja, bijna.
3: We gaan vandaag lekker genieten van het mooie weer.
2: Ja.
3: We zijn mooi de drukte voor en... Ja, ik zeg smeren geblazen.
2: Wat zijn jullie vroeg, joh?
3: Ja, we zijn vroeg, ja, maar we gaan altijd lekker op tijd. Dus ik heb mijn auto hierboven staan. Parkeergelegenheid is dan nog goed te doen. En ja, we zijn als eerste, dus we zien de hele drukte aankomen vandaag.
2: Je komt uit een van de drie reiswijken van Nederland. Reiswijk bij Slot Loevestein. Hoe is het daar vertoeven?
3: Ja, ook kut. Dus daarom komen we hier. Daar is geflikkerd te doen, joh.
2: Nee.
3: Nee, dus daarom komen we lekker hierheen.
2: Ja.
3: Ja, lekker vertoeven met de meiden. En maken er weer een mooie dag van.
2: Want jullie zijn helemaal met de auto vanmorgen vanuit Brabant hierheen geschoten.
3: Ja, wij zijn om 5:30 aangereden. Dus even een bakje koffie bij de benzinepomp en gelijk door. Dus we waren om 7:00 waren we hier.
2: Je bent hier met je twee dochters. Wat ben jij aan het doen?
4: Aan het praten.
2: Je staat met een mooie schelp in je hand, hè? Hier liggen heel veel schelpen, zag ik nu.
4: Ja, dat klopt.
2: Ja, en in Brabant hebben jullie geen strand?
4: Nee.
2: Heb je een lekkere zomervakantie tot nu toe?
4: Ja.
2: Wanneer moet je weer naar school?
4: Over een paar weken.
2: Okay. En dan ga ik even naar je zus, hè? Hoe heb jij het hier? Naar je zin? Kijk, die loopt een beetje verlegen weg. Zijn al die Brabanders zo verlegen, Peter?
3: Nee, niet allemaal. Als we bier op hebben, dan is het allemaal goed, te doen. Dat is allemaal goed te doen. Ik heb net al een whisky colaatje op.
2: Kijk.
3: Okay. Ja. En dan beginnen we de dag.
2: Zo.
3: Niet tegen mama zeggen, meiden.
2: En het is nu bijna 8:00. Hoe lang denk je het hier vol te kunnen houden?
3: Wij gaan de zon zien zakken in de zee. Dus we blijven de hele dag. Ja, we maken daar een TikTok-filmpje vanavond. Ja, die willen ze weer online zetten. Dus ze zien de zon zakken in de zee vanavond.
2: Het is nu nog lekker rustig, hè?
3: Ja, nou is het lekker. Ja, geen buitenlanders. Helemaal niks. Dus...
2: Top. Nou, geniet van het... Ja, het is heel warm water, geloof ik, hè?
3: Ja, het is 5 graden warmer dan gemiddeld, geloof ik. Dus het is echt... Nou is het al lekker. Dus ik ben er nog niet in geweest, maar ik kom jou tegen. Anders was ik er al in geweest natuurlijk. Dus we gaan gauw verder.
2: En er zit dus al een whisky cola achter je kiezen. Hoeveel ijsjes gaan er vandaag nog doorheen?
3: Ja, het is fucking duur hier, dus er zal niet veel zijn, meiden. Jullie drinken maar zeewater. Nee, we gaan straks de boulevard op en dan pakken we een ijsje, visje, een frietje. Souvenirwinkeltje.
2: Wat zeg jij?
4: We gaan aan de meeuwen voeren het eten.
2: Ja, die zijn hier veel, hè, al die meeuwen.
4: Ja.
2: Ook die heb je niet in Brabant.
4: Ja.
2: Ik ga jullie heel veel plezier wensen.
3: Nou, heel erg bedankt. Succes en goed smeren.
1: Je luistert naar West wordt wakker. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: Nou, we hebben zo'n huis hier. En dat, ik woon in Den Haag. Okay. En één keer per jaar huren we dat huisje. Nou, dan gaan we lekker een weekje op het strand leven.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek.
2: Hey,
1: en je komt
2: snel.
1: Altijd wel iemand
2: want
1: tegen met een verhaal.
2: Nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl.
1: Je ziet het in onze kust. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het einde uur.
3: Alleen inbrekers geven geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
4: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
5: Hè? Nu alweer?
4: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
5: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
4: Ook dan moet je aangifte doen.
5: Nou, goed dat je het zegt.
4: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com/radio.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis slim met Golden eSIM.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Reis slim met Golden eSIM.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
11: Straks kan je weer bellen voor een hele mooie verjaardagskalender. Maar nu is het nieuws. Bob Brinkman.
12: De politie zoekt getuigen van een poging tot doodslag gistermiddag op de Endeldijk in Honselersdijk. De bestuurder van een auto zou daar zijn ingereden op een fietser. Meerdere Haagse oppositiepartijen hebben raadsvragen gesteld over de oproep van de wethouder rondom de asielopvang aan de Javastraat in Den Haag. De verantwoordelijk wethouder heeft aan het COA namelijk gevraagd om voorlopig geen nieuwe jonge alleenstaande asielzoekers in die straat te huisvesten. En een meisje is gisteravond uit het water gehaald bij het Valkenburgse Meer. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd of hoe oud het kind is. Meer regio-nieuws hoor je om 8:30. Nu het overige nieuws.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
14: Daar is de kans op doden heel hoog. Dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
13: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
15: De permanente commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De permanente commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
16: Pardon?
15: De dag is van ons vandaag.
13: Er worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Fraser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Fraser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Sandy Menzo en Henk ten Kate. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
18: Lekkere van Albert Heijn.
19: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
20: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
21: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op myDurodam.nl.
20: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
22: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
23: West wordt wakker op Radio West en Den Haag.

0: Ja, meneer, het is 8 uur geweest. Dat betekent dat de oplettende luisteraar weer wat kan gaan doen, hè? Want er is weer wat te winnen.
1: We gaan zomaar een prijsje weggeven. Je hoeft er niets voor te doen. Nou ja, alleen even op te bellen. Maar je hoeft geen raadseltje te doen. Je hoeft geen geit na te doen. Je hoeft niet te zingen. Je hoeft niet in die tijdmachine te stappen. Gewoon bellen. En we gaan weggeven, niet zomaar een prijs, maar een hele geliefde. Namelijk de Omroep West verjaardagskalender.
0: Waar je niet alleen je eigen verjaardagen op kan wegzetten, maar waarin je ook in de gaten kan houden wanneer de medewerkers van dit prachtige station zich melden voor een verjaardagstaart en voor de slingers aan de wand.
1: Precies, daar kan je helemaal bijhouden wie wanneer jarig is. En ook nog met mooie foto's erbij. Dus het is echt wel een gewild hebben dingetje. En die gaan wij nu weggeven. Dus als jij nu ons telefoonnummer toetst, drukt, draait, je telefoon de opdracht geeft om te bellen. Ik weet niet hoe modern dat is, maar in ieder geval bel ons. Toets 070-390-5454. 070-390-5454. En dan gaan wij nu kijken. 1, 2, 3...
0: Oh, kijk, er wordt volop gebeld nu.
1: Wordt het kiezen. Ik heb een willekeurige beller gepakt. En nou, mag jij gaan vragen wie we aan de lijn hebben?
0: Gaan we eens eventjes doen. Een bijzonder goedemorgen, Pieter en Meer hier.
2: Hallo, met Tieneke.
0: Tieneke.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent...
2: Eindelijk gelukt.
0: Ja, ik moet zeggen, je hebt ook heel veel concurrentie hoor, Tieneke.
2: Ja, ik weet het.
0: Hey, maar van harte gefeliciteerd. In ieder geval heel veel plezier met de kalender, die je vast een hele mooie plek gaat krijgen. Blijf even hangen, dan nemen we de gegevens even van je door.
2: Oké, is goed. Dankjewel. Fijne uitzending.

0: Teddy Swims op Radio West met Guilty. Aan de droogte en het watertekort komt voorlopig geen einde. Zeker niet nu de temperatuur weer omhoog gaat en de zon volop schijnt. En de regen die de afgelopen dagen gevallen is, is veel te weinig om de problemen op te lossen. De waterstand in de Rijn blijft dalen. Daarnaast verdampt er door de hitte ook veel water. Volgens dijkgraaf Rogier van der Zanden van het Hoogheemraadschap Rijnland is de situatie zorgwekkend.
1: Nou, we staan hier op de grens van wat we niet eerder hebben meegemaakt. Dat betekent dat we nu zoveel mogelijk geprobeerd hebben om met kunst en vliegwerk voldoende water te houden. Want ja, dat is nodig om die dijk stevig te houden. We hebben de achterdeur opengezet, zogezegd, om water uit het Amsterdam-Rijnkanaal te krijgen om nog zoveel mogelijk zoet water te houden.
2: En ondertussen staat de zee aan de andere kant te duwen, zodat verzilting dreigt.
1: We zitten echt in een nieuwe situatie die we niet eerder hebben meegemaakt. En alle maatregelen die we nu hebben genomen, die leveren overlast op. Maar ja, overlast ter voorkomen van schade, dat snapt iedereen. Maar we kunnen in situaties terechtkomen dat ik misschien her en der een beetje schade moet laten ontstaan om grotere schade, zoals bijvoorbeeld een dijk die zwak wordt, tegen te gaan.
2: Dan zou de bomenteelt misschien niet genoeg zoet water krijgen of de natuur droog komen te staan.
1: Al dat soort maatregelen moet ik nu overdenken of die nodig zijn omdat de aankomende 2, 3 weken droog blijft. Of het 20, 30, 40 jaar, dan kun je ervan uitgaan dat dit, wat we nu uitzonderlijk noemen, normaal geworden is. We moeten eens anders gaan denken en we moeten nu gaan nadenken om ervoor te zorgen dat zowel voor de natuur als voor de agrarische ondernemers, alle andere ondernemers en de inwoners, we voldoende tijd hebben om mee te veranderen. Want je kunt die natuur niet dwingen om te veranderen. De natuur zal ons dwingen om mee te veranderen en de juiste dingen te doen.
2: Aanpassen.
1: Aanpassen. Gewoon aanpassen.
0: Verslaggever Mariette Overdiep was dit in gesprek met Rogier van der Zanden van het Hoogheemraadschap Rijnland.
3: Je luistert naar West wordt wakker.
4: Dit is Radio West
3: met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: En with those angel eyes van Wet, Wet, Wet zitten we bijna op 10 minuten voor 8:30. Welkom nog steeds bij West wordt wakker. We hopen dat jullie lekker aan het wakker worden zijn geweest. Misschien al onderweg richting werk of onderweg richting de camping. Of zit je op de camping en ben je lekker aan het luisteren. We gaan het zometeen natuurlijk hebben over het mooiste woord. Zometeen in de loop van deze uitzending gaan we ook praten over de reddingsbrigade. Want als je de actualiteit een heel klein beetje volgt, dan is inderdaad wel behoorlijk te merken hoe gevaarlijk het is aan de kust. En daar besteden wij deze week bij West wordt wakker natuurlijk ook extra aandacht aan om ervoor te zorgen dat iedereen veilig van de kust kan gaan genieten. Dus dat is in ieder geval wel een van de dingen die we gaan doen. En zometeen in het volgende uur, maar dat is natuurlijk pas veel later. Dan gaan we praten over de tijdmachine. Dan kan je weer hele mooie dingen gaan winnen.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: We zijn de hele week al op zoek meer naar het mooiste woord van de regio. Ik vind dat een ongelooflijk leuk item in ons programma. En in het westelijk gedeelte van Zuid-Holland zijn er namelijk veel verschillende soorten gemeenten met ieder hun eigen gewoontes, normen en waarden. Soms komt daar ook een bepaald dialect bij kijken. Een taaltje dat alleen de lokale bevolking begrijpt. En in de zomerweken halen we dat taaltje even naar de studio. Want in West wordt wakker gaan we op zoek naar het mooiste woord. Schiet er bij jou al gelijk een woord te binnen waarvan alleen jouw buurtgenoten weten wat dat betekent. Schroom dan niet om die in te sturen. Snelste via WhatsApp 070-307-8080. Of stuur een mailtje naar ons naar westwordwakker@omroepwest.nl. En schroom dan niet dat in te sturen. We hebben nu allemaal iemand aan de telefoon. Die is kenner op het gebied van Midden-Delfland.
2: Nee, dat was gisteren. Hadden wij kenner van op het gebied van Midden-Delfland. Die had het woord kreeg genomineerd.
0: Je hebt gelijk, daar staat het
2: en
0: ook.
2: En maandag was dat betekent kieskeurig met eten. Maandag hadden we het woord gaapstok genomineerd. Nee, nu hebben we een echte Leidenaar die een heel mooi woord genomineerd heeft. Namelijk Nico de Groot. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pieter en Meer.
2: Hi.
0: Goedemorgen, Nico.
3: Hallo.
2: Ja, want jij was ook enthousiast en dacht ik ga een mooi woord nomineren.
3: Ja, ik denk nou laat ik ook een woord insturen. Ik heb het woord habbekrats ingestuurd.
0: Een habbekrats?
3: Ja.
0: Ja, het klinkt bekend.
3: Ja. Het is, hier in Leiden, wat koopt voor heel weinig, dan noemen ze dat. Ik heb het gekocht voor een habbekrats.
2: Een habbekrats. Ik wist niet dat het een echt Leids woord was, want ik ken het inderdaad ook wel. En ik vind het een heel mooi woord, een habbekrats.
3: Ja.
0: En ik maar denken dat het een landelijk woord is, maar het is gewoon echt ontsproten in Leiden. Dat is wel mooi om te horen.
2: Nice.
3: Ja.
2: En je had nog meer woorden, hè? Een beetje verzonnen. Ja. Nou, ik vond er één. Ja, ik hou van dat schurende. Als iemand overleden is.
3: Ja, en die is een zandwinkel begonnen. Dat is ook een Leidse term.
2: Een zandwinkel begonnen.
0: Het is toch genieten dit.
2: Ja. En als je fietst, heb jij ook een woord als het fout gaat?
3: Ja, als je band lek is, noemen ze het hier ook. Ik heb een lekke pijp.
2: Een lekke pijp. Oh, nice. Nou, dan gaan we nog even door. Ja, ik zit tegenover Pieter. Die heeft genoeg haar op zijn hoofd. Maar soms heb je hier collega's die hebben dat niet. En dan noem jij dat?
3: Die hebben een kale bladder.
2: Maar die moet je echt even nog op zijn Leids uitspreken met die R.
3: Bladder.
0: Oh, fantastisch. Ja, en wat we ook weten is dat Leiden staat natuurlijk niet alleen bekend vanwege die fantastische historie, Nico. Maar het is natuurlijk ook een studentenstad en die willen nog wel eens zwalken door de straten, toch?
3: Ja, en dan als je dronken bent, dan noemen ze, ik ben als een balletje. Dronken als een student.
0: Ja, en dat balletje komt dus inderdaad van koorbal af, denk ik, hè, of niet?
3: Ja, Leiden noemen ze studenten balletjes.
0: Ja, geweldig.
2: Heerlijk, heerlijk. Maar wat is het mooiste woord? Want ik vind die zandwinkel toch ook wel fantastisch. Die is echt nieuw. Die is nieuwer dan de habbekrats. Welke zullen we op de zullen we die op de nominatielijst zetten?
3: Ja, jij ook, Pieter? Ja, Nederland wel meer voor.
2: Ja?
0: Ja, omdat habbekrats inderdaad wat vaker voorkomt. Hè. Die is wel, laat ik het zo zeggen, daar mag Leiden dan ook wel trots op zijn. Dat je een woord hebt wat als een kring in het water, als je er een steen in gooit, natuurlijk over het hele land is verspreid. Dus welke gaan we doen? Ja.
3: Nou, zandwinkel maar.
0: Een zandwinkel begonnen. Ik vind hem prachtig. Meer, wij gaan hem noteren.
2: Helemaal goed. En dank je wel voor je fantastische bijdrage, Nico.
3: Ja, ik heb nog een anekdote over studenten. Dingen. Van, mag ik dat vertellen?
0: Ja, natuurlijk.
3: Over dialect. Ja. Mijn oom Joop de Groot, geboren en getogen Leijenaar. Die is getrouwd met mijn tante Alma uit Hazenswoude. En na zijn trouw heeft hij meer dan 60 jaar in Hazenswoude gewoond. En gewerkt bij een vleesfabriek. Tot zijn dood in 2010 sprak hij nog steeds altijd Leids. En wanneer men er wat van zei in Hazenswoude, dan was zijn antwoord altijd... Je mag best horen dat ik uit de universiteitsstad kom.
0: Fantastisch, toch?
2: Heel mooi. Wat een oom.
0: Ja, ik vind dat heerlijk, hoor, als ik eerlijk ben. Dat we er gewoon met z'n allen in slagen om niet alleen die lokale taal... maar ook inderdaad, je hebt soms de gegoede burgerij... en je hebt ook gewoon de mannen met de pet, zoals mijn vader zou hebben gezegd. En het is altijd mooi om dat te combineren. Mag ik jou enorm bedanken, Nico. Niet alleen voor die prachtige woorden, maar zeker ook voor deze anekdote... want die is zo verschrikkelijk sprekend.
3: Oké, dankjewel. En jullie veel plezier met je uitzending.
0: Gaat zeker lukken, dankjewel.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Het is nagenoeg 8:30, tijd voor het regionale nieuws. Bob Ringman, goedemorgen.
11: Goedemorgen Pieter en goedemorgen Mirm.
12: Goedemorgen.
11: De politie zoekt getuigen van een poging tot doodslag gistermiddag op de Endeldijk in Honselersdijk. Dat schrijft de politie op Facebook. Een bestuurder van een personenauto zou zijn daar zijn ingereden op een fietser. De politie heeft volgens het Facebookbericht al enkele getuigen gehoord, maar ze zijn nog op zoek naar andere getuigen. In het bijzonder naar een dame op de fiets die tijdens het incident langs fietste.
13: Nou, ik zat binnen en ik zag een roeiboot met 9 personen aankomen varen. En eigenlijk vlak daarna een groot vrachtschip. Ik denk, hé, ik ben benieuwd hoe ze stoppen, hoe die paddels plat gaan. Dus ik liep naar buiten en toen hoorde ik meteen ja, gegil.
11: Ja, de schrik zat er gisteren goed in bij de opvarenden van een roeiboot in de Rijn bij Valkenburg. Even voor 10:00 komt de roeiboot in botsing met een groot vrachtschip daar. Op de roeiboot zitten 9 senioren van roeivereniging Die Leijten uit Leiden. Anja Hendricks woont daar aan het water, zag het gebeuren en stelde haar achtertuin beschikbaar voor de opvarenden. De boot is helemaal doormidden.
13: Ja, dat is onvoorstelbaar dat het kon. En een van de bemanning die zei ook van het was dat meteen het roer uitgezet werd van het vrachtschip. Zij zegt anders was ik zo onder die bij het roer gekomen. Dus dat is ook allemaal net goed gegaan.
11: Zegt Anja Hendricks tegen Omroep West. Het duurde even voordat iedereen terecht was en uit het water was, maar uiteindelijk hoefde er niemand naar het ziekenhuis. En het aantal fietsendiefstallen in Delft neemt toe. In de eerste helft van dit jaar waren er al meer fietsendiefstallen dan in heel 2021. Dat schrijft de lokale omroep Omroep Delft op basis van cijfers van de politie. Er worden niet alleen meer fietsen gestolen, over het algemeen stijgen de misdaadcijfers in Delft. Betekent niet dat alle misdaden meer voorkomen. Zo bleef het aantal gevallen van moord en doodslag in Delft de afgelopen jaren afnemen. En ook zijn er minder meldingen van zakkenrollers in die gemeente.
10: Gaat hebben over het weer. En Huub Mezee, we spraken elkaar 1 uur geleden. Dus zei je terecht, als het zo heet is, is het niet voor iedereen heel erg lekker.
14: Nee, dat geloof ik inderdaad ook niet. Ik noem maar een voorbeeld. Iemand die de weg nu moet asfalteren. Dat is nog niet echt een pretje achter zo'n warme asfaltmachine. Of je werkt in de kassen. Dat is ook niet zo fijn natuurlijk, denk ik. Of je moet gewoon andere werkzaamheden buiten doen. Want de temperatuur loopt heel snel op. Hè. 2 uur geleden was het nog 18 graden langs de stranden. Maar inmiddels is het daar al 23 graden in onze regio. regio. De temperatuur loopt razendsnel op. De zon schijnt volop. Het wordt echt een zomerdag. Ja, op zich heerlijk, dat wel. Het is droog voor de rest en zuid-zuidoostenwind zwak tot matig. Het wordt rond de 32 graden vanmiddag. Aan de kust is wel wat verkoeling vanmiddag door een kleine wind van zee. En dan zullen we zien dat de zeewatertemperatuur 21 graden is. Maar pas op, de zee kan gevaarlijk zijn. Komende nacht geen bewolking. Het wordt dan graad of 18, 19. In de grote steden komt het kwik niet onder de 20 graden. Ook morgen zijn er nog flinke perioden met zon. Later wat meer bewolking, maar het is morgen droog. Maar wel met een westenwind. En dan wordt het 25 of misschien nog net 26 graden. En ook dat is gewoon nog zomers. Vrijdag wat meer bewolking. Dan is er ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 graden. Maar dat is, ik zou bijna willen zeggen, de dip van de week. Want in het weekend komt er een nieuw hoge drukgebiedje tussen Denemarken en Nederland. Daardoor weer een noordoostenwind. En dan weer opnieuw temperaturen van 25 graden of iets meer. Dat wil dus zeggen dat het eigenlijk in het weekend en ook volgende week zomers blijft. Met volgende week ook wel weer een kans op een regen- of onweersbui.
10: U, dankjewel. En als jullie als luisteraar tips hebben over hoe om te gaan met de warmte, WhatsApp tot dan naar ons op 070-307-8080.
11: Ik heb nog wel een vraag aan Huub, als dat heel even mag, Pieter. Want ja, je hebt het wel over stratenleggers bijvoorbeeld, Huub. Maar hoe is het weer vandaag voor weermannen in hele kleine, hete zolderkamertjes?
14: Nou, heel rustig houden. Nou, hoef ik ook niet zo heel veel uit te zoeken. Dat scheelt. Het blijft gewoon heel stabiel weer, dus dat scheelt wel. Maar het is wel warm. Ik heb een ventilator hier, dus dat scheelt.
11: Een poot in een voetenbadje.
14: Ja, kan ook nog. Ja.
11: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: West wordt wakker.

Another Manic Monday op Radio West. En zo is het 8:57 geworden. En gaan we het eens hebben over de sport uit de regio. Onze Martin is helaas afwezig vanwege familieomstandigheden. Dus heb ik eens even een drietal dingen op een rij gezet. En laten we beginnen met ADO. Die zich natuurlijk volop aan het voorbereiden zijn op de start van de Eredivisie. Daar kijken ze natuurlijk hier in deze prachtige stad reikhalzend naar uit. En als ik Martin mag citeren, die is er stellig van overtuigd dat er hoge ogen gegooid gaan worden door de mannen van Robin Peter. Want ja, wat hij zelf al stelt, hij zegt de voorbereiding is zo lekker. Er zijn goede versterkingen gebleven. Er zijn goede versterkingen in beeld. Dus kortom, een glimlach op het gezicht als hij het erover heeft. En dat trainingskamp was in Burghaamstede. De sfeer erg goed daar. Teambuilding is behoorlijk aangewerkt. En komende vrijdag wordt er geoefend tegen Asteras Tripolis. Wedstrijd gaat om 7:00 s'avonds beginnen in het Werktalentstadion. En dat is de laatste oefenwedstrijd voor de start van de competitie. En nu we het toch over ADO Den Haag hebben. Oud-trainer Henk Vrezer wordt de nieuwe bondscoach van Suriname, waarbij die onder meer Henk ten Cate gaat opvolgen. En zelf was hij eerder assistent onder Stanley Menzo voor het nationale team van Suriname. Henk Vrezer, natuurlijk assistent trainer geweest bij ADO in het seizoen 7 tot en met 9 en 11 tot en met 14. En ruim 10 jaar geleden was hij ook nog hoofdtrainer hier bij ons bij ADO Den Haag. Een man die in ieder geval goed gezien is, behoorlijk wat ervaring heeft en hopelijk Suriname naar het volgende grote eindtoernooi gaat brengen. En aanstaande zaterdag dan start in Lausanne de Tour de Femme. De damesvariant van de Tour de France. Natuurlijk altijd ongelooflijk leuk om te volgen voor onze regio. Met name omdat Demi Vollering uit Pijnakker daar natuurlijk hoge ogen gaat proberen te gooien. Zij gaat er alles aan doen om titelhouder Pauline Ferrand Prévost van de volgende titel af te houden. Komende zaterdag dus de start in Lausanne. En de finish die gaat plaatsvinden op 9 augustus. Dus in Nice altijd een kortere variant in vergelijking met de mannen, maar zeker niet minder spannend.

0: Alex Warren met Ordinary.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: Ja, het maakt wat los, dat mooiste woord van de regio. Want we hadden het natuurlijk eerder over een zandwinkel beginnen. De Leidse variant van niet meer onder ons zijn, als ik het zacht mag uitdrukken. Maar ja, daar hebben we natuurlijk andere varianten natuurlijk op. Dus we hebben nu Mink van Unic aan de telefoon. Bijzonder goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Ja, dit gaf jou natuurlijk ook inspiratie om even te reageren.
2: Ja, ik hoor het natuurlijk al de hele week. En dan zat ik de hele tijd aan te denken, van, zal ik het doen, zal ik het niet doen? Want het ene wat ik zei, ja, dat heeft een heel erg scherp randje.
0: Ja.
2: Ja, het is wel echt plat Haags. En goed, wat die man net zei uit Leiden over een zandwinkeltje. Mijn vader, een ras-echte Haagenees. Lekker plat Haags alles verteld. Die zei dan altijd als er iemand overleden was. Plat Haags, die heeft een tuintje op zijn buik.
0: Het is toch geweldig? Het ja. Is toch geweldig? Ja, je moet er maar aan denken.
2: Dus, ja, je moet. Ja. En, dat zeggen ze hier dan ook. Ja, ook een zandwinkel begonnen, dat zeggen ze hier ook. En ze zijn er wel meer dingetjes. Mijn vader dan lekker plat Haags eruit kon gooien.
0: Ja, fantastisch,
2: zijn biertje,
0: toch?
2: Zijn biertje, ja, het was geen biertje, maar was, bij hem was dat een kave klets.
0: Een kave klets! Ja, een fantastisch, ook hoe je het uitspreekt. Ik hou daarvan.
2: Ja, dat is, ik weet niet of ik dat hier ook over de radio kan zeggen, maar als je last had van diarree, dan zei mijn vader altijd, je hebt last van de reetjack.
0: Ja, het is toch niet te geloven, hè? Nou, het mooie is, Mink, ik moet dat even aan je kwijt. Begin van de week, nou, je hebt de hele tijd geluisterd. Maar vanaf het moment dat we hebben gezegd, doe dat randje er maar bij, dan heeft dat toch iets met de inspiratie gedaan van iedereen. Dus ik vind het alleen maar prachtig.
2: Ja. Hey. Dus ik zat al te denken, zal ik het doen, zal ik het niet doen, weet je. Nou, toen kwam die man dus met zijn zandwinkeltje. Ik denk, nou ja, kunnen ons het schelen, joh, we doen het gewoon.
0: Maar dan verraad je toch mee dat jouw heer in ieder geval zo af en toe dit soort scherpe dingen kon zeggen. Maar dat je toch ook de juiste opvoeding hebt genoten, dat je denkt bij jezelf, nou, moeten we dat nou wel doen?
2: Ja, ik ben geboren en getogen in Daagse Schilderswijk. En ik zal nooit mijn afkomst van verlogen. En het is, iedereen heeft zijn eigen dingetjes. In elk stadje, elk dorpje hebben ze iets. Ja, en hier is het, zijn ze heel erg mondig. Het enige wat ik er heel jammer van is, dat enkele keer dat woord kade bij komt. Dat vind ik jammer.
3: Ja.
2: Maar voor de rest vind ik alles prachtig.
0: Nou,
2: alles heeft gewoon zijn eigen charme. Zoals elk dorp en stad dat heeft.
0: Ja, ik mag,
2: dus, maar dat wou ik dus even melden. Dat
0: nou,
2: dat vind ik van mij dat deed.
0: Ik zeg diepe buiging namens ons hier in de studio voor het feit dat we elkaar toch even gesproken hebben. Want,
3: helemaal fijn.
0: Onze regionale toon wordt steeds rijker. Dus dat vind ik alleen maar mooi, Mink. Dank je wel en geniet van je dag vandaag.
2: Ja. Gaan we zeker doen en jullie hetzelfde.
0: Hey, ja. Dank je wel.
3: En Jacques, hoi, hoi. Die stuurt nog een WhatsAppje, ook over dit onderwerp. Hij zegt, wat dachten jullie van het gras vanaf de andere kant aan het bekijken? Inderdaad, ze zijn wel heel veel manieren van overlijden te bespreken. Had je die van Anneke?
0: Nee, die ga ik nu even vertellen nog. Nee, want we kregen nog een reactie binnen. Dat was van Anneke en die vond ik ook zo ongelooflijk. Dat is een stiltecamping. Ja, wat dat betreft, wat is onze regio toch ongelooflijk rijk. En mag ik iedereen enorm bedanken. Nu al voor het meedenken, maar ik blijf ook zeggen, want we hoorden het net Mink zeggen, ik twijfel de hele week al of ik ga reageren. Reageer gewoon. Doe dat op 070-307-8080. Dan komt WhatsApp allemaal bij ons binnen. En als je denkt bij jezelf, ik wil het liever gaan mailen, doe dat dan naar westwordwakker@omroepwest.nl.
1: Je luistert naar West Wordt Wakker met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: Elvis Presley op Radio West met de Hanka Hanka Burning Love. En dat Hanka Hanka, dat staat helemaal niet in de titel, maar dat vind ik altijd leuk om erbij te zeggen. En zo hebben we het bijna 9:10 hier bij West wordt wakker. En met deze zomerse temperaturen nemen veel mensen een frisse duik in de zee om af en toe te kunnen afkoelen. Maar niet zonder gevaar. Op verschillende stranden in de regio werd de afgelopen dagen de rode of gele vlag gehesen. Omdat de zee onveilig is. Wat kan zwemmen in zee gevaarlijk maken? En hoe hou je de stranddag veilig? Onze eigen buitenpost is daar momenteel. En dat is Dennis van Schie. Dennis, jij stond net al bij het water. En jij staat naast iemand van de Katwijkse Reddingsbrigade, toch?
1: Ja, zeker. Ik was net even op Scheveningen. Nou, daar druppelt het langzaam binnen met badgasten. Dat geldt ook hier op Katwijk. Je ziet wel dat die parkeergarage toch wel heel snel vol komt te staan met auto's. En over een uur of twee dan zal het hier gezellig druk zijn. Ik sta hier met Marit van de Reddingsbrigade van Katwijk. Wat voor stranddag wordt het vandaag?
2: Nou, het wordt vandaag best wel warm. Dus wij verwachten dat het heel druk gaat worden op strand. En we zijn er ook helemaal op voorbereid.
1: Nu vertelde je net al even in het voorgesprek. Zwemmers moeten wel alert zijn. Het is natuurlijk heel erg lekker warm water. Maar er schuilen ook gevaren in.
2: Zeker. Vanaf de buitenkant kan je het niet zien. Maar in zee zijn heel veel stromingen aanwezig. En die kunnen je bijvoorbeeld langs het strand meetrekken. Maar zo zijn er ook muien langs de kust. En dat zijn hele sterke stromingen die je zee inwaarts trekken zonder dat je dat eigenlijk doorhebt. En terugkomen naar de kant is dan ontzettend moeilijk. En dat zie je heel moeilijk vanaf de kant. Dus ja, wij waarschuwen altijd om niet te ver zee in te gaan. En altijd op elkaar te letten.
1: Er liggen hier twee voor Katwijk, geloof ik, hè?
2: Ja, er zijn er nu twee waarvan wij weten dat ze de laatste dagen heel actief zijn geweest. Maar we testen op heel veel plekken om te kijken of daar niet toevallig ook een mui aan het ontstaan is. Ja.
1: En als je nu in zo'n mui terechtkomt, wat moet je dan doen?
2: Nou ja, het belangrijkste is natuurlijk om niet in paniek te raken. En verder is het de bedoeling dat je je een beetje mee laat trekken door de stroom. En dan via de zijkant terug probeert te zwemmen. Tot je op de zandbank komt en dan kan je over de zandbank terug. Daar is de stroming veel minder sterk en dan zou het veel makkelijker moeten lukken.
1: Nu hing er gisteren op het strand van Scheveningen een rode vlag te wapperen. Dat is hier nu niet het geval, hè?
2: Nee, dat is hier nu niet het geval. Maar we testen elke dag de stroming. En als wij denken dat dat hier wel nodig is, dan zouden wij dat ook doen.
1: Want waar staan die vlaggen ook alweer voor? Rood is, ga vooral niet de zee in.
2: Rood is echt, het is verboden om te zwemmen. Die hangen we bijvoorbeeld met echt hele harde stroming, hele hoge golven en ook bij onweer. En we hebben ook nog de gele vlag en die hangen we als het echt wel gevaarlijk zwemmen is. Als een waarschuwing van ja, let echt op elkaar, let op je kinderen, ga gewoon niet te diep de zee in.
1: Waar komen jullie nu nog meer voor in actie hier op het strand?
2: Nou, ons werk is ontzettend divers. We zijn voor de mensen in zee, voor de suppers die bijvoorbeeld afgedreven zijn. Maar ook kinderen die hun ouders kwijt zijn. En we doen heel veel EHBO-gevallen, dus een schelpje in de voet, een kwallensteek. En nou ja, zo maken wij onze dag vol.
1: En als de mensen jullie nu nodig hebben, wat moeten ze dan doen? Moeten ze dan naar de post komen of moeten ze bellen? Hoe gaat dat?
2: Nou ja, dat kan op verschillende manieren. In een noodsituatie kunnen mensen 112 bellen en om de reddingsbrigade vragen. Dan worden wij opgeroepen door de meldkamer. Ze kunnen ons ook bellen via onze telefoonnummers en langskomen is ook zeker een mogelijkheid.
1: Met hoeveel man sta je nu eigenlijk vandaag?
2: Zometeen om 9:30 dan begint onze wacht en dan zijn we met 10 man. Maar ik verwacht dat er nog wel wat aanloop zal zijn over de dag.
1: Want het is ook vooral voor jullie een hele gezellige dag. Hè? Het is een hele leuke club mensen.
2: Ja, zeker. Wij zijn allemaal vrijwilligers. Dus we doen dit allemaal in onze vrije tijd. Maar we zijn een hele hechte groep. Dus het is altijd gezellig en er is altijd wel iemand waar je het goed mee kan vinden. Dus het is altijd gezellig druk.
1: Ben je al in de zee geweest?
2: Vandaag nog niet. Gisteren wel heel lang.
1: En hoe is het water?
2: Het water is voor deze tijd van het jaar echt heel warm. En ik vind het zelf ook wel heel lekker water. Dus dat is wel super.
1: Heb je nog een laatste tip voor mensen die graag naar Katwijk willen komen?
2: Nou ja, let op elkaar, let op je kinderen, let op in zee. En op een dag als vandaag zeker smeer je ook in en drink genoeg.
1: En vooral genieten.
2: Absoluut.
3: Dit is West wordt wakker met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: heks, bitch, dat soort dingen. Vaak wel negatief.
1: Als we ook wat breder kijken naar die lokale politiek, bijvoorbeeld naar wethouders, burgemeesters, kan je echt alleen maar zeggen dat vrouwen echt nog flink ondervertegenwoordigd zijn.
2: Vrouwen in het openbaar bestuur hebben nog steeds te maken met seksisme, verbale agressie en allerlei andere barrières.
3: Je reageert emotioneel of gaat alles wel goed met je? En dan denk ik, ja, waarom zou het niet goed gaan?
0: Als ik het doemscenario voor mij is dat het steeds conservatiever wordt en dat de rechten van vrouwen weer ingeperkt worden. Als ik het positief zie, denk ik, we gaan nu staan met z'n allen en we gaan gewoon ons uitspreken.
2: Je ziet het in de documentaire Scherpe Tongen. Vrouwen en macht in de lokale politiek. Zaterdag vanaf 5:00, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Straks gaan we prijzen winnen bij de tijdmachine bij West wordt wakker. Althans moet je een beetje je best voor doen. We gaan luisteren naar het nieuws met Bob Brinkman.
14: De politie zoekt getuigen van een poging tot doodslag gistermiddag op de Endeldijk in Honselersdijk. De bestuurder van een auto zou daar zijn ingereden op een fietser. Meerdere Haagse oppositiepartijen hebben raadsvragen gesteld over de oproep van de wethouder rondom de asielopvang aan de Javastraat in Den Haag. De verantwoordelijk wethouder heeft aan het COA gevraagd om voorlopig geen nieuwe jonge alleenstaande asielzoekers in de straat te huisvesten. En het aantal fietsendiefstallen in Delft neemt toe. In de eerste helft van dit jaar zijn er al meer fietsen gestolen dan in heel het jaar 2021. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje, om 9:30, nu het overige nieuws.
15: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
16: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
15: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
7: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saudi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
15: Iran opende gisteravond het vuur met rakettenaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
17: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
18: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
19: Omroepwestadverteren.nl.
20: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
21: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
22: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
21: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
23: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
24: West wordt wakker op Radio West en Den Haag.

0: Nou, het is wel zaak vandaag dat ik wakker word. En dat begint me stilaan een beetje beter te lukken, meer,
1: ja,
0: moet ik je zeggen.
1: Je bent zo wakker, Pieter. Echt een van de wakkerste personen. Volgens mij sta je altijd meteen aan.
0: Ja, ik zeg altijd tegen mijn vrouw dat ik net een MacBook ben. Dan mag ik geen reclame maken op de radio zonder een reclameblok. Maar doe mij open en ik ben aan. Dat is wel een beetje wat het is. Dat is de vergelijking. Hey, er is weer een hele mooie kans om prijzen te winnen. Maar dan moet je wel wat voor doen, zeiden ze vroeger bij de collega's van Veronica.
1: Zeker, want de tijd vliegt maar eens naar achteruit. Want wij gaan in die tijdmachine stappen en terug naar het verleden, naar een jaartal. Ik weet het nog niet waar we terecht gaan komen.
0: Nee, ik ook nog niet.
1: Wat ik wel weet is als jij één vraag goed hebt, dan win jij die mooie LED sleutelhanger. Dat is superhandig. Het begint 's ochtends alweer wat donker te worden. En zeker als straks de herfst ooit na deze hitte er weer aankomt, dan kom jij 's avonds thuis in het donker. En dan denk je, waar is dat sleutelgat toch? Dan heb je een sleutelhanger met een LED-lampje. En dan heb je gewoon in één keer kom je veilig je huis binnen. En die krijg jij al bij één vraag goed. En bij drie vragen goed maak je kans op een hotelovernachting voor twee personen met ontbijt. Je kan kiezen uit meer dan 100 hotels in Nederland. En we doen er ook nog een verwinpakket bij. Flesje alcoholvrije bubbels, twee champagneglazen en lekkere hapjes. Nou, ik weet het wel.
0: Ik zou het ook weten. Ik zou nu onmiddellijk de telefoon grijpen en gaan bellen met 070-390-5454. Dat is 070-390-5454. Het enige wat je nodig hebt is een beetje historisch besef. Het antwoord geven van vragen. En voor je het weet, val je hier volop met je neus in de spreekwoordelijke boter.

0: bijna een kwart over negen. Je luistert naar West wordt wakker en naar Den Haag FM. En dit waren de dames en heren van ABBA met Knowing Me, Knowing You.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, de Radio West tijdmachine, daar gaan we mee aan de slag. En vanaf het moment dat we gingen oproepen, leek het wel een kerstboom, onze computer, toch meer?
2: Zeker, jullie zijn heel enthousiast voor de prijzen.
0: Ja, absoluut.
2: En om terug in die tijd te reizen. En de prijzen die zijn ook niet misselijk deze week. Als je vandaag één prijs goed hebt, dan win je een LED-sleutelhanger. Altijd handig als je 's avonds in het donker je huis in moet. Heb je gewoon meteen een lichtje bij je sleutel. En de hoofdprijs, dat is een hele fijne deze week. Je maakt kans op een verwendpakket met daarin een hotelovernachting voor twee personen. Kan je kiezen zelfs uit meer dan 100 hotels in Nederland. Van een landgoed op de Veluwe tot een kasteel in Zuid-Limburg. Of misschien gewoon een strandhotelletje aan de Steeuwse kust. En dan krijg je ook nog een verwendpakket bij. Een flesje alcoholvrije bubbels, twee champagneglazen en wat lekkere hapjes. Moet je alleen met ons meevliegen, die tijdmachine in. En goedemorgen, met wie spreken wij?
3: Goedemorgen, met Kees Horens uit Gouda.
2: Goedemorgen, Kees. Hoe is het in Gouda?
3: Nou, zonnig.
0: Zonnig?
3: Ja, op zich prima hoor. Ja, ik denk het wel.
2: Ja, en hoe zit jij er thuis bij? Heb je een balkonnetje of een tuin?
3: Ik heb een tuin, ja. Voor en achter, maar ik zat net achter. Ik dacht, ik ga toch even naar binnen. Het is precies het westen, de tuin, dus dan is de zon er nog niet. Dus dan is wel het oosten wel.
2: Dat is dus nog aangenaam, fijn is dat. Maar nu inderdaad even lekker bellen om terug te gaan in de tijd. En de... Yeah. Tijdmachine staat voor me, helemaal blinkend. Eigenlijk met die zon erop moet ik eigenlijk bijna een zonnebril aandoen. Zo is dat koper van die machine aan het blinken. En ik laat jou in de kundige handen van Pieter om naar het verleden af te reizen.
0: Zit je goed, Kees?
3: Ja.
0: Oren gespitst, dan gaan we.
3: Oren gespitst, gaan we.

0: gaan dicht. Deuren gaan open.
1: Zo, dat ziet er goed uit.
2: Ja, ziet er mooi uit, hè?
1: Ja, dat ziet er mooi uit.
2: Ja, je zat net te genieten van je tuin, maar nu ben je gewoon in een jaartal aangeland waar ook het nodige te bekijken valt, toch?
1: Ja, dat is inderdaad.
2: Nou, hartstikke goed. We gaan de vragen stellen. Ben je daar klaar voor?
1: Ja. Is goed, ja, Pieter, ik ben er klaar voor.
2: Oh, hartstikke goed, Kees. Ja. Welke dieren staan er centraal in de kaskraker Jurassic Park van regisseur Steven Spielberg in 1993?
1: Ja, dat zijn dinosaurussen en zo. En,
2: ja, dinosaurussen noteren we.
1: Ja.
2: Dan gaan we naar vraag nummer 2, waar Miguel Indurain in de zomer van 1993 de 80ste editie van de Ronde van Frankrijk weet te winnen. Uit welk land komt deze wielrenner?
1: Kom uit Spanje.
2: Uit Spanje, noteren we ook. En dan in 1993 stopt een comedy van de VARA die al op televisie was sinds 1981. De reeks draait om een doktersgezin. Een bekende personages zijn dokter Lidie van de Ploeg en haar huishoudster Mien Dobbelsteen. Hoe heette die televisieserie?
1: Ja. Zeg eens aan.
2: Zeg eens aan, zeg jij. Nou, dan gaan we maar eens eventjes kijken wat onze notaris daarvan zegt, Kees.
3: Ja. Je hebt 3 vragen goed.
2: Ja, ja.
4: Super, ja, ja. Goed gedaan.
5: Oké. Nou, lekker.
2: Nou, dat zijn de betere dagen, hè? Dat je even de telefoon pakt en naar de studio belt.
1: Ja, ik bel inderdaad bijna nooit. Maar dit is al een... dit is toch wel gaaf, dit. Ja.
2: Nou, daar ben ik blij om, Kees. Blijf even hangen. Veel plezier vandaag in Gouda. En vooral ook veel plezier in ieder geval minimaal met die eerste prijs. Maar natuurlijk ook met de kans op die hele grote prijs. Ja. We gaan even je spullen noteren. En namens meer, ik wens je een geweldige dag vandaag.

0: met Kees Gorssen. Uit Gouda gingen we naar 1993 met onze tijdmachine. En uit datzelfde jaar komt Soul Asylum met Runaway Train. En zo zijn we lekker bezig hier bij West Wordt Wakker. Waar we volop op zoek zijn nog altijd naar dat mooiste regio-woord. Of althans dat mooiste woord uit de regio. Waar we natuurlijk de rest van de week nog aandacht aan gaan besteden. En in de tussentijd draaien we natuurlijk ook over heerlijke muziek. Dat doet niet alleen weer Worlsbergen en Pieter Thomas. Maar dat doet ook Billy Ocean.
1: Dit is West Wordt Wakker met Pieter Thomas en Meer Wolfsbergen.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
6: Ruim een minuut over 9:30, tijd voor het regionale nieuws. Gelezen door Bob Brinkman vanmorgen. Goedemorgen Bob.
7: Goedemorgen Pieter en goedemorgen Mir.
8: Goedemorgen.
7: Het Hoogheemraadschap Rijnland maakt zich zorgen over de droogte en het watertekort in de regio. De waterstand in de Rijn blijft dalen en daarnaast verdampt er ook door de hitte veel water. De regen die de afgelopen dagen is gevallen is niet genoeg om de droogte op te lossen. Volgens de dijkgraaf is het een kwestie van prioriteiten afwegen en water verdelen.
9: Nou, we staan hier op de grens van wat we niet eerder hebben meegemaakt. Dat betekent dat we nu zoveel mogelijk geprobeerd hebben om met kunst- en vliegwerk voldoende water te houden. Want ja, dat is nodig om die dijk stevig te houden. En we moeten nu gaan nadenken om ervoor te zorgen dat zowel voor de natuur als voor de agrarische ondernemers, alle andere ondernemers en de inwoners, we voldoende tijd hebben om mee te veranderen. Want je kunt die natuur niet dwingen.
7: Aldus dijkgraaf Rogier van der Zanden van het Hoogheemraadschap Rijnland. Het Haagse Historisch Museum krijgt, als eenmaal de deuren geopend worden na de grootschalige verbouwing, een bijzondere Golden Earring collectie. De erven van de verzamelaar en Golden Earring liefhebber Kees van Rutte hebben zijn collectie aan het museum geschonken. Je hoort conservator Valerie Veenvliet over haar favoriete stuk.
10: Veel mensen die zouden denk ik de gitaar zeggen. Dat is natuurlijk, ja, daar heeft Kooijman zelf op gespeeld. Maar ik moet zelf persoonlijk zeggen dat ik denk ik voor het jack ga. Dat Barry Hay heeft gedragen in de clip Burning Stuntman. Ja, die clips waren zo uniek van de Golden Earring. Die waren echt voor het eerst echt zo'n filmische vertoning. En ik kan me die clip ook nog gewoon goed herinneren. En toen ik dat jack zag, dacht ik echt, dit is heel gaaf.
7: Verder zit er een gouden plaat in van het album The Naked Truth. De eerste Golden Earring single, Please Go, uit 1965. En handgeschreven setlist. In 2028 moeten de deuren van het dan verbouwde en vernieuwde museum weer openen in het centrum van Den Haag. En het woord warm, dat gaat Huub Misee zo meteen ook zeggen. En dat zorgt ook altijd voor extra drukte en alertheid bij de reddingsbrigades bij ons aan de kust. Maar niet alleen de strandwachten moeten oplettend zijn, ook van strandgangers wordt een en ander verwacht. Marit Krijenoord van de reddingsbrigade Katwijk.
11: Zeker. Vanaf de buitenkant kan je het niet zien, maar in zee zijn heel veel stromingen aanwezig. En die kunnen je bijvoorbeeld langs het strand meetrekken. Maar zo zijn er ook muien langs de kust. En dat zijn hele sterke stromingen die je zee inwaarts trekken zonder dat je dat eigenlijk door hebt. En terugkomen naar de kant is dan ontzettend moeilijk. En dat zie je heel moeilijk vanaf de kant. Dus ja, wij waarschuwen altijd om niet te ver zee in te gaan en altijd op elkaar te letten.
7: Daarnaast wordt aangeraden goed naar de vlaggen te kijken die door de reddingsbrigade gehezen kunnen worden. Op sommige zwemlocaties wordt er gewaarschuwd voor slechte waterkwaliteit. Het gaat dan om binnenwateren, Pieter. Op zwemwater.nl een actueel overzicht van of het water bij jou in de buurt wel veilig is om in te zwemmen.
6: Heel belangrijk en kijk er vooral naar. Je had het net al over Huub Musee. Daar gaan we nu naartoe. Goedemorgen, Huub.
8: Het is vandaag droog en zonnig. Er staat een zwakke tot matige zuidoost tot zuidenwind. En het wordt ongeveer 32 graden. Langs de kust komt wat wind van zee met enige verkoeling. Komende nacht zal er geen bewolking zijn. De wind blijft dan zuidelijk, zwak tot matig. En vannacht wordt het niet kouder dan ongeveer 19 graden. Morgen is er ook nog veel zon. Het blijft droog. En bij een zwakke tot matige zuidenwind die later westelijk wordt, wordt het morgen ongeveer 25 graden. Vrijdag is er wat meer bewolking. Is er een kleine kans op een regen- of onweersbui. Er is ook al wat zon en dan wordt het 24 graden. In het weekend komt de zon weer terug en wordt het zo'n 5 of 26 graden.
7: Dankjewel, Huub. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: West wordt wakker.

0: Meatloaf, you took the words right out of my mouth. En volgens mij zat Ellen Foley hier ook gewoon gezellig bij.
1: Het mooiste woord van de regio.
2: Hoe zou Jacques dat dan op zijn Haags hebben gezegd? Je nam de woorden uit mijn mond toen we aan het zoenen waren.
0: Ja, aan het haagkluiven.
2: Aan het haagkluiven waren, hè?
0: Ik vind dat mijn Haags gaat er stap voor stap op vooruit, vind je niet?
2: Heel goed, netjes hoor.
0: En dat
2: hoor.
0: Voor geboren Fries opgetogen in het midden van het land in de mooie provincie Utrecht. Maar goed, gelukkig hebben we nog een aantal specialisten die wel uit de regio komen. En die soms even het randje van het toelaatbare opzoeken als het gaat om de betekenis van woorden. Want Sylvia van S, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Geniet je een beetje van onze uitzendingen, Sylvia?
3: Altijd.
0: Ja, dat is goed om te horen. En wat een leuk onderwerp ook, hè? Ik ga een beetje reclame maken voor ons eigen mooiste woord uit de regio. Maar ik moet zeggen dat ik de afgelopen dagen zo enorm aan het genieten ben van alles wat er binnenkomt.
3: Ja, er komt heel veel binnen. En ook heel veel dingen dat je denkt van, hoe komen ze erop? Geweldig.
2: Ja, mooi, hè? Ja, die creativiteit.
3: Ja, geweldig.
2: Ik word er blij van. En het zijn ook natuurlijk niet alleen woorden, maar ook uitdrukkingen. En dat is ook wel heel erg fijn om te horen allemaal.
0: Ja, absoluut. Hey, maar Sylvia, jij hoorde dit allemaal zo aan. En toen dacht je bij jezelf, zal ik wel of zal ik niet?
3: Ja.
0: We hadden het met de vorige spreker al even over een stukje opvoeding naar de mens toe. Maar jij besloot toch even lekker te bellen.
3: Ja, weet je, vroeger, toen ik jong was, hadden wij een buurvrouw.
0: Ja.
3: En die had allemaal van dat soort uitdrukkingen. En ik dacht van ja, hij is eigenlijk op het kantje, maar ik vind hem toch onwijs goed gewoon om in het rijtje te plaatsen, volgens mij.
0: Ja, laat ik het zo zeggen. Ik heb het gevoel dat hij op het randje zit en daar houden wij van. Zo eerlijk zijn we al geweest. Het mag natuurlijk ook poëtisch en praktisch en warm en cultureel verantwoord. Maar een beetje over het randje is ook wel. Hoort ook een beetje bij deze regio, vind je niet, Sylvia?
3: Ja, tuurlijk. Dat kan bij Den Haag.
0: Ik had het eerder deze week al over de cassettebandjes van Harry Touw. Waarvan mijn vader tegen mij zei, Piet, jij bent een moppenverteller. Maar de moppen van deze bandjes, die moet je even niet op de lagere school vertellen. Dan weet je ongeveer wat voor soort moppen dat waren.
3: Ja, die kenden we wel, ja.
0: Maar hou ons niet langer in spanning, Sylvia. Wat wil jij toevoegen aan onze prachtige lijst?
3: Nou, deze uitdrukking is, een boer is een scheet die de weg naar je reet niet weet.
0: Dit is toch verschrikkelijk.
2: Heerlijk.
3: Ja, niet netjes.
0: Ik vind hem fantastisch. En zeker als je dat ook even met de tongval doet van de prachtige stad waar je vandaan komt, toch?
3: Ja, zeker weten.
0: En ik denk ook, als ik heel eerlijk ben, dat het misschien als je het heel objectief bekijkt ook gewoon nog waar is.
2: Het is gewoon puur de waarheid. Ja. Het is
3: gewoon iets wat de weg is kwijtgeraakt onderweg.
0: Ja, je moet het gewoon ook niet allemaal te serieus nemen. Dus dat is hartstikke goed.
3: Daarom.
0: Sylvia, mag ik jou enorm danken voor de reactie. Blijf lekker luisteren, blijf lekker nadenken. Okay. Want als je nog een paar ideeën hebt, dan schroom niet.
3: Ik weet er nog wel één, hoor.
0: Dan gaan we ervoor zitten.
3: Ja, nou, dat is van dezelfde buurvrouw. En als ze heel nodig moest plassen, dan zei ze, oeh, ik heb me toch een bui regen aan mijn reet hangen.
0: Het is toch verschrikkelijk. Het is toch verschrikkelijk.
2: Heerlijk.
0: Nou, Sylvia, ik weet één ding zeker. Je hebt zo ongelooflijk veel mensen laten glimlachen die op dit moment naar deze radio zitten te luisteren.
3: Ik hoop het.
0: En die dat allemaal dan ook niet gaan toegeven. We hadden het net over Harry Touw, maar als ze dan inderdaad naar Chef Van Oekel hadden gekeken, dan keken ze wel. Maar formeel hadden ze het nooit gezien. Ken je dat nog?
3: Nooit gezien. Nee, ja, nooit gezien. En dit hebben we nooit gehoord.
0: Hey, geniet van je dag, Sylvia. Dankjewel, hè.
3: Ja, jullie ook. Dankjewel. Doei, doei.
1: Je luistert naar West wordt wakker.

0: prachtige klanken van Linda Ronstadt en Aaron Neville. Met een hele mooie laatste uithaal met I Don't Know Much. Wij krijgen zoveel leuke reacties binnen op dit moment. Meer vind je niet?
1: Ik word er heel vrolijk van. Ik moet soms een beetje blozen dat ik ze niet ken. Want ik ben natuurlijk heel keurig, heel netjes. Maar dit was ook wel een hele fijne die Ans Everstein ons opstuurde.
0: Ja.
1: Namelijk de bijnaam van een string. Dat is een reetveter.
0: Het is niet te geloven. Dan zullen we toch nog wel iets van beschaving zometeen uit onze regio terugkrijgen. Dan mogen we toch wel een heel klein beetje op hoop, hè?
1: Ja, nee, we zijn uiteindelijk wel heel netjes. Maar we zijn gewoon ook een ondeugende regio. Daar hou ik wel van.
0: Nou, gewoon, het moet er ook allemaal zijn, hè? Wat ik al zei over het mooie cassettebandje van Harry Touw. Je had de Laan Vermeer verhoord en je hebt de Hoefkaai. En beide onderdelen horen gewoon bij deze prachtige stad. En dat geldt natuurlijk ook voor de hele regio waar aan de ene kant van het water altijd een goede burgerij zich bevindt, die een biertje drinken. En aan de andere kant van het water, daar gebeuren andere dingen. En
1: precies,
0: dat maakt deze prachtige regio ook zo ongelooflijk divers. En daar kan ik alleen maar enorm van genieten.
1: Nou ja, en over die drank gesproken. Jan Keizer had vanuit Zuid-Afrika nog wat gestuurd. Hij zei, Mink had het over een koude klets. Maar het kan dus ook een bruine rakker, een flesje zijn. Maar ik kan ook aan de prethaak, aan de tap. Dus dat zijn ook woorden. Dat is ook dus Haags. Ja, de prethap.
0: De prethap. Nee, ik ben ook benieuwd. Dennis, jij bent ondertussen ook aangeschoven.
1: Sorry, de prethaak.
0: Een prethaak.
1: Ja, de prethaak. Je hangt aan de prethaak. Je zit aan de tap.
2: Dat zal waarschijnlijk gewoon de tap zijn om het biertje
1: lekker
2: te trekken.
1: Ja,
2: denk ik.
0: Prethaak, ja. En dan moet ik ook weer aan. Maar dat is wel heel ouderwets. De gokkast moest je op die manier vroeger ook bedienen. Door gewoon aan zo'n hele grote hendel te trekken.
1: De eenarmige bandiet.
0: Zeker.
1: Heerlijk.
0: Maar
1: zo komen we verder en verder. Maar...
0: Ja. En ik ben het eens om, Dennis. Dat heeft volgens mij iets te maken met de biertap.
1: Yes. Nou, heb je ook suggesties? Dan kunnen we die ook nog gebruiken. En vinden we het leuk om ze te horen. 070-307-8080 is het appnummer. En anders even mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl.
3: We gaan ervan door!
0: Ja, het is alweer zover. We gaan er vandoor, althans Meer en ik wel. Maar Dennis niet, die blijft gewoon lekker aan de slag. En natuurlijk ook onze eigen Patrick, die zometeen de stok van ons mag overnemen. Of moeten we zeggen de prethaak, Patrick?
4: Ja, zoiets, ja. Goedemorgen. Nou, ik serveer een iets ander bakkie, hoor, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Nou, we gaan zo meteen, we teasen even, hè, Patrick van Houten, zo meteen met de andere bak. Zo meteen gaan we het er uitgebreid met hem over hebben. Maar eerst gaan we eens even kijken welke tip jij voor ons hebt, Mir.
1: Ja, zeker. En het is een leuke. We gaan naar Delft. Want daar kan je deze zomer op avontuur tijdens de Robotjacht Delft. Het is een speurtocht en ontdek je in alle etalages van de binnenstad bijzondere Delfts blauwe robots. En bij iedere robot vind je een letter. En dan ga je alle letters verzamelen en dan ontrafel je de geheimen. Code en dan maak je kans op leuke prijzen. En die speurtocht is een leuke activiteit, dus voor jong en oud. En die laat je ook nog op een hele speelse manier de binnenstad van Delft zien. En de speurtochtkaart die haal je op bij het Vermeercentrum in Delft. En dan ga je dus op zoek naar al die verborgen robots. Weet jij de code te kraken?
0: Nou, dat lijkt mij zeer de moeite waard. Zeker omdat ik ben van de generatie die Star Wars voor de eerste keer in de bioscoop zag. En vanaf dat moment had ik wel iets met 3CPO en met R2D2.
1: Zeker.
0: De echte Star Wars fans die weten nu precies waar ik het over heb.
1: Absoluut.
0: En dat is overigens niet mijn vrouw. Die heeft geen idee wat ik dan zeg. Aan de bak gaan we straks, Patrick.
4: Ik ben meer van de generatie Robin de Robot.
0: Ja, die had het natuurlijk ook nog.
1: Die was ook zo lief.
4: Ja,
1: die was ook zo lief.
4: Maar goed, andere herinneringen straks in de archiefbak. Onder meer een legendarische toespraak in 1978 komen wij tegen. De jaren van vandaag, 29 juli, geef ze aan me door via aandebak@omroepwest.nl. Mooie prijzen in de tijdmachine. Onder meer een nachtje weg voor twee personen met alles erop en eraan. En de plaat voor 12 is Alleen vandaag.
0: Alleen.
1: Ja,
0: alleen.
1: Spannend.
0: Ja, ik vind hem...
1: Laat mij maar alleen.
4: Ja. Oh, leuk. Ja. Nee, die is het niet.
0: Alone van Hart zou eventueel ook nog kunnen.
4: Ja, die is goed.
0: Nou ja.
4: Ja, die is goed.
0: ik ben hier normaal gesproken zo slecht in. En echt het eerste wat ik eruit gooi is meteen
1: raak. Nou, je bent een held.
4: Oefening baart kunst.
0: Ik moet je ook zeggen, ik had dat ook wel even nodig. Op deze wat minder wakkere dag voor Pieter Tammens van Voor Mijn Oprecht Excuses. Maar één ding weet ik zeker meer. Jou moet ik even een paar dagen missen.
1: Zeker.
0: En daar had jij een hele goede reden voor.
1: Ik ga lekker naar Kasselfest.
0: Jij gaat lekker naar Kasselfest. En morgen zit Tess Malone natuurlijk weer op die prachtige stoel waar jij nu op zit. En dan ben ik er natuurlijk ook weer. En ik kan niet anders zeggen dat ik jullie heel veel plezier ga wensen met Patrick van Houten zometeen in Aan de Bak. Maar natuurlijk ook met alle andere prachtige programma's die daarna ook gaan plaatsvinden.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
7: Goedemorgen. Ik ben Bob Brinkman. Meerdere oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad hebben een dik pakket aan raadsvragen gesteld over het handelen van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar rondom de asielopvang aan de Javastraat. Dubbelaar heeft het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, opgeroepen om voorlopig geen nieuwe jonge alleenstaande asielzoekers in het pand aan de Javastraat te huisvesten. Je hoort de wethouder.
8: Het gaat nu allemaal heel snel en ik ontvang veel zorgen uit de buurt. Ik vind dat we die zorgen van de buurt serieus moeten nemen. En daarom wil ik zo snel mogelijk met COA aan tafel om te praten over de huidige situatie en over de toekomstige samenwerking. Nou ja, ik ben de huidige wethouder op dit dossier en ja, die doet het anders als zijn voorganger.
7: De oproep zorgt voor kritiek in de oppositie.
9: Het gaat hier om alleenstaande minderjarige asielzoekers die geen ouders hebben. En daarvan zegt eigenlijk de wethouder tegen het COA: wacht nog maar even met het huisvesten van deze kinderen, oorlogwezen, tot na de zomer, want we willen met u in gesprek. En dan ook zonder nog een alternatieve locatie voor aan te bieden. En ik vind dat eigenlijk niet verantwoordelijk,
7: zegt Youssef Assad van D66. Ondanks de oproep gaat het COA door met het plaatsen van jongeren in het pand aan de Javastraat. Het gesprek waar de wethouder op doelt vindt naar alle waarschijnlijkheid na de zomervakantie en na het reces plaats. De overleden persoon die gisterochtend werd gevonden op de Koekamp in Den Haag is een Poolse dakloze vrouw van boven de 40. Dat vertellen andere daklozen die haar kennen aan Omroep West. Over de doodsoorzaken bestaat onzekerheid. Volgens sommige getuigen zou de vrouw eerder ziek zijn geweest. Ondanks die informatie heeft de politie 3 aanhoudingen gedaan in deze zaak. En het Haagse Historisch Museum krijgt, als het eenmaal de deuren opent na de verbouwing, een Golden Earring collectie. De erven van de verzamelaar en Golden Earring liefhebber Kees van Rutten hebben zijn collectie aan het museum geschonken. Conservator Valerie Veenvliet over haar favoriete stuk.
10: Veel mensen die zouden denk ik de gitaar zeggen. Dat is natuurlijk, ja, daar heeft de Kooijman zelf op gespeeld. Maar ik moet zelf persoonlijk zeggen dat ik denk ik voor het Jek ga. Dat Barry Hay heeft gedragen in de clip Burning Stuntman. Ja, die clips waren zo uniek van de Golden Earring. Die waren echt voor het eerst echt zo'n filmische vertoning. En ik kan me die clip ook nog gewoon goed herinneren. En toen ik dat Jack zag, dacht ik echt, dit is heel gaaf.
7: Ja, verder zit er een gouden plaat van het album The Naked Truth bij en handgeschreven setlists. In 2028 moeten de deuren van het dan verbouwde en vernieuwde museum weer openen in het centrum. Het weer dan nog een hele warme woensdag. 32 graden zou het kunnen worden en volop zonnig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
11: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio. 100%
12: Haags. En we beginnen met die heerlijke stem van

0: dinsdag 29 juli. Dat betekent een nieuw Haags Bakkie. Ja, en ik heb een hele leuke uitzending voor jullie, want ik heb leuke gasten. Ik sprak gisteren natuurlijk Zeefonk. Ik weet niet of je hebt geluisterd. Nou ja, nieuwe muziek uit Den Haag. Een ode aan de stad Sunnyside Up. Een heerlijk nummer. En vandaag heb ik ook contact met een Haagse band, namelijk After Eight. Want ook zij hebben nieuwe muziek uitgebracht. Dus ja, daar moeten we natuurlijk ook aandacht aan besteden. Gisteren een beetje hip-hop en vandaag een beetje indie pop, indie rock. Dus ja, jeetje, onze stad heeft heel veel talenten en hele diverse soorten muziek. Dus strakjes hoor je After Eight, nieuwe muziek uit Den Haag. Het is hun eerste single van hun allereerste EP. Ja, en het klinkt ook goed hoor. Ik heb natuurlijk al gekeurd en geluisterd. En ja, fantastisch, jonge talenten. Dus ik ben blij dat ik ze strakjes spreek. En aan jullie mag voorstellen natuurlijk in Haags Bakkie. Verder deze uitzending ook. Ja, ik doe het al de hele week. Aandacht voor 75 jaar Molukkers in Den Haag. Milene van de Bibliotheek Den Haag komt langs. Want ja, jeetje, wat gebeurt er veel. Ik ben zelf ook al naar veel dingen geweest. En ja, het is nog maar het begin. Want het is we zijn al iets over de helft natuurlijk. Maar ja, er staat nog zoveel op het programma. En het mooie is, het is allemaal gratis. Wat ook gratis is, is vanmiddag is er een opening van een nieuwe. Nou, ik ga nog niet te veel verklappen. Blijf maar lekker luisteren. Strakjes ook aandacht voor iets wat nieuw is. Het was oud, het is nieuw. Ik doe weer cryptisch, hè. Maar in Loosduinen. En vanaf 4 uur. En jij kan er ook bij zijn. En het wordt weer iets heel moois. Dus lekker blijven luisteren. Ik heb leuke gasten. En natuurlijk ook leuke muziek. Dus ja, hou hem lekker hier. Ik pak een bakje erbij. Een bakje thee, wel te verstaan. En ik zou zeggen, geniet van de muziek. En strakjes ook alle interviews die ik heb hier in het programma Haags Bakkie. Elke dag tussen 10 en 12 op jouw Den Haag FM.
1: Je luistert naar Haags
0: Bakkie. Strakjes ook alle interviews die ik heb hier in het programma Haags Bakkie. Elke dag tussen 10 en 12 op jouw Den Haag FM.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Chicky.

0: na 11.
1: Ja, het is weer tijd om naar onze Instagram te gaan en mij te laten weten welke plaat jij even na 11 wil horen. Nou ja, de hoogste tijd, dat valt wel mee. Want je hebt nog een uurtje de tijd om mij te vertellen welke plaat ik moet draaien. Even na 11, de even na 11 plaat, ja. Jessica die heeft normaal gesproken het ABC. En volgens mij doet zij een week lang een artiest met de A, nou, toen de B. Nou, ik weet niet waar ze nu zit. Volgens mij is ze halverwege het alfabet. Ik ga gewoon elke dag een andere letter doen. Dus ik ben maandag begonnen met de A, Alicia Keys. Gisteren Burna Boy, de B. En vandaag natuurlijk de C. Ik heb een beetje urban artiesten. Nou, vandaag is het meer, ja, toch een beetje Latin vibe. Want ik heb gekozen voor de C, Camila Cabello. En welke twee nummers kan je dan kiezen? Uit welke twee nummers kan je kiezen? Dat is Havana en Señorita. Nou, ik ga Havana laten horen. Dat zingt ze, of dat is een nummer samen met Young Thug.

Ja, past wel bij de zomervakantie, toch? Ja, en het andere nummer van haar is samen met Shawn Mendes. En dat klinkt ook gewoon zo lekker. Dus ja, ik kan niet kiezen, hoor. Ik ben benieuwd wat jullie kiezen. Señorita.

Ja, ga je voor Havana of Señorita? Allebei van Camila Cabello. Natuurlijk met de C. De ene is met Young Thug en de ander is met Shawn Mendes. Je kan het laten weten door te gaan naar de Instagram van Den Haag FM. En op het verhaal kan jij dan kiezen welke plaat ik even na 11 moet draaien. Let me know!

Ja, strakjes heb ik nieuwe Haagse muziek voor jou. Ik ga je voorstellen aan After Eight. Ja, nieuwe jonge talenten. Indie pop maken ze. En ach, wat zijn ze goed. En ik kan niet wachten om ze voor te stellen. Ik spreek ze zo, maar eerst ga ik andere Haagse talenten draaien. Ja, toch wel een gerenommeerde, gevestigde naam. Dark Before Dawn. Ja, en dan heb ik het natuurlijk over Son Mieux.

0: Bakkie.
1: Yes, je luistert naar Haags Bakkie natuurlijk hier op jouw Den Haag FM. En als er dan weer Haags nieuws is of nieuwe muziek van Haagse artiesten, ja, dan hoor je dat natuurlijk hier ook bij Den Haag FM. En vandaag spreek ik met Jelle van der Sar. Hij is gitarist van After Eight. Jelle, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jullie hebben een Haagse indie rockband. Vertel, uit hoeveel leden bestaan jullie? Sinds wanneer maken jullie al samen muziek? Hoe zijn jullie ontstaan?
2: Ja, we bestaan uit 5 man. We begonnen eerst als 3 man. En we zijn eigenlijk uitgegroeid naar 5 leden. We bestaan ongeveer, denk ik, nu ongeveer 3 jaar. Wat een date. En uiteindelijk zijn we begonnen eerst met een kleine coverset met wat eigen nummertjes. En dat beviel eigenlijk mensen zo goed. En vonden het zo leuk om te doen om voor onze vrienden te spelen en nummers te maken. Dat het eigenlijk uitgegroeid is tot het eigenlijk een volledige band van 5 man.
1: Ja, fantastisch. Hey, en jullie zijn dus 3 jaar geleden begonnen met een beetje voor vrienden spelen. Misschien gewoon met elkaar onder elkaar. Maar ja, wat hebben jullie in die 3 jaar weten te bereiken al en ontwikkeld? Want hebben jullie al op podia gestaan en hoe is dat dan bevallen?
2: Ja, zeker. Nee, we hebben echt wel... Ik denk dat we echt wel aan het 30 optreden zitten ongeveer. We hebben best wel hele vette dingen al kunnen doen. In Den Haag, in het Westland. Past ook in Den Hoorn. Of in Hoorn. En verder rest hebben we denk ik nu... volgens mij hebben we nu 6 singles uit op dit moment. En we komen natuurlijk aan met een hele vette EP. Waar we pas natuurlijk vorige week onze eerste single hebben gereleased.
1: Ja, fantastisch. Jullie allereerste EP. Hoe is dat om daar aan te werken nu? En wanneer gaat die helemaal verschijnen, denken jullie?
2: Ja, dat was echt heel vet. Sowieso was het gewoon heel, heel cool om met ons team dit te maken en voor elkaar te... voor elkaar te krijgen. En we zijn gewoon heel excited. En de rest van de wereld laten horen van wat After Eight eigenlijk echt kan en wil presenteren. En hij komt om 28 augustus komt hij uit.
1: Oeh, dus nog een kleine maand. Ligt alles al op de plank of moet er nog wat afgemixt worden? Vertel.
2: Het is 99% klaar. Er zijn echt de laatste paar dingetjes, de laatste paar nummers die zijn nog aan het afwerken. Maar zo, hij ligt er goed dus op de plank. En wij zijn er echt wel heel erg blij mee. En ik ben gewoon heel benieuwd wat de rest van de wereld eigenlijk gaat vinden.
1: Oeh, ja, niet wat Den Haag ervan gaat vinden. De hele wereld, inderdaad.
2: Natuurlijk.
1: Hey, voor de mensen die jullie niet kennen en die ook niet per se weten wat indie rock is. Waar moet je aan denken? Wat voor soort muziek maken jullie?
2: Ja, indie rock is vooral best wel een wat roer genre. Wat vaak niet zo gepolished is. Vaak wel wat heftigere gitaren. Het is ik kan een beetje als meer puurdere sound beschrijven dan een popnummer of een perfecte rocktrack. Er mogen wat meer foutjes in zitten, er mogen wat meer imperfecties in zitten. En dat maakt ook het nummer eigenlijk een beetje indie. En het is vooral ook omdat wij een zelfstandig band zijn. We hebben geen hele marketingteam achter ons zitten of een label die ons helpt. We doen eigenlijk alles vanaf de grond af aan zelf. Dat maakt ons een indie band en dat maakt ons independent.
1: Ja, en heel puur denk ik ook. En heel dicht bij jullie zelf. Want waar gaan jullie nummers over? Waar gaat de EP over? Want je hebt nu 1 single gereleased, de eerste. Maar ja, wat kan je al vertellen over de hele EP?
2: Het is eigenlijk een coming-of-age EP. Dus het gaat eigenlijk gewoon op het opgroeien in deze leeftijd. Er zit veel liefdes in, maar ook... stories van vriendschappen en het ouder worden rond je 20 jaar ongeveer, een beetje ons leven, de dingen die wij ervaren. En vooral eigenlijk verteld uit onze liedzangeres Sonja. En die kan er waarschijnlijk ook wat meer over vertellen. Maar dat is eigenlijk een beetje waar het over gaat.
1: Hey, 28 augustus, einde van de zomer, wordt de EP gereleased. De eerste is dus net uit. De eerste single van die EP. Gaan jullie dan de hele zomer elke keer 1 single droppen?
2: We hebben een planning nu staan. Die zit ongeveer 2 weken tussen elke single in. Uiteindelijk gaan we 3 singles gaan we droppen. En dan komt daarna de hele EP komt, 2 weken daarna komt uit.
1: Nou, laten we afspreken dat ik jullie in de gaten blijf houden. Dat jullie gewoon iedere 2 weken, als er weer een single uitkomt, even contact met mij zoeken. En als de EP uitkomt, dan nodig ik jullie bij deze van harte uit. Met z'n allen in de studio. En dan wil ik ook natuurlijk dat jullie 1 nummer wel gaan doen, hè?
2: Ja, dat lijkt me wel heel vet.
1: Ja, toch? Nou, bij deze afgesproken. Wat wil je vertellen? Want we gaan hem zo natuurlijk draaien. Jullie allernieuwste single. De eerste van de EP die dus eind van de zomer verschijnt. After Eight. Jullie eerste single heet, moet ik even spieken, Dress and a Feel. Waar gaat het over?
2: Het is Dress and a Feel.
1: En een veel, ja. Sorry, jouw Engels is beter.
2: Ja, Dress and a Feel gaat over de angst die bij komt kijken tot het committen van een relatie. Dus op het moment dat je eigenlijk bijna een soort van ready denkt te zijn om te gaan trouwen en eigenlijk de veel aan te gaan en daar eigenlijk bang voor zijn en dat eigenlijk in de ogen kijken en ja, ook daar een beslissing op maken of je daar ready voor bent en wat de gevolgen daarvan zijn. En ook het verdriet wat daarop kan kijken als je dan ervoor kiest om dat niet te doen. En toch eigenlijk voor jezelf kiest in plaats van ja, die relatie die moet aan te gaan.
1: Ach man, coming of age, best een heftig onderwerp vind ik.
2: Ja, 100%. Ja,
1: maar ja, part of life toch? En ook ja. In deze levensfase waarin jullie zitten. Want hoe oud zijn jullie gemiddeld, zeg maar?
2: Ja, tussen de 22 en 25.
1: Oh, zo piepjong nog. After Eight, lieve mensen, hou deze indie rockband uit onze eigen stad in de gaten. En we gaan hun eerste single van hun nieuwe EP, hun eerste EP, gaan we draaien. Je mag hem zelf aankondigen.
2: Hier komt Dress and a Veil.
1: Dankjewel, Jelle.

ik heb een superleuke tip voor jou. Een beetje een cultuurtip. Raam 55. Ja, wat moet je je daarbij voorstellen? Nou, welke straat, wijk of misschien zelfs wereld is voor jou thuis? Nou, die vraag staat centraal in een hele bijzondere nieuwe expositie van mijn lieve collega Rico van Nierop. Natuurlijk elke zondag te horen. De nieuwe van Nierop en Woordenrijk. Maar dus ook te zien nu met de expositie. Vanaf afgelopen maandag kon je kijken en nog de hele zomer is het gratis te zien. Raam 55 aan het Westeinde. Nou, Rico liet zich inspireren door Den Haag, maar kijkt verder dan alleen de plattegrond. In zijn kleurrijke werken onderzoekt hij vragen over verbinding, diversiteit en samenleven. Hoe zorgen we voor ruimte voor elkaar, voor nieuwe bewoners, voor verdraagzaamheid en voor een stad waarin iedereen zich thuis kan voelen. In de expositie zie je onder meer een Haagse stratenkaart in regenboogkleuren. Een kunstwerk waarin alle Haagse wijknamen samenkomen. En een bijzondere wereldbol waarop Den Haag letterlijk de hele wereld omarmt. Ja, ik heb het maakproces een beetje gevolgd op zijn socials. Want hij deelt regelmatig prachtige tekeningen of stukjes van die wereldbol. En ach, ik heb hem nog niet gezien. Maar ik ga zeker langs, misschien vanmiddag wel, om te kijken in bij Raam 55. Ja, de boodschap is helder. Als je ruim denkt, past Den Haag op de hele wereld. En past de hele wereld in Den Haag. Wauw, filosofisch. Ik ben heel benieuwd naar die wereldbol. De tentoonstelling is dag en nacht te bekijken. Want ja, het is in een raam. Raam 55 is een galerie in een etalageraam aan het Westeinde. Ja, nummer 55. Gewoon vanaf de stoep, onderweg naar de binnenstad of tijdens een wandeling. Ik ga daar wel even voor omlopen, want ik wil dat wel zien. De expositie is nog de hele zomer gratis te bezoeken. Je kan gewoon langs het raam lopen, wanneer je wil. Want ja, het is dag en nacht geopend, zeg maar. Dus stap eens uit je eigen wijk en bekijk Den Haag letterlijk en figuurlijk eens vanuit een heel ander perspectief. Namelijk ja, het perspectief van mijn collega, talentvolle tekenaar, kunstenaar Rico van Nierop. Raam 55 aan het Westeinde. Ja, nummer 55. Nou, ik vind het een geweldige tip. Ik ga ook kijken.

0: Even na 11.
1: Ja, de Even na 11. Daar is het bijna tijd voor, want het is bijna 11 uur. Dus je hebt nog maar heel even de kans om te stemmen en te bepalen welke plaat ik strakjes ga draaien. We zijn vandaag op woensdag natuurlijk aangekomen bij de letter C. Begonnen met Alicia Keys, gisteren Burner Boy en vandaag Camila Cabello. En ja, het zijn een beetje, nou, het is niet per se heel erg urban, maar meer Caribisch, Latin. Ach, ik hou ervan. Ik ben heel benieuwd welke jij gaat kiezen, want ik vind ze allebei zo heerlijk.

Ja, Havana of Senorita. Ja, dat is toch geen keus? Ik wil ze eigenlijk allebei draaien. Maar ja, dat kan niet, want jullie hebben de keus. Jullie mogen bepalen. Ik ga hem nog één keer laten horen. Havana of Senorita. Havana.

Ja, Havana met Young Thug. Of anders, Señorita samen met Shawn Mendes. We zijn bij de Sebeland Camila Cabella. Laat me weten via Instagram welk nummer ik zo meteen moet gaan draaien.

0: Dit is Haags Bakkie. Live vanuit jouw stad Den Haag. Den Haag FM.
1: Ja, het is nu ongeveer een jaar geleden dat de eerste Schreuder weer openging na een faillissement. En inmiddels, ja jeetje, er zijn er al heel veel weer geopend in Den Haag. En vanmiddag opent er weer een nieuwe vestiging op een fantastische locatie. Waar dan en hoe het is gegaan het afgelopen jaar, hoor je het volgende uur hier in Haags Bakkie. Ook heb ik een interview met Milène van de bibliotheek over 75 jaar Molukkers in Nederland. 75 jaar Molukkers in Den Haag. Er is van alles te doen en ja, wat heel mooi is. Het is allemaal gratis. En natuurlijk strakjes even na 11 draai ik ook jullie keuze. Dus heb je nog niet gestemd? Ga naar onze socials. Naar de Instagram, het verhaal en stem op. Ja, het is vandaag de C. Camilla. En ja, laat me weten welke twee van de nummers, Havana of Señorita. Ja, allebei geweldig. Ik kan niet kiezen, dus jij moet me helpen. Maak de keus en dan ga ik strakjes even na 11 de plaat draaien die jullie hebben gekozen, waar het meeste is op gestemd.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Tata Stiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Meerdere oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad hebben een dik pakket aan raadsvragen gesteld over het handelen van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar rondom de asielopvang aan de Javastraat. Dubbelaar heeft het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, opgeroepen om voorlopig geen nieuwe jonge alleenstaande asielzoekers in het pand aan de Javastraat te huisvesten. Je hoort de wethouder.
12: Het gaat nu allemaal heel snel en ik ontvang veel zorgen uit de buurt. Ik vind dat we die zorgen van de buurt serieus moeten nemen. En daarom wil ik zo snel mogelijk met COA aan tafel om te praten over de huidige situatie en over de toekomstige samenwerking. Nou ja, ik ben de huidige wethouder op dit dossier en ja, die doet het anders als zijn voorganger.
11: De oproep zorgt voor kritiek in de oppositie.
13: Het gaat hier om alleenstaande minderjarige asielzoekers die geen ouders hebben. En daarvan zegt eigenlijk de wethouder tegen het COA: wacht nog maar even met het huisvesten van deze kinderen, oorlogwezen, tot na de zomer, want we willen met u in gesprek. En dan ook zonder nog een alternatieve locatie voor aan te bieden. En ik vind dat eigenlijk niet verantwoordelijk,
11: zegt Youssef Assad van D66. Ondanks de oproep gaat het COA door met het plaatsen van jongeren in het pand aan de Javastraat. Het gesprek waar de wethouder op doelt vindt naar alle waarschijnlijkheid na de zomervakantie en na het reces plaats. De overleden persoon die gisterochtend werd gevonden op de Koekamp in Den Haag is een Poolse dakloze vrouw van boven de 40. Dat vertellen andere daklozen die haar kennen aan Omroep West. Over de doodsoorzaken bestaat onzekerheid. Volgens sommige getuigen zou de vrouw eerder ziek zijn geweest. Ondanks die informatie heeft de politie 3 aanhoudingen gedaan in deze zaak. En het Haagse Historisch Museum krijgt, als het eenmaal de deuren opent na de verbouwing, een Golden Earring collectie. De erven van de verzamelaar en Golden Earring liefhebber Kees van Rutte hebben zijn collectie aan het museum geschonken. Conservator Valerie Veenvliet over haar favoriete stuk.
14: Veel mensen die zouden denk ik de gitaar zeggen. Dat is natuurlijk, ja, daar heeft Kooijmans zelf op gespeeld. Maar ik moet zelf persoonlijk zeggen dat ik denk ik voor het jack ga. Dat Barry Hay heeft gedragen in de clip Burning Stuntman. Ja, die clips waren zo uniek van de Golden Earring. Die waren echt voor het eerst echt zo'n filmische vertoning. En ik kan me die clip ook nog gewoon goed herinneren. En toen ik dat jack zag, dacht ik echt, dit is heel gaaf.
11: Ja, verder zit er een gouden plaat van het album The Naked Truth bij en handgeschreven setlists. In 2028 moeten de deuren van het dan verbouwde en vernieuwde museum weer openen in het centrum. Het weer dan nog een hele warme woensdag. 32 graden zou het kunnen worden en volop zonnig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
15: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
16: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
17: Iedereen begrijpt elkaar.
18: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
19: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
17: Zwemmes. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmesdenhaag.nl.
0: Nu Haags Bakkie.

0: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.
1: Ja, zo meteen draai ik natuurlijk de effen naar 11. Ik ben benieuwd. Ik ga zo kijken. Ik heb nog niet gekeken waar jullie op hebben gestemd. Want ik ga eerst nog even Haagse muziek draaien. Van Catskills, Sober in Norwegian Wood. En ja, later dit uur na de effen naar 11 natuurlijk. Even contact met de bibliotheek. De centrale bib, maar ook in andere bibliotheken. Want ik ben bijvoorbeeld vorige week al geweest in Scheveningen. Want er gebeurt heel veel van workshops weven, stoffen weven tot en met stof verven, zingen. Ja, van alles is er te doen rondom 75 jaar Molukkers in Den Haag, in Nederland. En ik zoek ook contact met Schreuder, want er opent vanmiddag om 4 uur in Loosduinen een nieuwe Schreuder. De 10e alweer, fantastisch. Ze zijn een jaar onderweg en ze timmeren echt hard en heel goed aan de weg. Dus ik ga een beetje terugblikken en natuurlijk vooruitblikken op die nieuwe vestiging. Wat gaat daar dan gebeuren? En ja, je moet blijven luisteren als je wil weten waar die komt. Zometeen de FNA 11, maar eerst muziek uit je eigen stad, Catskills. We'll

0: Effen na 11.
1: Ja, het is de hoogste tijd voor de Effen na 11 en 2 wereldhits van Camila Cabello. Daar kon je uit kiezen. Ik vind het altijd wel eerlijk om 2 nummers van dezelfde artiest te kiezen. Want ja, dan wint die artiest, ja toch? Dus nou ja, aan de ene kant had ik gekozen voor Havana. Havana, ja, spreek het goed uit. Op zijn Spaans natuurlijk. Havana. Haar grote solo doorbraak uit 2017 met rapper Young Thug. Het nummer is een ode aan haar geboortestad Havana in Cuba en groeide uit tot een wereldwijde nummer 1 hit. Voor Camila betekende dit haar definitieve doorbraak als soloartiest, nadat ze eerder bekend werd als lid van de meidengroep Fifth Harmony. Ja, en ze timmert flink aan de weg, want 2 jaar later was dat geweldige nummer Señorita, die kwam uit. Die nam ze op met de Canadese superster Shawn Mendes. Hun chemie spatte niet alleen van de videoclip af. Ook buiten de studio kregen de 2 een relatie. Ja, dat kan ervan komen als je zo'n zwoele hit maakt. Het nummer stond wekenlang bovenaan de hitlijsten en won meerdere muziekprijzen. Ja, en waar hebben jullie voor gekozen? De doorbraak, Havana? Of voor, ja, Señorita? Ik laat jullie niet langer in spanning, jullie kozen. Ja, wederom massaal. Gisteren was het ook echt met een grote meerderheid kozen jullie voor Señorita. Ik ga hem dus voor jullie draaien. De Effen na 11 van vandaag van Camila Cabello en Shawn Mendes.
0: Effen na 11.

Ja, ik had vandaag in het eerste uur sprak ik met After Eight. Ze hebben nieuwe muziek uitgebracht. En de komende periode, om de week zo'n beetje, komt er weer een nieuwe single uit. En eind augustus verschijnt hun allereerste EP. Ja, en ook Zeefonk, die sprak ik gisteren, heeft nieuwe muziek. Ach, fantastisch. Ja, allebei heel talentvol. En ik kijk uit naar hun albums, EP's. Want ja, ook Zeefonk komt met een heel album eind augustus. Dus ach, ik hou jullie natuurlijk op de hoogte. Ik heb al met ze afgesproken dat ze allebei langskomen met de hele formatie. En dan kunnen we uitgebreid met ze kletsen en lekker veel van hun nummers draaien. Nu eerst andere muziek en ja, even geen Haagse muziek. Maar wel lekkere muziek. En strakjes natuurlijk zoek ik contact met Schreuder. Want een nieuwe vestiging opent strakjes om 4 uur hier in Den Haag, in Loosduinen. Ik verklap het alvast. Iedereen is van harte welkom bij de feestelijke opening. En het wordt heel gezellig met allerlei verrassingen. En ook contact met de bibliotheek. Want ja, die doen heel veel mooie dingen rondom 75 jaar Molukkers in Nederland. Blijf luisteren dus.

0: Haags Bakkie, weet je wat er speelt in je stad? Iedere maandag tot en met vrijdag van 10 tot 12 op Den Haag FM en Den Haag TV. Den Haag FM. Haags Bakkie.
1: Ja, Haags Bakkie, gezellig dat je weer luistert natuurlijk naar de show tussen 10 en 12. Elke maandag tot en met vrijdag op Den Haag FM. En er schuiven altijd mensen aan in de studio die iets leuks doen in Den Haag of iets moois hebben gedaan. En nou, ik vind dit fantastisch. De hele week heb ik aandacht aan 75 jaar Molukkers in Nederland. En de bibliotheek, ja jeetje, wat doen die super, super veel. Dat is fantastisch. Ja, maandag had ik het natuurlijk gehad over de expositie gisteren over dat geweldige concert wat in het Circus Theater eraan komt op 11 augustus. Maar ja, in de bibliotheek, zowel de centrale bibliotheek aan het Spui, als ook in andere stadsdelen, die doen zo onwijs veel. Milene is daar onder andere verantwoordelijk voor, samen met Junja en nog meer mensen natuurlijk van de Biep. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, fantastisch. Want ja, het is echt een heel uitgebreid programma. Vorige week heb ik nog een ICAT-workshop gedaan in de bibliotheek in Scheveningen. ICAT is een Molukse stof. Ik ben bij een workshop zingen geweest in de centrale bibliotheek. Ik ben bij een paneltalk geweest. De boekenclub, daar heb ik ook al boeken voor gelezen. Oh jeetje, wat is daar veel.
2: Ja, dat kun je wel zeggen. En daar zijn we ook heel erg blij mee. Inderdaad, zangworkshops. Ook over de Molukse-Maleise taal. Je krijgt dan wat input daarover en uitleg. Maar het is vooral samen zingen en liedjes delen en samen zijn.
1: Ja, je krijgt niet technische zangles, maar het gaat meer om de liedjes, de betekenis daarachter. Ja. De taal, wanneer wordt dit dan gezongen?
2: Tradities. Maar ook mensen krijgen ook de gelegenheid om zelf te vertellen wat het liedje voor hun betekent. En het mooie is, het is natuurlijk in basis voor de Molukse gemeenschap. Maar iedereen is welkom. Dus als je nieuwsgierig bent of je wil er meer van weten, of je hebt er sowieso al interesse in, omdat je getrouwde familie hebt of wat dan ook, wees welkom. Iedereen welkom.
1: Ja, hartstikke leuk. Er zijn al wat dingen geweest. Ik ben ook al geweest bij een aantal van de prachtige activiteiten die jullie hebben. Wat zijn de reacties tot nu toe?
2: Nou, heel positief. Mensen reageren blij, maar ook emotioneel. Delen dingen achteraf. Er is altijd wel gelegenheid tot een stukje napraat. En dat vind ik vooral heel erg mooi. Ook dat de bibliotheek daar een rol in kan nemen. Want dat is ook wel de positie van een bibliotheek in een stad, vind ik.
1: Ja, dat is tegenwoordig steeds meer natuurlijk. Ja. De bibliotheek is niet maar alleen maar een plek waar je boeken kan lenen. Maar ja, je ziet het hier in de bibliotheek ook natuurlijk. Mensen zitten te werken. Je hebt ook allerlei adviesloketten in de Biep. Je hebt computers, je hebt tentoonstellingen, exposities. Ja. Er is echt van alles te doen. Het is echt een plek om samen te komen, hè?
2: Ja, het is een plek om samen te komen, verhalen te delen. En ook een van de weinige plekken, zo niet de enige, waar je nog gewoon kan zijn. Zonder dat je iets moet kopen.
1: Ja.
2: Iedereen welkom is.
1: Ja, want tegenwoordig inderdaad, dan kan je niet even ergens werken. Want dan moet je verplicht iets kopen, zeg maar. Ja.
2: Ja.
1: Hey, jij hebt zelf ook Molukse roots.
2: Ja, klopt.
1: Junja ook.
2: Ja.
1: Hoe belangrijk is dit jaar voor jou?
2: Het is voor mij heel leerzaam ook. En ik vind het heel belangrijk dat er aandacht aan besteed wordt. Ik heb een andere geschiedenis. Mijn vader en mijn opa waren geen militair, maar de familie daar, de grootouders daarboven wel, dus de vaders. Dus ik ben niet verbonden aan dat mensen toen gedwongen hierheen werden gehaald, of in ieder geval onder bedenkelijke voorwenselen. Maar ik vind het heel belangrijk en heb dat altijd heel belangrijk gevonden dat het hele verhaal verteld wordt. Dus ik ben heel blij met dit jaar.
1: Ja, mooi.
2: En de aandacht ervoor.
1: Ja, en hoe was het hier in de bibliotheek en ook met de gemeente om hier aandacht voor te vragen? Want ja, de workshops zijn bijna allemaal gratis volgens mij. Ja. Dus ja, dat kost ook geld. Hoe is daar vanuit de bibliotheek en vanuit de gemeente op gereageerd? Hoe zijn jullie ondersteund daarin?
2: Nou, wij werken vaak samen met de afdelingen van OCW. En daarbij is mijn collega Amanda McKenzie op het net gekomen. Joh, dit komt eraan. Wij hebben budget. Kunnen we samenwerken? Wat kunnen we? En wij hebben toen, Junia en ik hebben toen een plan van aanpak geschreven. En dat is het akkoord opgegeven. En zodoende, dus dankzij de gemeente hebben wij een budget om dit al dit moois te organiseren. Ja.
1: Ja, wat hoop je dat Den Haag na dit jaar en na jullie mooie activiteiten meeneemt?
2: Nou, ook wat meer verdieping en begrip voor elkaar. Want dat is het vooral, hè. Ik denk dat jij ook als de beste weet dat altijd het verhaal van de kapingen gekoppeld wordt aan Molukse gemeenschap. Terwijl er is zoveel meer en daar zit ook een geschiedenis aan vast en een voorgeschiedenis. En ik denk dat dat in algemene zin ook heel belangrijk is, dat we leren van en over elkaar. Om niet zo veroordelend te zijn. Ja, om je oordeel bij te stellen.
1: Ja, mooi. Hey, ik heb natuurlijk al een klein beetje teruggeblikt. En we hebben ook in Vogelvlucht wat dingetjes genoemd. Wat er dan allemaal is geweest en wat daar aankomt. Maar misschien kunnen we kijken. Ja, het is nu eind juli. Maar daar staat al best wel snel weer wat op het programma, hè?
2: Klopt, klopt. Ik moet even spieken, zeg ik eerlijk.
1: Ja, dat mag, want het is heel veel. Dus ik zou het ook niet eens uit mijn hoofd weten.
2: Nou, 13 augustus is er weer een Molukse workshop. Oyale en levensdraad. Oyale is een Molukse symbool wat vooral in de, op de eilanden, heb ik begrepen, Ambon en Saparua en Haruku voorkomt. En Seram, denk ik ook. En het is een symbool waar verbinding. Dus zijn cirkels en de bekende, al dan niet bekende vergatvogel komt erin voor. En het gaat heel erg over de verbinding met je omgeving, met je voorouders, met de kosmos, met de natuur. Dat wordt dan weer verwerkt in een workshop over weeftradities. En dat wordt gedaan door Weaving Worlds uit Amsterdam. Onder andere bezielende leiding van Loes Leotimia en Olivia de Ruiter en Sera. Daar moet ik even de achternaam van schuldig blijven. Maar die drie vrouwen die geven om beurten met z'n tweeën prachtige workshops hier.
1: Ja, fantastisch. Ik heb ook een workshop bij ze gevolgd. En ja, je gaat ook met iets naar huis, want je hebt iets moois gemaakt. Ja. Echt heel leuk.
2: Ja, ja. Ze doen dat
1: dus heel, een aanrader.
2: Ja, zij doen dat heel erg leuk. Dus je krijgt ook wat achtergrondinfo, maar je gaat vooral maken natuurlijk.
1: Ja, en dan 20 augustus kan je volgens mij weer gaan zingen.
2: Ja, klopt. Daar is als het goed is nog plek voor. Dus schrijf je vooral in, kom. Ook als je de liedjes of de taal nog niet kent, wees welkom. Dat gaat in podium B plaatsvinden op de 5e verdieping.
1: Mooie grote zaal.
2: Precies. Hartstikke leuk. En dan is het 3 september weer een workshop van Weaving Worlds. Dus weer over de weeftradities. En dan hebben we, dat is op 3 september.
1: Ja, en dan volgens mij in september is er ook weer een boekenclub.
2: Klopt.
1: In november en dan volgens mij januari en maart. Zo, ik weet het gewoon uit mijn hoofd. Ja, in oktober is er ook weer een paneltalk.
2: Precies.
1: En er zijn ook lezingen van Gerlof. Ja, die heeft zulke interessante inzichten altijd. Ik ben ook bij een lezing geweest, die was ik even vergeten.
2: Ja, je hebt vrij gewoond. Heel
1: ja, super interessant. Ja. Ik ben echt heel blij met de programming in de BIEB. Ja, en volgens mij, want je kan alles natuurlijk gewoon teruglezen op de website van de bibliotheek. Dus kijk daar vooral, maar dan heb je een beetje een idee wat er allemaal aankomt. En vooral de aankomende maand. Maar er komt ook nog een expositie volgens mij, hè?
2: Klopt. Eind van het jaar komt er een expositie, MENA. En dat is een samenwerking met, moet ik ook weer even...
1: MOSA.
2: Ja, met MOSA en...
1: Molukse Zaken.
2: Ja,
1: daar staat het voor.
2: Al, dat dacht ik al. Daar worden onder andere 9 banieren met fotoportretten van de fotograaf Leslie Taihutu tentoongesteld. En dat gaat dan vooral over, dat zijn portretten van Molukkers met een item of een object in hun handen wat van betekenis voor hun. En dat vertelt dan ook gelijk iets over de Molukse tradities.
1: Mooi.
2: Daarnaast zal op de eerste verdieping in het verhalenhuisje, al dan niet bekend, maar ga gluren, daar staan telefoons. Daar zal op een van de telefoons zullen 9 verhalen van 9 mensen uit die foto-expositie te horen zullen zijn. Ja.
1: Superleuk!
2: Ja, heel leuk. Ja.
1: Nou.
2: En daarnaast hebben we ook nog eind van het jaar familieworkshops dans. Ik heb begrepen de Sekatena. Dat is een dans, een vrij onbekende Molukse dans die door mannen en vrouwen wordt uitgevoerd.
1: Is dat met die bamboestokken?
2: Nee, dus vooral veel met vogelbewegingen beginnen.
1: Oh, wauw.
2: Maar misschien zit dat ook
1: ik ga me snel inschrijven, ja. Want het is ook heel snel vol altijd,
2: het
1: al die workshops.
2: Inderdaad, de hoofddoelgroep zijn de kinderen of de jeugd. Het is voor familie, dus iedereen mag meekomen, opa's en
1: ik hoop oma's. Dat mijn kleinkind dan nog hier is. Dan heb ik een excuus. Oh, ik kan mijn neefje meenemen.
2: Ja,
1: die is 9.
2: Doe.
1: Ja, mijn neefje.
2: En we hebben ook nog een familievoorleesvoorstelling aan het eind van het jaar door Sem Tanate. Die bij menigeen bekend zal zijn van de voorstelling Poelang.
1: Ja,
2: en
1: leuk.
2: Dan hebben we nog een...
1: Ze kan ook zo mooi zingen.
2: Handwerkworkshops voor kids. Dat is echt voor kinderen van Angela Hittipeu. Ik hoop dat ik haar achternaam goed uitspreek. En Joyce Cordus. Of Cordus.
1: Ach, wat fantastisch.
2: Ja, dus dat zijn nog dingen die in het verschiet zijn. En nog meer. En nog 2 panel talks in maart en april. Dus hou de website in de gaten. Want er komt nog veel meer bij dan wat er nu op staat.
1: Nou, tot slot dan de allerlaatste vraag. Want kijk vooral op de website om alles rustig na te lezen. En in te plannen vooral ook. Waar ben je het meest trots op? En waar kijk je het meest naar uit?
2: Dat vind ik een strikvraag. Want ik merk vooral, waar ik heel erg trots op ben, is dat mensen met elkaar in gesprek gaan. En dat er zoveel verbinding is. Dus tijdens het zingen, bij de panel talks, bij de boekenclubs, bij de lezingen. Want dat zijn geen achteroverleunlezingen, zoals je weet. Dat is echt...
1: Interactief.
2: Interactief met elkaar in gesprek gaan. Ik denk dat...
1: Ja, bij de laatste ging ik ook nog wel een soort van in discussie. Want ik was het helemaal niet eens. Ja, dat weet ik nog. Ja.
2: Geweldig. En maar dat is mooi.
1: Met respect natuurlijk, ja.
2: Precies, en dat is zo belangrijk. Zeker in deze steeds meer gepolariseerde wereld. Dat je met elkaar... Dat je het mag... Je mag het met elkaar oneens.
1: Ja, ja.
2: Blijf gewoon niet met elkaar in gesprek.
1: Ja, dat was echt heel mooi inderdaad. Ja. Dan heb ik toch een aansluitende vraag. Want wat mij opgevallen was, omdat het nu zo leeft in Den Haag door 75 jaar. Het is toch, ja, eigenlijk vind ik dat je het altijd moet herdenken en vieren. Maar dit geeft toch een aanleiding om extra aandacht daarvoor te vragen. Wat ik merk, oh my god, wat zijn er veel Molukkers in Den Haag.
2: Ja.
1: Toch?
2: Is het ook niet.
1: Ja, toch?
2: Ja, geweldig.
1: Ja, dat is ook een mooie ontdekking, ja. Toch? Dus we leren ook weer meer van onze eigen community kennen.
2: Precies. En wat ik ook mooi vind, mensen komen toch ook van heinde en ver voor alle activiteiten.
1: Ja, dat is ook waar. Dus Den Haag trekt ook aan, want we doen gewoon toffe dingen als stad. Ja, toch?
2: Precies.
1: Ja.
2: Aga.
1: Yes, Aga in the house. Milene van de bibliotheek. Onwijs bedankt voor je uitgebreide toelichting en heel veel plezier en succes met de prachtige programmering. Jullie moeten gewoon in het najaar nog een keer komen voor een update, want ja, er is zoveel te doen. Afgesproken bij deze?
2: Afgesproken.
1: Bij deze afgesproken. Dankjewel nogmaals. Alles te vinden op de website van de bibliotheek.

0: Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Je luistert naar Haags Bakkie met Chicky Traxel.
1: 100% Haags, Den Haag FM.
0: Haags Bakkie.
2: Yes, Haags Bakkie. Gezellig dat je weer luistert naar Haags Bakkie. Tussen 10 en 12 natuurlijk. Elke maandag tot en met vrijdag. En zo ook deze woensdag 29 juli alweer. Jeetje, wat vliegt de tijd. En ja, de tijd vliegt inderdaad. Want vorig jaar was die ook bij mij even te gast. Ik heb het over Clint. En toen was het volgens mij de eerste die weer open ging. En nu, oh my god, is het alweer de tiende scheuder die open gaat in Loosduinen. En dat gaat vanmiddag om 4 uur gebeuren. Clint, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, van harte gefeliciteerd. Wat fantastisch. 10 scheuders alweer open.
3: Yes, ja. Vandaag gaan we de 10e alweer openen vanmiddag om 4 uur. Dus ja, fantastisch. Hè? Dat is weer goed nieuws voor Den Haag.
2: Ja, en vorig jaar was het heel onzeker toen ik je sprak. En ja, toen kwam jij daar ineens. En ja, je hebt echt geweldige dingen al neergezet. Toen was het de eerste. Volgens mij was dat in de Vaarheidstraat of hier in het centrum. Nou, dat waren een van de eerste die weer open gingen. Voorafgaand, toen ze failliet waren, toen sprak ik ook wat mensen die daar werkten. En ja, voor hun was dit hun leven. Het was weer een manier om in contact te komen met anderen, om bezig te zijn, om de deur uit te gaan. Dat ging voor sommigen heel moeizaam. En ja, toen was jij daar en hebt er weer voor gezorgd, samen met jouw team natuurlijk, dat er weer heel veel scheuders open konden gaan. Wat heb je gemerkt in het afgelopen jaar? Wat voor reacties heb je gekregen? Vooral van de oud-werknemers, maar ook de bezoekers die heel vaak kwamen altijd.
3: Nou ja, eigenlijk heel divers. Hè. Ten eerste, wat je terecht zegt, ik kan dat niet alleen. Ik doe dit met een fantastische team vanuit Schreuder. Echt fantastische collega's die hier dag en nacht mee bezig zijn om dit te kunnen realiseren. Ook vandaag weer in Loosduinen. Maar nou ja, afgelopen jaar hebben we heel veel reacties gekregen. Oud-werknemers, maar ook nieuwe werknemers die we weer kans hebben kunnen bieden. Maar ook gewoon bezoekers die eigenlijk jarenlang al in de winkels van Schreuder kwamen. Ja, die konden ook niet meer naar de winkel toe. Dus ja, het waren echt vele tienduizenden Hagenezen, Hagenaars die hier van de dupe waren. Maar die zijn nu zo blij dat we er weer zijn. En hoe? Ja, we komen gewoon 2 keer zo harder terug. Dus dat is gewoon heel mooi.
2: Ja, want Schreuder, het is niet alleen een winkel, een kringloopwinkel, het is veel meer, hè?
3: Ja, klopt. Wij zijn niet alleen een kringloopwinkel, we zijn ook een stukje dagbesteding, hè. Dus mensen die met een beperking of met een afstand, die kunnen in onze winkels ook terecht. Maar ook mensen die ooit een taakstraf hebben gehad en die hun taakstraf moeten voldoen. Ja, daar zijn we er ook voor, om dit soort mensen ook een kans te bieden. Dus we zijn ja, vele malen breder. Niet maar voor winkelbezoekers, nee, maar we zijn er echt voor. Ja, iedereen is er iets wils. Ook voor mensen uit de wijk. Dus echt heel divers, zeker.
2: Ja, mooi. Ik weet niet of je het uit je hoofd weet, maar het rijtje van de winkels die weer open zijn gegaan. Ik noemde net al de Vaarheidstraat. Dat is natuurlijk in Zegbroek. Hier in het centrum, de Torenstraat. Waar zitten jullie nog meer?
3: Piet Heijnstraat zitten we in het centrum. Theresiastraat zitten we. Loosduinse Kade zitten we. Vaarheidstraat, nou, dat zei jij net. Even goed nadenken. We zitten op de Westhovenplein. In Moerwijk zitten we. Op de Wezelrade. In Eskamp zitten we. Delft zitten we ook. De Westlandse Weg. Dus we hebben ook een kringloop in Delft geopend. En dan zou ik jou dan nog iets verklappen.
2: Ja.
3: Klein geheimpje. Nou ja, we zijn ook heel hard bezig in Rijswijk.
2: Oh, wow.
3: We zijn ook bezig met de laatste onderhandelingen om alle puntjes op de i te zetten om binnenkort ook een, ja, niet zomaar een kringloop te openen, maar dat wordt iets nieuws, een nieuw concept. Dat wordt Schreuder V&D Warehouse. En dat is een knipoog naar vroeger, de V&D van vroeger.
2: Ja, de Vroom en Dreesman.
3: Maar, de Vroom en Dreesman, ja, maar het is de afkorting bij ons van Vintage and Deadstock. Dus het wordt echt een uniek concept binnen Schreuder Kringloop, zeg maar. Dus, en we gaan in Rotterdam open.
2: Wauw. Jeetje, ja, want jij zat helemaal niet in de kringloop. Wel heel veel sociaal-maatschappelijk betrokken werk deed je. Inderdaad, met mensen tot een afstand tot de arbeidsmarkt, daar werkte je al mee. Ja, hoe is dit om nu, ja, een jaar verder ben je en ja, je lijkt de smaak te pakken te hebben. Hè? Wat maakt het zo bijzonder, die kringloopwinkels en dan die speciale formule die jullie hebben?
3: Tweeledig. De spullen, de producten een nieuwe leven te geven. Dat vind ik wel heel bijzonder en heel gaaf om te doen. Banken die normaal afgeschreven zijn of leuke meubeltjes die afgeschreven zijn. Ja, die knappen wij soms op en die geven dan een tweede leven. Dat vind ik heel tof om te zien. En je zou dan zeggen dat vaak bij mensen terechtkomen die het wat moeilijker hebben. Maar je ziet eigenlijk ook wel mensen die het juist heel goed hebben. Die vinden het ook juist interessant om juist dit soort meubeltjes te kopen. Dus dat vind ik heel gaaf. Maar anderzijds vind ik het ook wel heel gaaf om mensen een kans te bieden. En binnen de kringloop, omdat dat juist lekker laagdrempelig is, kunnen mensen met een afstand of mensen die een bepaalde beperking hebben, die kunnen heel makkelijk via de kringloop geactiveerd worden. En dat vind ik heel belangrijk. En wat ik ook dan nog belangrijk vind om te benoemen, ik vind het ook belangrijk dat de mensen een daadwerkelijke kans krijgen om duurzaam bij ons lang te kunnen werken. Dus niet voor een aantal jaar, maar echt jarenlang voor hun hele leven. En dat vind ik heel belangrijk en dat kan ik waarmaken door middel van de kringloop. Dus dat vind ik wel heel belangrijk.
2: Wauw, heel duurzaam en circulair. Mooi. Hey, vandaag strakjes feestelijke opening. Jullie waren al in Loosduinen, maar dan toch nog een extra locatie. Ja, waarom? En het is wel echt een hele prominente, geweldige plek die jullie hebben uitgekozen, hè?
3: Ja, het is een hele vette locatie. Er zat vroeger de SNS-bank, die zat daar jarenlang. En een mooie hoek, zeg maar, midden op het plein. En het is gewoon een hele toffe locatie. We zijn daar goed zichtbaar. De markt is daar volgens mij elke woensdag, dus aanstaande woensdag. Of elke woensdag is daar de markt.
2: En vandaag ook natuurlijk.
3: Vandaag ook uiteraard. Dus elke woensdag mensen zijn daar welkom op de markt. Maar dat is gewoon uniek. En wat voor ons natuurlijk wel belangrijk is, dat we deels ook gewoon bezoekers binnen de winkels krijgen. Want we moeten ook nog wat omzet maken om ons kosten te kunnen dekken. Maar anderzijds is het zo'n mooi centrale plek dat we ook vanuit ons buurthuis Schreuder daar ook weer impact kunnen maken door middel van activiteiten te organiseren en weer echt iets voor de wijk te betekenen. Dus het is echt een mooie, unieke centrale locatie om daar zowel circulair impact te maken, maar ook op het welzijn, zeg maar.
2: Nou, fantastisch, Clint. Keep up the good work, zou ik zeggen. Heel veel plezier strakjes vanmiddag op het... hoe heet het? Is het het Loosduinse Hoofdplein? Ik weet het niet hoe het heet precies.
3: Ja,
2: toch? Ja.
3: En iedereen is vanmiddag om 4 uur welkom. Dus ben je in de buurt, loop je op de markt. Wees welkom 4 uur. We gaan knallen en we gaan rocken. En er zijn allerlei activiteitjes te doen. Een mooie korting. Kom vanmiddag met z'n allen naar Kringloop Schreuder op de Loosduinse Hoofdplein.
2: Loosduinse Hoofdplein. Heel veel plezier, Clint. Vanmiddag dus om 4 uur, lieve mensen. Misschien zie ik jullie daar ook wel. Maar in ieder geval wens ik jou veel succes. Heel veel plezier. Hou ons op de hoogte, want ja, daar komen er nog veel meer aan. Dus wie weet spreken we elkaar binnenkort weer in Den Haag. Of misschien net buiten Den Haag, zoals Rijswijk, dat je net stiekem hebt verklapt. Een kleine primeur hier op Den Haag FM. Clint, dank je wel.
3: Jullie ook bedankt weer voor de aandacht en de tijd. Hè. Super, dank je wel.
2: Always. Mooie projecten hier in Den Haag. Daar zijn we trots op.

0: Ja, leuk dat je luisterde. Want ja, ik zit al aan het einde van de show. Het is bijna 12 uur naar Haags Bakkie. Ik wens jullie een hele mooie woensdag. En ik spreek jullie morgen weer vanaf de bibliotheek. Waar elke dag tussen 10 en 12 Haags Bakkie is. Morgen is Sandy er ook weer. Dus je kan vanaf 7 uur intunen. Voor heerlijke muziek en al het nieuws uit jouw stad. Ik wens jullie een mooie dag. Voor al het nieuws. Ga natuurlijk naar denhaagfm.nl. Tot morgen.
1: Muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM.

0: Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Tata Stuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner?
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
10: Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Meerdere oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad hebben een dik pakket aan raadsvragen gesteld over het handelen van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar rondom de asielopvang aan de Javastraat. Dubbelaar heeft het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, opgeroepen om voorlopig geen nieuwe jonge alleenstaande asielzoekers in het pand aan de Javastraat te huisvesten. Je hoort de wethouder.
12: Het gaat nu allemaal heel snel en ik ontvang veel zorgen uit de buurt. Ik vind dat we die zorgen van de buurt serieus moeten nemen. En daarom wil ik zo snel mogelijk met COA aan tafel om te praten over de huidige situatie en over de toekomstige samenwerking. Nou ja, ik ben de huidige wethouder op dit dossier en ja, die doet het anders als zijn voorganger.
11: De oproep zorgt voor kritiek in de oppositie.
13: Het gaat hier om alleenstaande minderjarige asielzoekers die geen ouders hebben. En daarvan zegt eigenlijk de wethouder tegen het COA: wacht nog maar even met het huisvesten van deze kinderen, oorlogwezen, tot na de zomer, want we willen met u in gesprek. En dan ook zonder nog een alternatieve locatie voor aan te bieden. En ik vind dat eigenlijk niet verantwoordelijk,
11: zegt Youssef Assad van D66. Ondanks de oproep gaat het COA door met het plaatsen van jongeren in het pand aan de Javastraat. Het gesprek waar de wethouder op doelt vindt naar alle waarschijnlijkheid na de zomervakantie en na het reces plaats. De overleden persoon die gisterochtend werd gevonden op de Koekamp in Den Haag is een Poolse dakloze vrouw van boven de 40. Dat vertellen andere daklozen die haar kennen aan Omroep West. Over de doodsoorzaken bestaat onzekerheid. Volgens sommige getuigen zou de vrouw eerder ziek zijn geweest. Ondanks die informatie heeft de politie 3 aanhoudingen gedaan in deze zaak. En het Haagse Historisch Museum krijgt, als het eenmaal de deuren opent na de verbouwing, een Golden Earring collectie. De erven van de verzamelaar en Golden Earring liefhebber Kees van Rutten hebben zijn collectie aan het museum geschonken. Conservator Valerie Veenvliet over haar favoriete stuk.
14: Veel mensen die zouden denk ik de gitaar zeggen. Dat is natuurlijk, ja, daar heeft Kooijmans zelf op gespeeld. Maar ik moet zelf persoonlijk zeggen dat ik denk ik voor het jack ga. Dat Barry Hay heeft gedragen in de clip Burning Stuntman. Ja, die clips waren zo uniek van de Golden Earring. Die waren echt voor het eerst echt zo'n filmische vertoning. En ik kan me die clip ook nog gewoon goed herinneren. En toen ik dat jack zag, dacht ik echt, dit is heel gaaf.
11: Ja, verder zit er een gouden plaat van het album The Naked Truth bij en handgeschreven setlists. In 2028 moeten de deuren van het dan verbouwde en vernieuwde museum weer openen in het centrum. Het weer dan nog een hele warme woensdag. 32 graden zou het kunnen worden en volop zonnig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
15: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
16: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu Mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Tata Stuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.

0: Kwesties in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet je.
2: Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een
1: oh,
2: treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
3: Debat.
4: Ja, maar ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Jeannot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De vernieuwing van het noordelijk havenhoofd in Scheveningen loopt opnieuw flinke vertraging op. Waar de plannen eerst in 2022 klaar moesten zijn, ligt het terrein er nog altijd grotendeels braak bij. Strandondernemers en omwonenden ergeren zich aan de betonnen muur langs de parkeergarage en een grote berg zand op het strand. Volgens hen is het terrein onaantrekkelijk en blijft een deel van het strand afgesloten. Ontwikkelaar Volker Wessels zegt dat eerst nieuwe horeca, kantoren en bedrijfsruimtes moeten worden gebouwd. En daar zijn nog vergunningen voor nodig. Wanneer het project in Scheveningen definitief klaar is, is nog niet bekend. En meerdere oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad hebben een dik pakket aan raadsvragen gesteld over het handelen van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar rondom de asielopvang aan de Javastraat in Den Haag. Dubbelaar heeft het COA opgeroepen om voorlopig geen nieuwe jonge alleenstaande asielzoekers in een pand aan de Javastraat te huisvesten. Je hoort de wethouder.
7: Het gaat nu allemaal heel snel en ik ontvang veel zorgen uit de buurt. Ik vind dat we die zorgen van de buurt serieus moeten nemen. En daarom wil ik zo snel mogelijk met COA aan tafel om te praten over de huidige situatie en over de toekomstige samenwerking. Nou ja, ik ben de huidige wethouder op dit dossier en ja, die doet het anders als zijn voorganger.
6: De oproep zorgt voor kritiek in de Haagse oppositie.
8: Het gaat hier om alleenstaande minderjarige asielzoekers die geen ouders hebben. En daarvan zegt eigenlijk de wethouder tegen het COA: wacht nog maar even met het huisvesten van deze kinderen, oorlogwezen, tot na de zomer, want we willen met u in gesprek. En dan ook zonder nog een alternatieve locatie voor aan te bieden. En ik vind dat eigenlijk niet verantwoordelijk.
6: Youssef Assad van D66 hoorde je. Ondanks de oproep gaat het COA door met het plaatsen van jongeren. Het gesprek waar de wethouder op doelt vindt na alle waarschijnlijkheid na de zomervakantie plaats. En dan het weer. Het is heet en zonnig vandaag. 32 graden kan het zomaar worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Praktisch in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet je.
2: Wat zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
1: Ja, maar ik kan het lager argumenten. Nee, maar ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Jano van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget... budgetongediertebestrijding.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De vernieuwing van het noordelijk havenhoofd in Scheveningen loopt opnieuw flinke vertraging op. Waar de plannen eerst in 2022 klaar moesten zijn, ligt het terrein er nog altijd grotendeels braak bij. Strandondernemers en omwonenden ergeren zich aan de betonnen muur langs de parkeergarage en een grote berg zand op het strand. Volgens hen is het terrein onaantrekkelijk en blijft een deel van het strand afgesloten. Ontwikkelaar Volker Wessels zegt dat eerst nieuwe horeca, kantoren en bedrijfsruimtes moeten worden gebouwd. En daar zijn nog vergunningen voor nodig. Wanneer het project in Scheveningen definitief klaar is, is nog niet bekend. En meerdere oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad hebben een dik pakket aan raadsvragen gesteld over het handelen van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar rondom de asielopvang aan de Javastraat in Den Haag. Dubbelaar heeft het COA opgeroepen om voorlopig geen nieuwe jonge alleenstaande asielzoekers in een pand aan de Javastraat te huisvesten. Je hoort de wethouder.
7: Het gaat nu allemaal heel snel en ik ontvang veel zorgen uit de buurt. Ik vind dat we die zorgen van de buurt serieus moeten nemen. En daarom wil ik zo snel mogelijk met COA aan tafel om te praten over de huidige situatie en over de toekomstige samenwerking. Nou ja, ik ben de huidige wethouder op dit dossier en ja, die doet het anders als zijn voorganger.
6: En de oproep zorgt voor kritiek in de Haagse oppositie.
8: Het gaat hier om alleenstaande minderjarige asielzoekers die geen ouders hebben. En daarvan zegt eigenlijk de wethouder tegen het COA... wacht nog maar even met het huisvesten van deze kinderen, oorlogwezen... tot na de zomer, want we willen met u in gesprek. En dan ook zonder nog een alternatieve locatie voor aan te bieden. En ik vind dat eigenlijk niet verantwoordelijk.
6: Youssef Assad van D66 hoorde je. Ondanks de oproep gaat het COA door met het plaatsen van jongeren. Het gesprek waar de wethouder op doelt vindt na alle waarschijnlijkheid na de zomervakantie plaats. En dan het weer. Het is heet en zonnig vandaag. 32 graden kan het zomaar worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
9: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
10: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
11: Dus het maken van staal wordt schoner.
12: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
13: Maar moet dat dan in Nederland?
14: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
12: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
16: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De vernieuwing van het noordelijk havenhoofd in Scheveningen loopt opnieuw flinke vertraging op. Waar de plannen eerst in 2022 klaar moesten zijn, ligt het terrein er nog altijd grotendeels braak bij. Strandondernemers en omwonenden ergeren zich aan de betonnen muur langs de parkeergarage en een grote berg zand op het strand. Volgens hen is het terrein onaantrekkelijk en blijft een deel van het strand afgesloten. Ontwikkelaar Volker Wessels zegt dat eerst nieuwe horeca, kantoren en bedrijfsruimtes moeten worden gebouwd. En daar zijn nog vergunningen voor nodig. Wanneer het project in Scheveningen definitief klaar is, is nog niet bekend. En meerdere oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad hebben een dik pakket aan raadsvragen gesteld over het handelen van de nieuwe wethouder Arjen Dubbelaar rondom de asielopvang aan de Javastraat in Den Haag. Dubbelaar heeft het COA opgeroepen om voorlopig geen nieuwe jonge alleenstaande asielzoekers in een pand aan de Javastraat te huisvesten. Je hoort de wethouder.
6: Het gaat nu allemaal heel snel en ik ontvang veel zorgen uit de buurt. Ik vind dat we die zorgen van de buurt serieus moeten nemen. En daarom wil ik zo snel mogelijk met COA aan tafel om te praten over de huidige situatie en over de toekomstige samenwerking. Nou ja, ik ben de huidige wethouder op dit dossier en ja, die doet het anders als zijn voorganger.
5: De oproep zorgt voor kritiek in de Haagse oppositie.
7: Het gaat hier om alleenstaande minderjarige asielzoekers die geen ouders hebben. En daarvan zegt eigenlijk de wethouder tegen het COA: wacht nog maar even met het huisvesten van deze kinderen, oorlogwezen, tot na de zomer, want we willen met u in gesprek. En dan ook zonder nog een alternatieve locatie voor aan te bieden. En ik vind dat eigenlijk niet verantwoordelijk.
5: Youssef Assad van D66 hoorde je. Ondanks de oproep gaat het COA door met het plaatsen van jongeren. Het gesprek waar de wethouder op doelt vindt na alle waarschijnlijkheid na de zomervakantie plaats. En dan het weer. Het is heet en zonnig vandaag. 32 graden kan het zomaar worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
9: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
10: Dus het maken van staal wordt schoner?
11: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
12: Maar moet dat dan in Nederland?
13: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
14: En wat levert dat dan op?
11: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
14: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
16: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

De zomer draait door. Jouw beat, jouw stad. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. Spuigasten, de politieke talkshow op Den Haag FM.

0: In de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet je.
2: Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een
1: oh, treurigheid.
3: Ga ik een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
3: Ja, maar ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Jeannot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten, ook als podcast te beluisteren.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
11: Goedendag, ik ben Melle Tuik. Op de kruising van de Wouwermanstraat en de Vajantlaan in Den Haag is vanmiddag een auto tegen een verkeerslicht gereden. De melding kwam rond 14:15 binnen bij de hulpdiensten. Door een nog onbekende oorzaak botste de bestuurder tegen het verkeerslicht. Zowel de auto als het verkeerslicht raakten flink beschadigd. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder nagekeken en de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de vernieuwing van het noordelijk havenhoofd in Scheveningen loopt opnieuw flinke vertraging op. Waar de plannen eerst in 2022 klaar moesten zijn, ligt het terrein er nog altijd grotendeels braak bij. Strandondernemers en omwonenden ergeren zich aan de betonnen muur langs de parkeergarage en een grote berg zand op het strand. Volgens hen is het terrein onaantrekkelijk en blijft een deel van het strand afgesloten. Ontwikkelaar Volker Wessels zegt dat eerst nieuwe horeca, kantoren en bedrijfsruimtes moeten worden gebouwd. En daar zijn nog vergunningen voor nodig. Wanneer het project in Scheveningen definitief klaar is, is nog niet bekend. En de politie onderzoekt nog altijd de dood van een 45-jarige vrouw die gisteren is gevonden in een park aan de laan van Reagan en Gorbachev in Den Haag. Omdat de doodsoorzaak nog onduidelijk is, zijn 3 mannen aangehouden. Zij zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. En dan het weer. Het blijft warm en zonnig met maxima van 32 graden. Langs de kust bij wind van zee iets minder warm. Vanavond brede opklaringen en later vanavond wat meer bewolking. Maar ook dan blijft het droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: ochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD.
0: Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Goedendag, ik ben Melle Tuik. Op de kruising van de Wouwermanstraat en de Vajantlaan in Den Haag is vanmiddag een auto tegen een verkeerslicht gereden. De melding kwam rond 14:15 binnen bij de hulpdiensten. Door een nog onbekende oorzaak botste de bestuurder tegen het verkeerslicht. Zowel de auto als het verkeerslicht raakten flink beschadigd. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder nagekeken en de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de vernieuwing van het noordelijk havenhoofd in Scheveningen loopt opnieuw flinke vertraging op. Waar de plannen eerst in 2022 klaar moesten zijn, ligt het terrein er nog altijd grotendeels braak bij. Strandondernemers en omwonenden ergeren zich aan de betonnen muur langs de parkeergarage en een grote berg zand op het strand. Volgens hen is het terrein onaantrekkelijk en blijft een deel van het strand afgesloten. Ontwikkelaar Volker Wessels zegt dat eerst nieuwe horeca, kantoren en bedrijfsruimtes moeten worden gebouwd. En daar zijn nog vergunningen voor nodig. Wanneer het project in Scheveningen definitief klaar is, is nog niet bekend. En de politie onderzoekt nog altijd de dood van een 45-jarige vrouw die gisteren is gevonden in een park aan de laan van Reagan en Gorbachev in Den Haag. Omdat de doodsoorzaak nog onduidelijk is, zijn 3 mannen aangehouden. Zij zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. En dan het weer. Het blijft warm en zonnig met maxima van 32 graden. Langs de kust bij wind van zee iets minder warm. Vanavond brede opklaringen en later vanavond wat meer bewolking. Maar ook dan blijft het droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
13: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.

0: Zaterdagochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD.
2: Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget... budgetongediertebestrijding.nl.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
11: Goedendag, ik ben Melle Tuik. Op de kruising van de Wouwermanstraat en de Vaillantlaan in Den Haag is vanmiddag een auto tegen een verkeerslicht gereden. De melding kwam rond 14:15 binnen bij de hulpdiensten. Door een nog onbekende oorzaak botste de bestuurder tegen het verkeerslicht. Zowel de auto als het verkeerslicht raakten flink beschadigd. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder nagekeken en de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de vernieuwing van het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen loopt opnieuw flinke vertraging op. Waar de plannen eerst in 2022 klaar moesten zijn, ligt het terrein er nog altijd grotendeels braak bij. Strandondernemers en omwonenden ergeren zich aan de betonnen muur langs de parkeergarage en een grote berg zand op het strand. Volgens hen is het terrein onaantrekkelijk en blijft een deel van het strand afgesloten. Ontwikkelaar Volker Wessels zegt dat eerst nieuwe horeca, kantoren en bedrijfsruimtes moeten worden gebouwd. En daar zijn nog vergunningen voor nodig. Wanneer het project in Scheveningen definitief klaar is, is nog niet bekend. En de politie onderzoekt nog altijd de dood van een 45-jarige vrouw... die gisteren is gevonden in een park aan de laan van Reagan en Gorbachev in Den Haag. Omdat de doodsoorzaak nog onduidelijk is, zijn 3 mannen aangehouden. Zij zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. En dan het weer. Het blijft warm en zonnig met maxima van 32 graden. Langs de kust bij wind van zee iets minder warm. Vanavond brede opklaringen en later vanavond wat meer bewolking. Maar ook dan blijft het droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dit is
0: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedendag, ik ben Melle Tuik. Op de kruising van de Wouwermanstraat en de Vajantlaan in Den Haag is vanmiddag een auto tegen een verkeerslicht gereden. De melding kwam rond 14:15 binnen bij de hulpdiensten. Door een nog onbekende oorzaak botste de bestuurder tegen het verkeerslicht. Zowel de auto als het verkeerslicht raakten flink beschadigd. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder nagekeken en de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de vernieuwing van het noordelijk havenhoofd in Scheveningen loopt opnieuw flinke vertraging op. Waar de plannen eerst in 2022 klaar moesten zijn, ligt het terrein er nog altijd grotendeels braak bij. Strandondernemers en omwonenden ergeren zich aan de betonnen muur langs de parkeergarage en een grote berg zand op het strand. Volgens hen is het terrein onaantrekkelijk en blijft een deel van het strand afgesloten. Ontwikkelaar Volker Wessels zegt dat eerst nieuwe horeca, kantoren en bedrijfsruimtes moeten worden gebouwd. En daar zijn nog vergunningen voor nodig. Wanneer het project in Scheveningen definitief klaar is, is nog niet bekend. En de politie onderzoekt nog altijd de dood van een 45-jarige vrouw die gisteren is gevonden in een park aan de laan van Reagan en Gorbachev in Den Haag. Omdat de doodsoorzaak nog onduidelijk is, zijn 3 mannen aangehouden. Zij zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. En dan het weer. Het blijft warm en zonnig met maxima van 32 graden. Langs de kust, bij wind van zee, iets minder warm. Vanavond brede opklaringen en later vanavond wat meer bewolking. Maar ook dan blijft het droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM. Doei.

0: FM. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Goedendag, ik ben Melle Tuik. Op de kruising van de Wouwermanstraat en de Vajandlaan in Den Haag is vanmiddag een auto tegen een verkeerslicht gereden. De melding kwam rond 14:15 binnen bij de hulpdiensten. Door een nog onbekende oorzaak botste de bestuurder tegen het verkeerslicht. Zowel de auto als het verkeerslicht raakten flink beschadigd. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder nagekeken en de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de vernieuwing van het noordelijk havenhoofd in Scheveningen loopt opnieuw flinke vertraging op. Waar de plannen eerst in 2022 klaar moesten zijn, ligt het terrein er nog altijd grotendeels braak bij. Strandondernemers en omwonenden ergeren zich aan de betonnen muur langs de parkeergarage en een grote berg zand op het strand. Volgens hen is het terrein onaantrekkelijk en blijft een deel van het strand afgesloten. Ontwikkelaar Volker Wessels zegt dat eerst nieuwe horeca, kantoren en bedrijfsruimtes moeten worden gebouwd. En daar zijn nog vergunningen voor nodig. Wanneer het project in Scheveningen definitief klaar is, is nog niet bekend. En de politie onderzoekt nog altijd de dood van een 45-jarige vrouw die gisteren is gevonden in een park aan de laan van Reagan en Gorbachev in Den Haag. Omdat de doodsoorzaak nog onduidelijk is, zijn 3 mannen aangehouden. Zij zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. En dan het weer. Het blijft warm en zonnig met maxima van 32 graden. Langs de kust bij wind van zee iets minder warm. Vanavond brede opklaringen en later vanavond wat meer bewolking. Maar ook dan blijft het droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: voetjes in het zand, radio aan. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet.
1: Show is hot out here. No.

0: Nieuws van 9 uur.
1: Goedendag, ik ben Melle Tuik. Op de kruising van de Wouwermanstraat en de Vajantlaan in Den Haag is vanmiddag een auto tegen een verkeerslicht gereden. De melding kwam rond 14:15 binnen bij de hulpdiensten. Door een nog onbekende oorzaak botste de bestuurder tegen het verkeerslicht. Zowel de auto als het verkeerslicht raakten flink beschadigd. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder nagekeken en de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de vernieuwing van het noordelijk havenhoofd in Scheveningen loopt opnieuw flinke vertraging op. Waar de plannen eerst in 2022 klaar moesten zijn, ligt het terrein er nog altijd grotendeels braak bij. Strandondernemers en omwonenden ergeren zich aan de betonnen muur langs de parkeergarage en een grote berg zand op het strand. Volgens hen is het terrein onaantrekkelijk en blijft een deel van het strand afgesloten. Ontwikkelaar Volker Wessels zegt dat eerst nieuwe horeca, kantoren en bedrijfsruimtes moeten worden gebouwd. En daar zijn nog vergunningen voor nodig. Wanneer het project in Scheveningen definitief klaar is, is nog niet bekend. En de politie onderzoekt nog altijd de dood van een 45-jarige vrouw die gisteren is gevonden in een park aan de laan van Reagan en Gorbachev in Den Haag. Omdat de doodsoorzaak nog onduidelijk is, zijn 3 mannen aangehouden. Zij zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. En dan het weer. Het blijft warm en zonnig met maxima van 32 graden. Langs de kust bij wind van zee iets minder warm. Vanavond brede opklaringen en later vanavond wat meer bewolking. Maar ook dan blijft het droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goedendag, ik ben Melle Tuik. Op de kruising van de Wouwermanstraat en de Vajantlaan in Den Haag is vanmiddag een auto tegen een verkeerslicht gereden. De melding kwam rond 14:15 binnen bij de hulpdiensten. Door een nog onbekende oorzaak botste de bestuurder tegen het verkeerslicht. Zowel de auto als het verkeerslicht raakten flink beschadigd. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder nagekeken en de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de vernieuwing van het noordelijk havenhoofd in Scheveningen loopt opnieuw flinke vertraging op. Waar de plannen eerst in 2022 klaar moesten zijn, ligt het terrein er nog altijd grotendeels braak bij. Strandondernemers en omwonenden ergeren zich aan de betonnen muur langs de parkeergarage en een grote berg zand op het strand. Volgens hen is het terrein onaantrekkelijk en blijft een deel van het strand afgesloten. Ontwikkelaar Volker Wessels zegt dat eerst nieuwe horeca, kantoren en bedrijfsruimtes moeten worden gebouwd. En daar zijn nog vergunningen voor nodig. Wanneer het project in Scheveningen definitief klaar is, is nog niet bekend. En de politie onderzoekt nog altijd de dood van een 45-jarige vrouw die gisteren is gevonden in een park aan de laan van Reagan en Gorbachev in Den Haag. Omdat de doodsoorzaak nog onduidelijk is, zijn 3 mannen aangehouden. Zij zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. En dan het weer. Het blijft warm en zonnig met maxima van 32 graden. Langs de kust bij wind van zee iets minder warm. Vanavond brede opklaringen en later vanavond wat meer bewolking. Maar ook dan blijft het droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goedendag, ik ben Melle Tuik. Op de kruising van de Wouwermanstraat en de Vajantlaan in Den Haag is vanmiddag een auto tegen een verkeerslicht gereden. De melding kwam rond 14:15 binnen bij de hulpdiensten. Door een nog onbekende oorzaak botste de bestuurder tegen het verkeerslicht. Zowel de auto als het verkeerslicht raakten flink beschadigd. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder nagekeken en de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de vernieuwing van het noordelijk havenhoofd in Scheveningen loopt opnieuw flinke vertraging op. Waar de plannen eerst in 2022 klaar moesten zijn, ligt het terrein er nog altijd grotendeels braak bij. Strandondernemers en omwonenden ergeren zich aan de betonnen muur langs de parkeergarage en een grote berg zand op het strand. Volgens hen is het terrein onaantrekkelijk en blijft een deel van het strand afgesloten. Ontwikkelaar Volker Wessels zegt dat eerst nieuwe horeca, kantoren en bedrijfsruimtes moeten worden gebouwd. En daar zijn nog vergunningen voor nodig. Wanneer het project in Scheveningen definitief klaar is, is nog niet bekend. En de politie onderzoekt nog altijd de dood van een 45-jarige vrouw die gisteren is gevonden in een park aan de laan van Reagan en Gorbachev in Den Haag. Omdat de doodsoorzaak nog onduidelijk is, zijn 3 mannen aangehouden. Zij zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. En dan het weer. Het blijft warm en zonnig met maxima van 32 graden. Langs de kust bij wind van zee iets minder warm. Vanavond brede opklaringen en later vanavond wat meer bewolking. Maar ook dan blijft het droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 12 uur.
1: Goedendag, ik ben Melle Tuik. Op de kruising van de Wouwermanstraat en de Vajantlaan in Den Haag is vanmiddag een auto tegen een verkeerslicht gereden. De melding kwam rond 14:15 binnen bij de hulpdiensten. Door een nog onbekende oorzaak botste de bestuurder tegen het verkeerslicht. Zowel de auto als het verkeerslicht raakten flink beschadigd. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder nagekeken en de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de vernieuwing van het noordelijk havenhoofd in Scheveningen loopt opnieuw flinke vertraging op. Waar de plannen eerst in 2022 klaar moesten zijn, ligt het terrein er nog altijd grotendeels braak bij. Strandondernemers en omwonenden ergeren zich aan de betonnen muur langs de parkeergarage en een grote berg zand op het strand. Volgens hen is het terrein onaantrekkelijk en blijft een deel van het strand afgesloten. Ontwikkelaar Volker Wessels zegt dat eerst nieuwe horeca, kantoren en bedrijfsruimtes moeten worden gebouwd. En daar zijn nog vergunningen voor nodig. Wanneer het project in Scheveningen definitief klaar is, is nog niet bekend. En de politie onderzoekt nog altijd de dood van een 45-jarige vrouw die gisteren is gevonden in een park aan de laan van Reagan en Gorbachev in Den Haag. Omdat de doodsoorzaak nog onduidelijk is, zijn 3 mannen aangehouden. Zij zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. En dan het weer. Het blijft warm en zonnig met maxima van 32 graden. Langs de kust bij wind van zee iets minder warm. Vanavond brede opklaringen en later vanavond wat meer bewolking. Maar ook dan blijft het droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Ganz ruhig laufen.
1: Nein, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.

Das wollte ich jetzt nicht, dass ich dir

I have to go short, man.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, ik ben Melle Tuik. Op de kruising van de Wouwermanstraat en de Vaillantlaan in Den Haag is vanmiddag een auto tegen een verkeerslicht gereden. De melding kwam rond 14:15 binnen bij de hulpdiensten. Door een nog onbekende oorzaak botste de bestuurder tegen het verkeerslicht. Zowel de auto als het verkeerslicht raakten flink beschadigd. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder nagekeken en de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de vernieuwing van het noordelijk havenhoofd in Scheveningen loopt opnieuw flinke vertraging op. Waar de plannen eerst in 2022 klaar moesten zijn, ligt het terrein er nog altijd grotendeels braak bij. Strandondernemers en omwonenden ergeren zich aan de betonnen muur langs de parkeergarage en een grote berg zand op het strand. Volgens hen is het terrein onaantrekkelijk en blijft een deel van het strand afgesloten. Ontwikkelaar Volker Wessels zegt dat eerst nieuwe horeca, kantoren en bedrijfsruimtes moeten worden gebouwd. En daar zijn nog vergunningen voor nodig. Wanneer het project in Scheveningen definitief klaar is, is nog niet bekend. En de politie onderzoekt nog altijd de dood van een 45-jarige vrouw die gisteren is gevonden in een park aan de laan van Reagan en Gorbachev in Den Haag. Omdat de doodsoorzaak nog onduidelijk is, zijn 3 mannen aangehouden. Zij zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. En dan het weer. Het blijft warm en zonnig met maxima van 32 graden. Langs de kust bij wind van zee iets minder warm. Vanavond brede opklaringen en later vanavond wat meer bewolking. Maar ook dan blijft het droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: waarschijnlijk gaan, man.
1: Ja, Brainpower was dat. Misschien een wat opvallende keuze in het tweede uur van Panosia op Radio Tonka. Maar het heeft een specifieke reden. Namelijk dat redelijk recent mij het bericht bereikte dat een goede vriend er niet meer is. Zijn naam luidde Pieter van Rij en hij had vorig jaar nog zijn debuutalbum waar niemand over schrijft onder het pseudoniem PPP gemaakt. Zijn enthousiasme werd achteraf gezien ondermijnd door depressiviteit, waar ik zelf overigens geen notie van had. Nu is hij er niet meer en wijd ik dit uur aan hem. Ik laat je alle songs van zijn cd achter elkaar horen, iets wat hij zelf ook wenste. Kortom, hier is PPP met alle 13 tracks van Waar Niemand Over Schrijft.
2: Even voorstellen. PPP, Waar Niemand Over Schrijft. Dit is een verhaal over de oorsprong van hiphop. The roots. Omdat tegenwoordig bijna niemand schijnt te beseffen waar de echte hiphop vandaan komt. Yeah, yeah, yeah. Roots. Roots. PPP. Waar niemand over schrijft. Check, check it, yo. Check it, yo. Waar niemand over schrijft. PPP. Yeah. Luister, luister maar. Wat ik heb te vertellen. Check, check it, yo. It's an ode aan de hip-hop. PPP.

naar muziekstijl. Sinds de 80's op vinyl. 1, 2, 3, 4 keer. Gangster rap East Coast. Tot Hoboken. Yo, 1, 2, 3. Yo, check it.

Komt ie dan? Zinnige woorden aan één geregen op een boombap beat. In 16 bar structuren, boodschappen afgevoerd naar je oren. Want wat ik schrijf is protestmuziek voor een kritisch publiek. Ik schrijf het lief kritiek. Een nog maagdelijk wit A4'tje bezit een mysterieuze kracht. Hetzelfde A4'tje dat met talloze teksten ghettos in beweging bracht. Voel de bedoelde teksten van een onderkoelde Chuck D.

gaat. 1, 2, 3, in the place to be. He is DJ Run en I am DMC. Dus ik kijk naar rapgeschiedenis en ik laat het over iets gaan. Hoe kan muziek nou over niets gaan? Rapartiesten. In die tijd extreem eendrachtig, rapgeschiedenis doordrongen van de boodschap van de jaren 80. Tekst en tikkende tijdbom, luister maar met eigen gevaar. Muziek die massas mensen mobiliseert als een gevoelige snaar wordt geraakt. Opvallend hoe goede muziek altijd op zoek is naar een onderdrukker. De politie die in de 90's bekend stond als een motherfucker. Want het was duidelijk om zijn huidskleur en niet om zijn gedrag. Dat in Tupac Shakur's leven politie altijd op de loer lag. Politie een bezettingsmacht, voor jonge zwarte een held dus. Verschilt vak de police niet eens zoveel van het Wilhelmus. Only in America, het is opvallend hoe een stijl muziek in een andere cultuur een inkijk geeft met de bijbehorende dramatiek. Als je niks van het land weet en toch een rapliefhebber bent, dan is dat het verschil tussen understand en overstand. Dus ik grijp mijn kans op audio en ik laat het over iets gaan. Hoe kan muziek nou over niets gaan? The pen is mightier than the sword. Taal is ammunitie, woord voor woord voor woord. Ik ben een robot met een vuurmond, waar scherpe kogels tot komen. Maar ik draag geen kogels, maar een band van inktpatronen. Woorden als een kruidkamer, waarin tonnen papier worden bewaard. In een mass shooting worden rondgeschoten als door Eminem en 8 Mile. Niet voor niets is een battle MC'ing. Rappers kruisen die degens, maar in een one-on-one battle zijn woorden regens als kogelregens. Het woord blijft, van Maarten Luther tot Martin Luther King. Woord verdrijft tirannie of drijft mensen tot razernij. Denk je dat het bullshit is? Ga dan Karl Marx maar lezen. En denk aan bloederige volksopstanden van al die Russen en Chinezen. Hip-hop staat voor ghetto-emancipatie, antiracisme. Net als andere bewegingen voor meer rechten, zoals feminisme. Wie schrijft, die blijft. Dus ik laat het over iets gaan.

geld. Je leeft ervoor, je sterft ervoor, je beeft ervoor, je zwerft ervoor. Je zweet ervoor, je weet erdoor. Dat je door en door kwetsbaar bent op het moment dat je geen geld meer hebt. Money, money, money, it ain't funny. In a

In plaats van grond die werd verpacht. En geld is ook een zegen, zolang iedereen er goed bij vaart. Welf dan solidariteit, door middel van het delen van de taart. Hetgeen iedereen nu pas merkt, sinds de huizenmarkt de crisis zijn. Uitwassen van een systeem dat al eeuwenlang onkies is. Geen ram, vissen of waterman, nee, als loos goed gesteld. Leven wij nu in het heden, in het tijdperk van het geld. Geld, je leeft ervoor, je sterft ervoor, je beeft ervoor, je zwerft ervoor. Je zweet ervoor, je weet het door. Dat je door en door kwetsbaar bent op het moment dat je geen geld meer hebt. Niccolò Machiavelli schreef een boek genaamd De Vorst in de 16e eeuw over...

boemende bassen van vroegere piekers. Klassiekers met klassen, knallend uit speakers. Ja, de dagen van de DJ-cultuur. Sinds het prille begin van hip-hop door de hele buurt gebruikt.

therapie voor de achterbuurt. Met cool hugs, funky repeats. De enige klappen die sinds die mobielen waren beukende beats. Met als levensader de beat. Het kloppende hart als herkenningspunt. Betraden nieuwe kids de arena met hun eigen tak van stunts. Beatbox en breakdance. En opzij

headbangen. DJ's geef genezing in de vorm van Dr. Beat. Maar deze beat is zo ziek dat Dr. Dre hem niet beter kan maken. Dus in plaats van glocks en stiletto's, blockparties en stiletto hakken. Vlak na vijven gasten en wijven die op goede muziek stonden door te jijven. DJ support door dames die zonder verhullen hun spullen. Leemtes en leegtes door die

kan maken. Drie keer scheepsrecht, maar in de hiphop van dit moment wordt het belang van de derde verse door luie rappers ontkend. Rappers stotteren tegenwoordig al halverwege tweede couplet, terwijl juist in drie het onderwerp nog één keer kracht wordt bijgezet. Goede beats zijn de hartslag van een goede hiphop track, maar kids kauwen nu beats die niet te pruimen zijn, zo wack. Dat komt door de DJ die in het huidige klimaat gemist wordt. Een klimaat dat door thuisrappers en een aantal views beslist wordt. Contact met het publiek is weg, net als producer die ook DJ is. Als wet van het internet geldt 10% goed en 90% slecht. Het had je legendarische duo's als Goer en DJ Premier. Maar zonder de vaste producers ziet de rap fan door de boom.

soul en hip-hop, Amerikaanse muziek, educatie via het oor. Hierdoor kreeg de maatschappij aan de onderkant eindelijk gehoor. Wat kan je leren van een ander land dan Nederland? Geen beter land, de verleden van slavernij creëerde deze maatschappij. Snijdt het mes aan twee kanten dan? Met aan de ene kant muziek en aan de andere averij. Wat kan je leren van een ander land dan Nederland? Geen beter land, de verleden van slavernij creëerde deze maatschappij. Snijdt het mes aan twee kanten dan? Met aan de ene kant muziek en aan de andere averij. Wat kan je leren van een ander land dan Nederland? Geen beter land, de verleden van slavernij creëerde deze maatschappij. Snijdt het mes aan twee kanten dan?

sterven, op hun beurt hun kinderen deze maatschappij inscherven. Zodat de natie blijft voortleven met dezelfde frustratie die elke keer weer terugkeert, elke nieuwe generatie. Wat kan je leren van een ander land dan Nederland? Geen beter land, een verleden van slavernij creëerde deze maatschappij. Snijdt het mes aan twee kanten dan? Met aan de ene kant muziek en aan de andere averij. Wat kan je leren van een ander land dan Nederland? Geen beter land, een verleden van slavernij creëerde deze maatschappij. Snijdt het mes aan twee kanten dan? Met aan de ene kant muziek en aan de andere averij.

0: even pauze.
1: Ja, weet ik. Maar ja, dat laatste stuk is vast wel goed gegaan. Oké, nu heb ik wel genoeg. Ja, deze opname is wel goed hoor. Ik kan gewoon knippen, plakken, whatever. Nou ja. Brothers and sisters, I don't know what this world is coming.

stijl die aan de blues en soul verwant is. Is wel één op vinyl en qua verspreiding transatlantisch. 1, 2, 3, 4 keer de oceaan overgestoken. Gypsy jazz, Harlem of Harlem, van Montparnasse tot aan Hoboken. Subwoofers boomen, elektrotechno-mecano. Elektrisch, technisch, mechanisch, net als DJ Dano. Een 4-4 de maat, producers komen en gaan. Verschuiven bars op het beeldscherm, herzien nog het resultaat. Ik kick raad de kicks als een Shaolin monnik. Ik sla ze door een baksteen en vloer een fles tonic. Toen ik 15 was, rapte ik met deze teksten. 03, 15 jaar geleden, maar de vraag blijft what next? Overal kabels, geluidsmeters en klokjes, stopcontacten, elektriciteit, spijlers, meters, hokjes.

Resonant kadans, 13 laptops aangesloten. Computergestuurde intelligentiemotor. Eerste mix, tweede mix, demo versie remix. Mastertap, hoesten de album, vinyl en check die mix. Middelpunt, vliegende kracht, tot de macht. 16 robo speakers op de mic, volume balans keer 8. Simon kan Michelt op het kabel met in de sentimenten moed van Ellington. Ritmisch als het twisten op een schrijfmachine van Remington. Of van Steel met een dansje op een solo van Charlie Parker. Jazz, ik schrijf grote papier met een marker. Hitler op de plaat, speler, het verschil is slechts nihil. 33-45, de triomf van het wiel. En DJ Stalin houdt alleen van rode bietjes. Tegenwoordig synoniem aan mensenrechten, veel maling. Want wie Russisch is en gay, heeft het niet oké. Zoekt daarvoor zijn aardbescherming, werkt de overheid niet mee. Niet mee, niet mee, niet mee, niet mee, niet mee, niet mee, niet mee, niet mee. Verhalen zijn altijd moeilijk te brengen, maar het is onontbeerlijk jezelf te geven door woorden te slengen. Zing zegt helbit, lachen, werken, bewonderen en Shaffi. Ook al zijn er ook mensen zo megalomaan als Gaddafi. PPP op de mic is hier.

teksten met een rap op een hippopiet. Sinds het rapport van Rome blijven cijfers stromen, het verdwijnen van bomen. Sinds het rapport van Rome blijven cijfers stromen, het verdwijnen van bomen. Yeah.

voor je recht is zeggen, maak plaats voor mij, hoor mij. En als je niet luistert, dan spreken mijn vuisten wel voor mij. Concurrentiestrijd tussen individuen met hun eigen woorden, imperium, territorium, dreigt met grensoverschrijding nog gevaarlijker dan voor armed Iranië. Maar nog meest interessant werkt het om een politieke reden. Met mondigheid de straat op, zoals Chuck en Flavor in Fight Power deden. Onrechtvaardigheid, olie op het vuur van bewegingen. Voor meer gelijkheid,

Fight for right to party.

casino. Op bier wordt gedronken, liederen gezongen, gedanst, gehost. Revolvers worden gespind, losgeschoten worden in de lucht gelost. Spin hem erin, spin hem eruit. Bomber, shake it up. En DJ, break it

0: City.
1: Dat was het album van PPP. Integraal afgespeeld hier op Tonka. De liedjes die nu gedraaid gaan worden hebben een hoop betekenis gehad voor Pieter. Om te beginnen met Fight the Power van Public Enemy, die hij ooit live heeft gezien.

KRS-One hoorde je zojuist. De plaat ervoor was Turbo Tal van Oster Posse in samenwerking met Extince. Ik wil graag besluiten met Adagio for Strings van Samuel Barber, waarmee Pieters uitvaart werd ingeluid. Maar eerst draag ik nog een tekst voor zoals ik die had geschreven voor de afscheidsdienst op 16 maart en al daar ook heb voorgelezen. Beste nabestaanden, hetgeen ik nu ga vertellen draag ik niet alleen op aan Pieter, maar ook voor Pieter. Want ik ben overtuigd dat je mijn woorden kunt horen en mijn energie kunt voelen, ondanks je er in humane hoedanigheid niet meer bent. Je betekende veel voor me in de 2,5 jaar dat we elkaar kenden. Vanaf onze eerste ontmoeting op de verjaardag van mijn goede vriend Jelmer klikten we direct. Jouw passie voor muziek en hiphop in het bijzonder was gesprekstof waar veel uit voort is gekomen. Je had reeds een album gemaakt, gaf je die middag te kennen, maar vertelde dit op een dusdanig bescheiden manier dat ik enorm nieuwsgierig werd. Ik zocht contact met je via Facebook hierover, en omdat je zelden je berichten bekeek, kreeg ik pas 9 maanden later een reactie terug. Ik nodigde je thuis uit en je nam een USB-stick met jouw muziek erop mee. Toen ik jouw album helemaal beluisterd had, was ik lyrisch. Jouw intelligente teksten waarin jouw uitgebreide kennis over hiphop in stuwende, flowende rapvorm te horen waren, zouden wereldkundig gemaakt moeten worden. Het had eventjes wat tijd nodig, maar ik kon je overtuigen jouw meesterwerk op cd uit te brengen. Het werd een heus project van ons, waarbij ik jou creatief gezien 100% je gang liet gaan. En dan heb ik het ook over het artwork, want tekenen kon jij als de beste. Vorig jaar, niet toevallig op mijn verjaardag, zag jouw cd dan het levenslicht. Jij was trots, ik was trots en hopelijk zouden recensenten dat ook zijn. Helaas is er door de muziekmedia geen enkele aandacht aan gegeven. Maar dat mocht de pret niet drukken om alweer bezig te gaan met jouw tweede album. Je was goed op weg. Ik kreeg regelmatig demo-opnamen van je. Evenals een ruwe tekening die je zou verfraaien om uiteindelijk als hoes te gaan fungeren. En toen kwam ineens dat vreselijke nieuws. Jelmer belde me vorige week maandag om mede te delen dat je je leven beëindigd had. Ik kon het amper bevatten. Hoe kon een zo bevlogen iemand er ineens de brui aan geven? Buiten ons project om vond ik je een zo ontzettend zelfbewust en stabiel persoon, de laatste van wie ik zo'n actie verwacht had. We hadden altijd gesprekken die best filosofisch waren en over de muziekhistorie konden we ook uren doorpraten. Daarnaast vroeg ik natuurlijk af en toe hoe het met je persoonlijk afging, maar daar leek je een redelijke tevredenheid in te hebben. Ik doe dan op je werk, je thuissituatie en je verlangen om in de toekomst een leuke meid te treffen. Wat betreft dat laatste proefde ik een gezonde motivatie en je was lekker aan daten. Of je ongelukkigheid hier dan eventueel mee te maken had, weet ik eerlijk gezegd niet. Wel dat je je in je hoofd depressiever voelde dan ik vermoedde. Ik zit met zoveel vragen nu. Waarom poogde je niet erover te praten met me? Waarom zocht je geen psychiatrische hulp? Waarom heb je 113 niet gebeld? Je hebt waarschijnlijk al die tijd onder je depressie geleden. Zo kan ik achteraf wel concluderen. Ik had zo graag gewild dat je aan de bel trok. Nu is het onvermijdelijke moment van afscheid gekomen. Ik heb het te zwaar onder. Ik zal onze gesprekken over muziek missen, het samen filosoferen over het leven, alsmede het werken aan je tweede album. Je was een uniek persoon, een respect en begripvolle vriend. Ik zal je de rest van mijn leven niet vergeten. Er zullen vast momenten zijn dat ik jouw mening over deze en geen uitgesproken hoor in mijn hoofd. En dan is er natuurlijk jouw muziek, die vereeuwigd is in de vorm van een cd en volop terug te vinden is op internet. Pieter, ik hoop dat je de weg naar het licht zult vinden. En ik bedank je voor de momenten dat we samen waren. Rust zacht, lieve vriend.

0: uur.
1: Goedendag, ik ben Melle Tuik. Op de kruising van de Wouwermanstraat en de Vajantlaan in Den Haag is vanmiddag een auto tegen een verkeerslicht.